0: Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat twee van hun tankers door Iran zijn aangevallen in wateren van Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond. In de Amerikaanse plaats Biddeford zijn een paar honderd mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding voor het protest is het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. De man werd in zijn auto geraakt. Volgens de autoriteiten probeerde hij aan een controle te ontkomen. Bewijs daarvoor ontbreekt. De betrokken agenten droegen geen bodycams. Het is voor de tweede keer in korte tijd dat een ICE-agent een migrant doodschiet in een auto. Vorige week werd in Texas een Mexicaan gedood bij een verkeerscontrole. Rusland heeft Kiev opnieuw aangevallen, zeggen de autoriteiten van de Oekraïnse hoofdstad. Dat zou zijn gebeurd met ballistische raketten. Ooggetuigen zeggen dat ze meerdere explosies hebben gehoord. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. Volgens de autoriteiten zijn 2 loodsen geraakt, waarna brand ontstond. Ook zijn er brokstukken neergekomen in open gebied en zijn auto's in brand gevlogen. De burgemeester draagt de inwoners van Kiev op om een schuilplaats te zoeken. Het weer. Vannacht is het veelal helder en koelt het af naar 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Van noord naar zuid wordt het 26 tot lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Kwakkoen Summer Festival. Meer info? Check funnix.nl of de NPO Luister-app.

0: kijken op het YouTube-kanaal van Phonics Talks.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@

0: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Een Amerikaanse rechter vindt dat president Trump en zijn advocaten misbruik hebben gemaakt van het rechtssysteem bij hun omstreden schikking met de Belastingdienst. Trump spande een miljardenzaak aan tegen de fiscus waarop een schikking volgde. Daarin werd afgesproken dat Trump zelf, zijn familie en hun bedrijven niet meer onderzocht zouden worden door de Belastingdienst. Volgens de rechter gebruikte Trump de rechtszaak om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. De Canadese modemagnaat Peter Nygaard is schuldig bevonden aan seksueel geweld en gedwongen opsluiting. Nygaard lokte eind jaren 90 een toen 18-jarige vrouw mee naar zijn penthouse en sloot haar op in de slaapkamer, waar hij haar vervolgens misbruikte. De vrouw wilde model worden en Nygaard had beloofd haar daarbij te helpen. Hij was tientallen jaren lang een van de bekendste figuren in de Canadese modewereld. Welke straf hij krijgt, wordt later bepaald. De 84-jarige Nygaard zit al jaren vast. Hij werd in 2023 veroordeeld tot 11 jaar cel voor het misbruiken van 4 andere vrouwen. In de Amerikaanse plaats Biddeford is gedemonstreerd tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding is het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. Volgens de autoriteiten probeerde het slachtoffer te vluchten bij een verkeerscontrole, maar bewijs daarvoor ontbreekt. Iran en de VS hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Volgens Iran heeft het een Amerikaans schip aangevallen. Dat wordt niet door de Amerikanen bevestigd. Wel melden de Emiraten dat 2 van hun schepen zijn aangevallen in de straat van Hormuz. Het weer. De komende dag wisselen zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Kwaku Summer Festival. Meer info? Check funnits.nl of de NPO Luister-app.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt dat het in opdracht van de president is begonnen met het bestoken van doelen in Iran. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt op zijn beurt 2 schepen in de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De schepen zouden een illegale route hebben gebruikt. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat 2 van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren van Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond, van wie 4 ernstig. In de Amerikaanse plaats Biddeford zijn een paar honderd mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding voor het protest is het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. De man werd in zijn auto geraakt. Volgens de autoriteiten probeerde hij aan een controle te ontkomen. Bewijs daarvoor ontbreekt. De betrokken agenten droegen geen bodycams. Het is de tweede keer in korte tijd dat een ICE-agent een migrant doodschiet in een auto. Vorige week werd in Texas een Mexicaan gedood bij een verkeerscontrole. Rusland heeft Kiev opnieuw aangevallen, zeggen de autoriteiten van de Oekraïnse hoofdstad. Dat zou zijn gebeurd met ballistische raketten. Ooggetuigen zeggen dat ze meerdere explosies hebben gehoord. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. Volgens de autoriteiten zijn 2 loodsen geraakt, waardoor brand ontstond. Ook zijn er brokstukken neergekomen in open gebied en zijn auto's in brand gevlogen. De burgemeester draagt de inwoners van Kiev op om een schuilplaats te zoeken. Het weer. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Kwaku Summer Festival. Meer info? Check funnex.nl of de NPO Luister-app.

0: of her heart.
1: Tijdens het WK hoor je de hele wereld juichen. Maar voor de grote wedstrijden en de volle stadions was er dat ene pleintje. In een nieuw seizoen van het pleintje van keren prof.

0: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt dat het Amerikaanse doelen op een basis in Bahrein heeft geraakt. Ook zegt het twee schepen in de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De schepen zouden een illegale route hebben gebruikt. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat twee van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren van Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond, van wie 4 ernstig. Een rechter in Canada heeft de voormalige modemagnaat Peter Nygaard veroordeeld wegens seksueel geweld en het opsluiten van een vrouw. Die was 18 toen Nygaard haar opsloot in zijn slaapkamer en haar misbruikte. Zijn straf hoort hij op een later moment. Een Amerikaanse rechter vindt dat bij de omstreden schikking tussen president Trump en de Belastingdienst misbruik is gemaakt van het rechtssysteem. Volgens haar gebruikte Trump de rechtszaak die aan de schikking vooraf ging om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. Nederlandse archeologen hebben in de buurt van de Egyptische stad Luxor een graftombe van 3000 jaar oud ontdekt. De vondst werd bekendgemaakt door het Egyptische ministerie van Toerisme en Oudheden. De graftombe behoorde toe aan iemand met de naam Passer, een naam die veel voorkwam in die tijd. Maar wie hij precies was, is nog onduidelijk. Wel is het volgens de archeologen iemand die destijds erg rijk was of veel aanzien had. Het weer. Flinke zonnige periode en enkele wolkenvelden wisselen elkaar af vandaag. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog. Dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Kwaku Summer Festival. Meer info? Check funnix.nl of de NPO Luister-app.

0: Liza featuring FJ. So amazing. Your city, your sound.
1: Funny.

0: And good morning, Summer Day, John Fraser, JR with Panna. Ja, de afgelopen tijd kun je heel veel tickets winnen voor verschillende festivals. Maar we hebben het allemaal, we kennen het allemaal. Die ene festivalirritatie. Laat hem doorkomen via de NPO Luister-app. Je festivalirritatie. Migado.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt dat het Amerikaanse doelen op een basis in Bahrein heeft geraakt. Ook zegt het twee schepen in de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De schepen zouden een illegale route hebben gebruikt. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat twee van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren bij Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond, van wie 4 ernstig. Een Amerikaanse rechter vindt dat president Trump en zijn advocaten misbruik hebben gemaakt van het rechtssysteem bij hun omstreden schikking met de Belastingdienst. Trump spande een miljardenzaak aan tegen de fiscus, waarop een schikking volgde. Daarin werd afgesproken dat Trump zelf, zijn familie en hun bedrijven niet meer onderzocht zouden worden door de Belastingdienst. Volgens de rechter gebruikte Trump de rechtszaak om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. In de Amerikaanse plaats Biddeford hebben honderden mensen gedemonstreerd tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding was het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. Volgens de autoriteiten probeerde het slachtoffer in een auto te vluchten van een controle, maar bewijs daarvoor ontbreekt. De rechter in Canada heeft de voormalige modemagnaat Peter Nygaard veroordeeld wegens seksueel geweld en het opsluiten van een vrouw. Die was 18 toen Nygaard haar opsloot in zijn slaapkamer en haar misbruikte. Zijn straf hoort hij op een later moment. Het weer, flinke zonnige periode en enkele wolkenvelden wisselen elkaar vandaag af. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Festival FOMO.
2: Hell no.
0: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
0: Met deze week Kwaku Summer Festival. Meer info? Check funnits.nl of de NPO Luister-app.
3: Fernando.
0: Rise and shine, good morning. It's John Fraser, J on Panna.

0: Your city, your sound.
1: Een hele goede morgen.
2: Goedemorgen, Fernando.
3: Goedemorgen, man, Fernando.
4: Morning, Fernando.
5: Goedemorgen, Fernando.
6: Goedemorgen. Good vibes only, bro.
7: Good vibes in the morning show, rise and shine. Je ochtendkameraad staat weer praten. Tot 10 uur worden we samen wakker. Het festivalseizoen is weer geopend. En we weten allemaal wat het betekent. Feesten helemaal losgaan, totdat je voetjes allemaal pijn gaat doen. Helemaal losgaan, party life is back again. In ieder geval, heel veel mensen zijn echt fanatieke festivalgangers. Maar, we hebben het allemaal, we kennen het allemaal. Festivalirritaties, waar ik een freaking hekel aan heb, is die rijen van mensen. Die rijen voor die freaking muntjes. Snap je? Dus je hebt honger, je hebt trek, zegt mijn moeder. Je wil iets eten, maar dan moet je in een freaking rij staan voor freaking muntjes. En dan moet je wachten om die muntjes te krijgen. En dan heb je die muntjes. En dan moet je met die muntjes ook nog voeden gaan. Je hoort me al, hè? Ik word er helemaal lijp. Rijen om freaking muntjes, dat is mijn irritatie. Dat klopt ook. Hollebolle Gijs heeft altijd behoefte aan eten. Dus hij gaat gelijk klagen om de muntjes. Maar dat is mijn festivalirritatie. Laat even doorkomen via de NPO-luisterapp wat jouw festivalirritatie is. Donna, mijn sister, good morning.
8: Good morning, Fernando. Ja. Nou, je moet jezelf geen Hollebolle Gijs noemen, joh. Dat is helemaal niet nodig. Okay. Misschien is het dan juist goed om naar festivals te gaan, want dan...
7: Ga ik afvallen?
8: Ja. Omdat je niet zo lang in de rij wil staan. Dus ga naar heel veel feestjes, Nando, deze zomer. Ga erheen. Ja, ik heb ook wel een festivalirritatie. Kijk, tuurlijk, je bent ook op een feestje om het gezellig te hebben en lekker bij te kletsen. Maar vooral bij muziekfestivals, als er een artiest aan het optreden is, blijf heel even, blijf gewoon een beetje stil. Voor wat? Ik was zondag bij North Sea Jazz en John Legend was aan het zingen. En hij had alleen maar zijn piano. Het was hij en zijn piano. Super mooi. Je weet hoe die man zingt. Ja. Prachtig. Heerlijk. Ik hou ervan. En dan hoor ik achter me... Ja, want ja, ik moet zo nog... Ja, wat ga je morgen naar de sportschool? Ja, ik ga ook wel naar de sportschool. Want ja, heb je die oefening al een keer gedaan? Jeetje, man. Waarom moet je dit nu bespreken?
7: Ja, man.
8: Ga ergens even een wijntje drinken en bespreek het dan. Maar waarom moet ik nu naar jouw dagplanning luisteren? Als John Legend hier Ordinary People aan het zingen is.
7: Ja.
8: Ik wil niet over jouw dag horen. Doe het ergens anders. Ja. Ik snap daar niks van.
7: En praten. Ja, kies een ander moment.
8: Precies. Toch niet als die man. Die man, hoe vaak is hij in Nederland? Hij zit alleen met zijn piano. Die hele zaal is stil. En jij achter mij moet gaan bespreken welke buikspieroefening je gaat doen. Ja, kom op, man. Even serieus houden. Ja, dat vind ik echt irritant.
7: Die praatgroepen bij een festivals.
8: Wauw, inderdaad.
7: Je hoort het. Donna vindt de praatsessies bij festivals irritant. En ik haat die lange rijen voor die freaking muntjes. Maar laten we doorkomen via de NPO-luisterapp waar jij een bloedhekel aan hebt bij festivals.

0: Ja man, de dikste van deze week. A very, very, very good morning. Vandaag hebben we het over festival-irritaties. Dingen die je gewoon... Ja, you can't stand it. You can't stand it. Kiara zegt, mensen die midden in een drukke mensenmassa ineens stilstaan om te appen of een selfie te maken. Oh, die gasten.
1: Ah ja.
2: Ik vind het echt ook wel leuk eigenlijk. Als mensen helemaal losgaan met foto's. Ik vind het wel leuk. Voel jezelf lekker.
0: Ja, oké.
2: Ja, ik vind het... Voel jezelf.
0: Voel jezelf lekker.
2: Ja, voel jezelf. Go for it.
0: Ik kan me storen, zeg maar, aan die soort suavemente, sexy papies die stoer doen. Ken je dat? Stel dat ze te vliegen. Dat hebben mensen die wel schoongemaakt.
2: Kijk maar uit. Misschien ze komen allemaal op de mic af. Dus misschien heeft er daar iets van eten gestaan of zo.
0: Het is mij van dat Dottie mic. Dottie mic. Maar in ieder geval, jemig. Dan moet vliegen hier zo. Maar oké, terug. Even focus erbij houden. Nee, maar bijvoorbeeld, je hebt van die gasten die dan daar komen en die kijken. Die zijn nog gladder dan de vrouwen die daar helemaal uitgedost zijn. En dan likken ze hun lippen zo en denken: kill, doe normaal, man.
2: Maar ze voelen zichzelf, dat is toch leuk? Ik vind het leuk als iemand zichzelf helemaal voelt. En is lekker naar het feestje gekomen, heeft lekker iets leuks aangetrokken. En hij voelt zichzelf heerlijk. Go
0: ik hou van mensen waarin ze gewoon kalm zijn. Tuurlijk, je kan er goed uitzien, maar doe gewoon kalm. Weet je van, ik denk wanneer je te veel probeert, dan komt het niet over. Snap een keer dat iemand die te veel zijn best doet, of dat je denkt van, kom maar. Ik hou van die mensen die gewoon rustig binnenkomen, dus je denkt, hey, goed uitgedost. Hey, nice man. Voelt als jij naar events gaat, jij komt altijd on point.
2: Thank
0: maar jij gaat niet zwaar weer kijken naar mensen van, hey, ik ben Donna.
2: Nee, dat is waar. Dat doe jij ook niet.
0: Ja, ik vind dat is waar.
2: Ja, als je het zo zegt.
0: Snap je?
2: Maar kijk, aan de andere kant, ja, ik weet niet. Ik hou ook wel van gewoon mensen die... Kijk, soms is het misplaatste zelfverzekerdheid. Soms. Maar ik vind het dan wel weer dood dat ze het zelf voelen. Snap je?
0: Van, wat voelen ze daar? Soms denk ik bij mezelf, ja, draag je?
2: Nee, maar zij kijken anders naar zichzelf dan hoe wij er naar kijken.
0: Ja.
2: Dus gelukkig. Wie zijn wij om dat te zeggen? Nee, je moet jezelf niet voelen. Snap je?
0: Nee, ik vind...
2: If you feel yourself, go for it.
0: Feel yourself, maar...
2: Met laten.
0: Maar maakt het niet andermans probleem? Dat
2: ik
0: je bijna denkt...
2: Ik ga stuk
0: van, houd voor jezelf. Gewoon... Flaunt jezelf, gewoon kalm, maar dan ga je niet arrogant doen. Dat je denkt, soms kijken mensen naar je van, hey, weet je wie ik ben? Nee, je bent gewoon een mens. Je doet normaal. You know why? Of sommige mensen zijn dan bekend, tussen haakjes. En dan gaan ze op een gegeven moment doen alsof ze de ster van een festival zijn. Daar kan ik helemaal niet tegen.
2: Ja, dat vind ik ook vervelend. Dat
0: Want je bent twee
2: vervelend.
0: Seconden op tv geweest en dan denk je op een gegeven moment dat je... Nee, maar dat festival borst uit. Hey, broski, pakkachi.
2: Misschien is een festival gewoon niet jouw plek, Nanda. Want als je niet houdt van mensen die zichzelf voelen of die de ruimte innemen...
0: Arrogantie, daar stoor ik me.
2: Ja, oké. Vooruit.
0: Arrogantie. Zeg maar, wanneer je op een festival komt en je ziet dat die persoon zich meer voelt dan de ander...
2: Ja,
0: dan
2: dat krijg
0: je een storing.
2: Wat vind je dan van bijvoorbeeld mensen die, vooral dan bij mannen eventjes... maar die hun shirt de hele tijd uittrekken tijdens het festival om hun spieren te laten zien?
0: Ja, ik ben jaloers, want ik kan zelf niks uittrekken.
2: Maar je kan het wel uittrekken.
0: Ja, dan redt iedereen weg van het festival.
2: Nou ja,
0: maar,
2: nee, dat is helemaal niet waar.
0: Maar ik moet gewoon... Ik leg op de kerstman met mijn buik.
2: Dat is echt helemaal niet waar.
0: Ballen, ik zweer het.
2: Nee, je overdrijft echt. Oh. Het is echt niet dat mensen wegrennen als ze jouw buik zien.
0: Broekstraat op spanning.
2: Maar de knoop gaat toch dicht, Nando?
0: Dat is waar, dat is waar. Dat is hoop.
2: En daar gaat het om.

0: Chris Brown over loyaliteit. Duidelijk hoor je zijn visie met French Montana en Lil Wayne. En mensen gaan helemaal los op deze tune, joh. Die zingen helemaal mee. Ja, ik zweer het je. Serieus. Vandaag gaan we door een festival irritatie. Vriend van de show, Robertino. What's cracking? Come on, then.
1: Good morning, good morning. Ja, man. Het ergste wat ik vind van festivals zijn nog niet eens de rijen voor de muntjes. Maar de toiletten, weet je. Als je nodig moet plassen, zeg maar. Hij staat gewoon in de rij en alles is goor. Nee, dat vind ik veel erg.
0: Nou, hij stuurde dit en wij dachten, we moeten hem bellen. We moeten hem erbij halen. Robertino, vriend van de show, wat zeg je nou? Goedemorgen.
2: Goedemorgen, het is altijd goor, het is altijd vies. Het is, ik weet niet, man. Ik wil bijna gewoon bij een boom gaan plassen. Dat is veel beter.
3: Zo, maar je hebt inderdaad wel iets unlocked in mijn hersenpan nu, inderdaad. Als je op een festival bent met van die dicties. Eeuw, ik wil er niet zo over praten.
2: Snap je, die dicties, dat zijn, ik weet, dicties, dat is net een horrorfilm.
3: Ja, wauw.
0: Ja,
3: wow.
0: Ik zie soms dingen die mensen achterlaten, denk ik. Ik weet niet wat daar aan de hand is.
3: Oh nee, ik wil je niet bij stilstaan. En dan om te beseffen dat mensen, zeg maar, vieze dingen doen, maar op een andere manier in die dicties, hè?
0: Je kan daar toch niet wiepen? Dat
3: ja,
0: is nasty,
3: okay. Jij zegt het, maar ja, sorry, maar
0: wiepen in een dictie, ja, dan ben je echt desperate, hoor.
3: Dat is heftig, hoor.
0: Dat wil je graag.
3: Ja, dat is heftig, hoor.
0: Dat wil je graag.
3: Je zit gewoon boven andermans poep, zit jij. Ja, ja, maar dat is wat er gebeurt.
0: Ah, ik kan niet wiepen in een dictie, man. Sorry, ik zeg sorry. Volgende keer, man. Peace out. Box. We ain't weeping.
2: Die mensen heb je echt. En wij lachen erom, maar die mensen heb je echt.
3: Ja, ze zijn er, hoor.
0: Maar als je dronken bent, dan kan er veel door je systeem heen gaan.
3: Zo, nou. Robertino, bedankt voor dit frisse verhaal, hè. Super.

0: Sâmbătă Russian, Rau Alejandro Whiskey nel Pongo. Even naar buiten kijken, zonnig, 23 tot 31 graden, jezus. Heerlijk weer, Renskiezen met de nieuws van NOS Dreezy. What's poppin', good morning.
1: Goedemorgen. Bij een schietpartij op straat in de wijk Feyenoord in Rotterdam is gisteravond een man gewond geraakt. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft iemand opgepakt. Volgens Omroep Rijnmond lagen er meerdere kogelhulsen op straat. Ook werd er een ruit van een stadsbus geraakt. Daar zaten op dat moment zo'n 10 passagiers in. Niemand in de bus raakte gewond. Waarom er geschoten is, is niet bekend. De Franse politie heeft twee verdachten opgepakt voor de grote natuurbrand ten zuidoosten van Parijs. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. De brand bij Fontainebleau heeft een gebied van zo'n 1000 hectare verwoest. Het vuur is nog altijd niet onder controle. De brandweer denkt dat de blussen misschien nog wel dagen of weken kan duren. Door de bosbrand is de A6, de Route du Soleil, dicht tussen Parijs en Dijon. En teleurstelling bij mensen die er deze zomer lekker met hun boot op uit willen. Op sommige plekken staat het water in de rivieren zo laag dat ze niet kunnen varen. Zoals in de Rijn bij Lobith.
2: We hadden graag op vakantie gewild en houdt het gewoon op.
3: Dat gaat nu niet.
2: Nee, dat gaat niet. We kunnen achter de boot kunnen gewoon staan. Zo laag. Ja.
3: Vakantieplannen aanpassen.
2: Ja. We passen ons aan naar het klimaat. Ja.
1: We gaan deze maand richting een record dat stamt uit 1976, toen het ook uitzonderlijk droog was.
0: Fernando. Rise and shine, good morning. Pongo, you ready? Let's get it, come on.

0: Golden Eve, the little kleine waterkant. A very, very good morning. Ja, man, jongen. Echt, ik stond vandaag op en ik dacht bij mezelf... Oh, heb je dat niet soms door dat je gewoon lekker wil blijven liggen?
1: Ja, ik ken dat wel, moet ik zeggen. I'm starting to sound like a broken record. Maar ik heb ook vannacht weer heel weinig geslapen. Ja. Want ik was nu tot een uurtje of 12 of zo was ik nu aan het werk ergens. Maar ja, ik doe het ook mezelf aan, dus ik moet ook niet zeuren. Maar je kent toch als je wakker wordt zo een beetje nog zo half in dat zweet. Ja. Dan weet je van, ik moet eigenlijk nog gewoon doorslapen. Ja, ja, ja. Eigenlijk moet ik nog gewoon doorslapen. Ja. Maar hoeveel uurtjes slapen red jij?

0: meestal per nacht. Gemiddeld. Dus niet op een goede dag, niet per se op een mega slechte dag, maar...
1: 5, 6.
0: Ja, dat is echt weinig. Ja, dat is echt weinig,
1: maar
0: ja.
1: Dat is echt mijn... En jij?
0: Ja, op een... Inderdaad, nu in totaal 6 van de afgelopen 2 nachten. Maar ik probeer normaal gesproken 6, 7. Dat is eigenlijk ook te weinig.
1: 8, 9 is ideaal.
0: Ja, dat is... Voor mijn gevoel is dat niet te doen. Want jij hebt het steeds over afvallen ook. Ja. Ik zag een video... En het ging over dat een man die was heel goed bezig met eten en met sporten. Maar hij viel steeds maar niet af. Dus toen gingen ze uitleggen waar het door kwam. En toen zeiden ze van, ja, hoeveel slaap je? Toen zei hij ook iets van 6 uur. Zeiden ze, nee, je moet minimaal 8 uur slapen. Anders ga je niet fatsoenlijk af kunnen vallen.
1: Klopt.
0: En toen dacht ik, ga ik dit naar Fernando doorsturen? Dat ik, nee, wat?
1: Ik ben dik door de ochtend zo.
0: Nee, want je bent sowieso niet dik. Kijk, daarom stuur ik het dus niet door. Want je bent helemaal niet dik. Haar nou eens op. Maar ja, jij begint er altijd over. Dus ik dacht, oh ja, misschien zouden we iets meer moeten slapen. Maar drop sowieso even in de NPO Luister-app. Hoe kan het dat je 8 uur slaapt? Hoe doen mensen dat? Dat gaat toch niet? Wie heeft tijd? Wie heeft tijd daarvoor?
1: En minder series. Ik denk, weet je het ook helpt? Minder series kijken. Want ik zat gisteren weer een serie te kijken. The Brothers Soon op Netflix. En dan heb ik hem gewoon afgekeken. Eergisteren aan begonnen. En nu heb ik hem al een heel seizoen uitgewerkt. Dus dat speelt ook een rol. Dus eigenlijk moet je
0: Telefoon
1: wegzetten.
0: Bij jou is het series kijken. Ja, okay.
1: En die series.
0: Ja, bij mij. Wat is het eigenlijk bij mij? Ik weet niet, ik ben te enthousiast over het leven. Ik wil lekker wakker blijven. Niet minder enthousiast.

0: headlines.
1: Are you ready?
0: Yeah. Ready. Ready.
2: Elke dag zoekt Fernando de potentiële hits van morgen.
3: Nieuwe muziek. Nando Leaks. Zoetigheid voor je oren.
2: In de Nando Leaks.
0: Zoetigheid voor je oren.

Nieuwe geluiden. New tunes. New music. George Smith. H. Magnum. Amen. En Robbie. Popcard. Russ Millions. Davido. Vic Tony. Al deze artiesten en meer in die ene playlist. Nando Leak Sound System op Spotify. Nando Leak Sound System op Spotify. We gaan naar Congo nu, man.

0: Jam Jam, Fally Poopa, Whiskey, Nandolik Sound System. Reskies, what's poppin'?
1: De spelers van het Noorse elftal zijn gisteravond op een bijzondere manier onthaald toen ze thuis kwamen. Dat hoor je zo.

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
1: Bereik jouw doelgroep

0: vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
1: Ga jij verbouwen of renoveren? Kies voor zekerheid en totale ontzorging met Afbouwgroep Nederland. Al meer dan 15 jaar vakmanschap. Van sloop tot afwerking. Maak een afspraak en bezoek onze showroom of kijk op abgn.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
2: Motorrijden? Pak nu de zomerdeal bij Rijschool Oscar. 12 rijlessen plus je AVB en AVD-examens voor maar €1000. Claim je beperkte plek op rijschooloscar.nl.
3: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
2: Haal nu ook je taxipas bij rijschooloscar.nl.
4: Droom je van een stralende glimlach?
5: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
4: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
6: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
7: Nieuwe baan, minder werken of samenwonen heeft invloed op je geld. En op je toeslagen als je die ontvangt. Soms is het best lastig om het overzicht te houden. Maar je hoeft het niet alleen uit te zoeken. Jongeren.070 helpt je en geeft je gratis advies. Check jongeren.070.nl/geldzaken.
8: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
9: Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe!
8: Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Zometeen muziek van Feels J. Welke artiest ken je van Tech Tech, Business en al de statistisch met ba-ba-ba-ba-ba-ba. Wie is dat?
11: Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba.
10: Precies. Als je weet of wie we het hebben laten doorkomen via de NPO Luisterapp... en dat allemaal voor de kwalificatievraag voor 5 voor Fernando. Dus kun je me 5 woorden laten raden in 30 seconden. En durf je die challenge aan. Gisteren was het ook een spannende challenge. Wie hadden we gisteren?
11: Gisteren hadden we mij. En ik dacht, ik ga even weer eens domineren hier zo. Maar dat is helaas niet gelukt. Dus je gaat spelen tegen Mike.
10: Juist, dus durf je Mike uit te dagen. Wees scherp en alert. Renskeezy, are you ready? Good morning.
12: Goedemorgen. De Franse politie heeft 2 verdachten opgepakt voor de grote natuurbrand in Frankrijk. Het vuur ten zuidoosten van Parijs heeft een gebied van zo'n 1000 hectare in de as gelegd. En het is nog altijd niet onder controle. De brandweer denkt dat het blussen nog wel dagen of weken kan duren. Door de bosbrand is de A6, de Rue du Soleil, nog steeds in beide richtingen dicht tussen Parijs en Dijon. In totaal zijn er in Frankrijk de laatste tijd al 59 mensen opgepakt... die ervan worden verdacht dat ze met opzet of per ongeluk een natuurbrand hebben veroorzaakt. Meer dan 200 kinderen in Nederland hebben geen vaste voogd. Dat schrijven Trouw en Investico. Het gaat om kinderen waarbij de rechter het ouderlijk gezag van de ouders heeft afgenomen... omdat het thuis niet veilig is. Belangrijke beslissingen zouden dan moeten worden genomen door een vaste jeugdbeschermer. Maar door personeelstekorten is die er niet altijd en dat zorgt voor onduidelijkheid.
13: Heb je bijvoorbeeld een telefoonnummer dat je kan bellen als je vragen hebt of als je hulp nodig hebt? Alleen daar zit dus telkens iemand anders die de telefoon opneemt. Dus ja, dan heb je natuurlijk eigenlijk geen continuïteit meer op het dossier en ook geen continu zicht op het kind. Want er is telkens iemand anders die daar een besluit over neemt en die daar contact over heeft met bijvoorbeeld de pleegouders.
12: Vanwege de hoge werkdruk willen jeugdbeschermingsorganisaties dat 1 jeugdbeschermer minder kinderen onder zijn hoede heeft en dat er meer jeugdwerkers bij komen. Het Noorse elftal is gisteren in Oslo onthaald door meer dan 100.000 fans. De voetballers kwamen terug van het WK, waar ze vorige week werden uitgeschakeld door Engeland. Toch zijn de Nooren trots. Het was voor het eerst dat ze de kwartfinale haalden op een WK. De voetballers werden in een open bus door Oslo gereden naar het paleis. En daar vond een massale Viking Row plaats, zoals we dat inmiddels gewend zijn van de Noorse fans. De Noorse kroonprins Haakon sloeg op de trommel, klonk ongeveer zo. Wie nog wel in de race zitten om wereldkampioen te worden, Frankrijk en Spanje. Vanavond spelen zij de eerste halve finale om 9:00. Krijg je nog het weer? Er is opnieuw veel zon, tussendoor ook wat wolken. En het wordt weer warm, 26 tot 33 graden vanmiddag.
14: Festival FOMO.
15: Hell no.
14: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
15: Oh my god!
14: Met deze week Kwakkoen Summer Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
16: Fernando.

0: harenkippen bengen, baby. Weet je wie ik het meest schattige boykie vind die ik online gezien heb? Broertje van Lamine Jamal.
1: Oh, die is zo lief. Oh, die is echt... Wow. Hij is eigenlijk een soort van de WK-mascotte.
0: Ik vind hem de ster. Zeg maar... Kijk,
1: ja, leg het even uit voor de mensen. Ja, voor denken, de hoe is mijn broertje? Wat is dit?
0: Ja, dus zeg maar, Lamine Jamal, topster, voetballer. Is deze week wordt hij 19, speelt voor Spanje. Is een van de meest veelbelovende voetballers. Super jong, getalenteerd. Is on top of his game. En als Spanje lekker bezig is en vandaag gaat vlammen... dan maken ze kans om ook wereldkampioen te worden. Maar hij heeft een broertje. En het broertje van hem, die is op al zijn filmpjes te zien. Die op een gegeven moment, tijdens de vorige wedstrijd... dus toen Spanje tegen Noorwegen speelde, Spanje niet tegen Noorwegen, maar Spanje speelde tegen iemand. En dan ging een scherm, ging op een gegeven moment naar het publiek. En dan zie je zijn broertje zo met hem lachen. En dan gaat de camera op zijn broertje. En zijn broertje, die is 5 of zo, 4, 5.
1: Drie zelfs.
0: En dan zie je hem zo zwaaien naar hem. En dan zie je zijn broer met zulke trotse ogen naar hem kijken. Oh. En hij kijkt weer met trotse ogen naar zijn broer. Denk ik, dat is toch zeg maar het allermooiste wat je kan herinneren. Dat je de hoogtepunten beleeft met je broer en je broertje.
1: Zo prachtig, want wat zo leuk is aan dat kleine jochie is dat het lijkt wel alsof zijn leven een en al confetti en glitters is op dit moment. Dat kleine broertje is gewoon lekker in het buitenland. Die denkt, ja, ik zit hier in een voetbalstadion. Je ziet dat jongetje alleen maar lachen en dansen.
0: Ja.
1: Hij is aan het lachen en dansen. Ja. Dus hij is iedereen's hart aan het veroveren. Mensen komen niet alleen meer naar Lamine Jamal kijken, maar ook naar dat kleine broertje. Je moet er maar eens even filmpjes opzoeken op social media. Dat hij dan lekker aan het dansen. Van zit hij in het publiek en dan zit hij echt als een echte support zo mee te schreeuwen. Ja. Echt, ja. Het is zo schattig.
0: Mooi, man.
1: Ja, en wie weet gaat hij zelf ook wel ooit voetballen.
0: Ja.
1: Who knows?
0: Hij is gewoon nu al een ster, hoor. Zo
1: er worden zelfs... Ik zit eventjes te kijken natuurlijk naar foto's en zo. Hij heet Kenye trouwens. Kenny. K-E-G-I-N-E. Laten we het Kanye zeggen.
0: Ja.
1: Hopelijk komt hij er beter uit dan... dat is een naamgenoot.
0: Zo.
1: Maar er worden zelfs nu shirts verkocht... van het moment dat broertje zo als zo'n echte voetbalsupporter aan het roepen is. Dat hij al zijn kleine longetjes, dat hij vamos aan het gillen is. Daar zijn zelfs shirts van gemaakt.
0: Wauw. Kapitalisme ten top.
1: Precies. Hopelijk verdient hij er zelf ook iets leuks aan. Dan hoeft hij nu al nooit meer na te denken over werken.
0: Zo.
1: 3 jaar oud. Lekker jongen.
0: Heerlijk.

0: for Fernando.
1: Sound the alarm, sound the alarm. 5 voor Fernando gaan we zo meteen met je spelen. Kun je me 5 woorden laten raden in 30 seconden? Als het antwoord ja is, dan is het zeker een spel voor jou. Dus wees scherp. Let goed op. Luister dan. Welke artiest ken je van Tech Tech Business? En hij start al zijn nummers. Ba ba ba ba ba ba. Wie is dit? Ik weet dat je het weet. We hebben die nummers 3 miljoen keer gedraaid. Wie is die artiest? Als je het antwoord weet, stuur hem door via de NPO Luister app. Oké, dan gaan we het controleren.

0: Aya Nakamura. Kopie. 5
1: voor Fernando.
0: Ja, kun je me 5 woorden laten raden in 30 seconden? Dat is de challenge. En elke dag spelen we deze challenge. 5 voor Fernando, vandaag met Mike en Annemarieke. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hey, welke artiest ken je van Tech Tech Business? En hij start zijn nummers met...
3: Ba ba ba ba ba ba ba.
2: This Thing.
0: This Thing, ja! Goed zo, Annemarieke. We gaan beginnen met Mike. Mike, are you ready?
4: Zeker.
0: Go!
4: Een rapper van de groep SFB.
0: Frenna.
3: Bling.
4: Goed zo. Je doet het op als je last hebt van heel veel licht overdag.
0: Zonnebril.
4: Ja, geen hamburger, maar een...
0: Patat. Friet.
4: Nee.
0: Kroket.
4: Nee.
0: Dat is Afrikandel.
4: Ja, dansjes op social media.
0: Viraliteit. Dans, de limp...
3: Daar
0: zit het. Ja, challenge. Ja.
3: TikTok. Ja, TikTok. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Het was nog niet helemaal duidelijk misschien dat het de app waar de dansjes gedaan worden. Maar dat maakt niet uit, want... Goeie ronde. 3 goed.
4: Oké.
3: Ja, oké. Dat is gewoon steady, steady.
0: Steady, ready. Annemarieke, you ready?
2: Zeker, kom op. Deze artiest heeft Rihanna op het podium gehaald laatst.
0: Jay-Z.
2: Ja. Yeah. Dit drankje geeft je vleugels.
0: Red Bull.
2: Telefoon van Apple.
0: iPhone.
2: Hier zing je in op het podium, zodat iedereen...
0: Microfoon.
2: En dit zijn die dingen waar heel veel jongeren op zitten nu.
0: Visa Fatbike.
3: Ja. Oeh. Ja. Oké. Oké, dit is de eerste keer dat Annemarieke meespeelt. Maar ze slingert er gewoon even 5 binnen. Dus Mike, goed gedaan, maar Annemarieke heeft gewonnen.
4: Gefeliciteerd.

Ja, de challenge is begonnen. Ja, de komende dagen, als je zo door blijft gaan, ga je vrijdag de mok winnen. Maar ja, slijp gewoon je messen, want je moet gewoon lekker doorgaan. Dus Mike zou

0: socials. Kijk nu naar het pleintje van.
1: Zometeen de starlight van Frenna, right here in the morning. Let's get it. Zonnige dag, 23 tot 31 graden. Let's kiezen met de nieuws van NOS op 3. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Het dodental van de cafébrand in Bangkok is opgelopen naar 30. Meer dan 70 mensen liggen nog in het ziekenhuis. De brand brak zondag laat uit en verspreidde zich snel. Veel slachtoffers werden gevonden in de toiletten. Daar waren ze waarschijnlijk naartoe gevlucht. Het café in Thailand is door de brand helemaal verwoest. Op de plek van de ramp worden bloemen gelegd. Hoe de brand kon ontstaan blijft onduidelijk. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Volgens Iran waren er meerdere explosies op verschillende plekken in het land. President Trump zegt dat Iran bijna verslagen is.
3: We're hitting them very hard. We're taking out all of their capability for anything having to do with the strait, with the Hormuz Strait. And I think in the end we will end up discontrolling the whole thing.
2: Iran zegt dat als reactie twee schepen in de straat van Hormuz zouden hebben aangevallen. Het zou gaan om olietankers uit de Verenigde Arabische Emiraten. Bij die aanvallen zou een bemanningslid zijn overleden en raakten 8 anderen gewond. En logeren op een vakantiepark met een prachtig huis, een waterpretpark, een diner bij kaarslicht en massages. Nou, het klinkt allemaal goed, hè? Alleen deze vakantie is niet voor jou of mij bedoeld, maar voor honden. Steeds vaker krijgen zij ook een luxe verblijf in een sterrenhotel als hun baasjes op vakantie gaan. Zoals Romy en Senna, de honden van Mirjam.
4: Als wij op vakantie gaan, verdienen zij ook een goede vakantie natuurlijk.
2: Ja, haar viervoeters slapen dus in een hondenhotel en het gaat daar luxe aan toe. De beesten worden niet in hokken gezet en mogen slapen in een chille woonkamer. De baasjes hebben van tevoren uitgebreide informatie gegeven over hun hond, zodat de verzorgers precies weten wat hij nodig heeft.
5: Elke hond heeft zijn eigen persoonlijkheid, net als mensen. Ja, de ene vindt het wel leuk, de ander vindt het niet leuk. Die wil dit, die wil dat. Nou ja, en daar gaan we gewoon allemaal in mee.
2: Ook krijgen de baasjes elke dag foto's en filmpjes van hun hondje, zodat ze zich geen zorgen hoeven te maken. Alleen, je moet er wel wat voor over hebben om je hondje met luxe te laten overladen.
4: Ja, over het algemeen is het wel wat duurder als wat we zelf op vakantie gaan. Maar het is, ik weet dat ze hierbij goed ondergebracht zijn.
2: Ja, een luxe hondenhotel dus.
1: In Nederland is alles mogelijk, hè? Ik
2: zweer
1: het je.
2: Ik heb even ook de prijzen opgezocht. Als je zeg maar het duurste pakket wil hebben, en dan heb je echt hele persoonlijke begeleiding voor je hond. Dat is €275 per dag.
1: Ja. Zo.
2: Maar dan ontbreekt het je hond ook aan niks, hè? Dan krijgt hij gewoon echt de full treatment. En dan krijg je ook als baasje de hele dag door allemaal updates via WhatsApp over hoe het met je hondje gaat. Ja. Nou, dat kan dus allemaal.
1: Ik blijf het apart vinden wat wij mensen allemaal doen, hè? Ja. Je hond heeft next level. Maar oké, shout out alle dagus. Ruby.
2: Ja.

0: Star Live. Frenna liet ons een spetterend optreden zien tijdens North Sea Jazz. Very proud of my brother man, doing his thing. Zometeen muziek van Young T, Boxy, we hebben Fight en we hebben heel veel zoetigheid voor je oren. Maar ook tijd voor serieuze zaken. Na een korte periode van rust lopen de spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten weer flink op. Dat hoorde je ook in het nieuws voorbij komen. Maar binnen Iran is ook niet iedereen het met elkaar eens. De een wil juist praten met het Westen, terwijl de andere de kant van confrontatie blijven opzoeken. En dat heeft niet alleen gevolgen voor de mensen daar, maar uiteindelijk ook voor ons hier. Nou, hoe het allemaal zit, daar spreken we over met Midden-Oosten-expert en journalist Yaqub Sherhani. Good morning.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Nou, de situatie leek even wat rustiger te worden, maar is toch weer geëscaleerd. Kun je kort even uitleggen wat er precies is gebeurd, Yaqub?
1: Ja, de situatie leek inderdaad even rustiger, maar het was eigenlijk nooit echt vrede. Het was gewoon meer een halve pauze. Soms werd er gesproken over een staakt het vuren, maar tegelijk bleven de VS en Iran elkaar bedreigen en aanvallen. De directe aanleiding voor de nieuwe escalatie is dat Iran opnieuw meerdere schepen aangevallen heeft in de straat van Hormuz. De VS reageerde daarop militair, daarna sloeg Iran weer terug richting landen in de regio, de Golfstaten. En zo krijg je een patroon van even pauze, dan weer een aanval, dan weer een reactie. En inderdaad, zoals je zei, Iran spreekt niet met één stem. Een deel van de regime wil onderhandelen omdat de economie kapot gaat. Maar de harde kern wil juist laten zien dat Iran nog steeds gevaarlijk is en niet buig voor Amerika. En daarom proberen ze die gesprekken met de VS te saboteren. Voor hun is die straat van Hormuz, waar de schepen heen en weer gaan, is eigenlijk het laatste grote drukmiddel. Gewoon militairen en

0: economisch staat Iran zwaar onder druk. Maar het, met Hormuz kan het zeggen, gewoon als we pijn hebben, dan voelt de rest van de wereld dat ook.
1: Ja, zou je daar misschien wat meer over kunnen uitleggen, Jacob? Want waarom is die straat van Hormuz zo'n belangrijke plek, ook voor ons hier in Nederland?
0: Ja, dat is een hele smalle doorgang tussen Iran en de Golfstaten. Maar economisch is het een van de belangrijkste plekken ter wereld. Want een vijfde van de olie- en de gastransporten gaat zeg maar daar doorheen. En ook heel veel natuurlijk goederen en noem maar op. Dus als Iran daar schepen bedreigt, aanvalt of doorgang probeert te blokkeren, dan is dat niet alleen een probleem voor de regio, maar dat kan gewoon dat wereldwijd gevolgen hebben, ook in Nederland. Voor veel mensen voelt Iran misschien ver weg, maar die gevolgen kunnen natuurlijk hier aankomen, want het eerst merk je dat via energieprijzen als olie en gas duurder worden, kan dat effect hebben op de tanken, verwarming, transport, uiteindelijk ook boodschappen. En daarnaast natuurlijk raakt het ook mensen hier persoonlijk. Die oorlog en die spanningen in de staat van Hormuz. Want er worden heel veel in Nederland mensen die hun familie hebben in Iran of in Irak of in Libanon of die golfregio en Europa en deze regio, Midden-Oosten, is met elkaar verbonden op alle inzichten. En voor hen is dit, voor deze mensen die met twee benen, dus noem ik die dan, hier en nog elders in de regio, is het geen buitenlandse nieuws, maar dagelijks stress. Gaat mijn familie veilig zijn? Kunnen ze rondkomen? Komt er weer oorlog?
2: Ja, heftig hoor, want zeg maar, dan hoor je dit en je gunt dat niemand toe, dat iemand in zulke stress leeft van. De situatie daar op dit moment voor de mensen die daar wonen, dat moet wel hel zijn, toch? Kun je daar wat meer over vertellen?
0: Ja, natuurlijk heel zwaar. Gewone Iraniërs betalen de prijs allang van alles tegelijk. Natuurlijk van zo'n regime die aan de macht is al 50 jaar. Ze gaan telkens weer de straat op. Ze worden bloedig onderdrukt. Nu komt een oorlog bij. Maar ook die sanctie, de corruptie, slecht bestuur, de zeeblokkade die nu wordt gevormd door de Amerikanen. Dat doet echt de economie heel pijn. Want de economie was al zwak, maar nu wordt alles nog duurder en onzekerder. Prijzen stijgen. Ja, ik krijg te horen van mensen daar. Soms veranderen prijzen zelfs binnen een uur, zeg maar. Jeetje. Verdubbeld.
2: Zo.
0: Dus ja, en dan heb je natuurlijk hoop en wanhoop door elkaar, door de oorlog. Maanden geleden kwamen Iraniërs massaal de straat op tegen het regime. Het is bloedig onder druk. Toen kwam de oorlog en mensen hadden hoop dat het regime gaat vallen. Of in ieder geval dat de oorlog het regime dichter bij de val kan brengen. En toen is het niet gelukt. En nu voelen weer een deel van de Iraniërs misschien weer hoop dat deze keer misschien het regime dichter bij de val brengt. Maar het blijft onzeker. Het blijft echt enorm onzeker.
2: We blijven bidden.
0: Ja.
2: Belangrijk. Dus laten we daar sowieso voor bidden. Dankjewel, Jacob, voor je tijd en je uitleg. En voor iedereen die luistert. Blijf over praten. Deel betrouwbare informatie. En laat de mensen in Iran weten dat ze niet worden vergeten. Dankjewel.
0: Dank.
1: Dankjewel, Jacob.

0: 5.
1: Are you ready?
0: Yeah! Ready. You ready, ready?
2: Elke dag zoekt Fernando de potentiële hits van morgen.
3: Nieuwe muziek. Nando Leaks. Zoetigheid voor je oren.
2: In de Nando Leaks.
0: Ja man, nieuwe dingen toch.

0: Met Skeezy, what's poppin'? Wat heb je voor ons qua nieuws?
1: De Franse politie heeft 2 verdachten opgepakt voor de grote natuurbrand ten zuidoosten van Parijs. Dat hoor je zo.

0: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
1: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
2: Zonnebrandcreme?
3: Natuurlijk. Want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
0: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
4: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
5: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
4: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
6: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
7: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
6: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
8: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
9: Hey twijfelaar, die brief slingert nog ergens, hè?
10: Ja.
9: Jouw uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Je weet wel, het uitstrijkje of de zelftest? Sta er even bij stil. Het kan veel betekenen. Wacht niet langer en doe er vandaag nog iets mee. Kijk op bmhk.nl.
8: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
11: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je...

0: De maatschappij, dat ben jij.
1: Nu bij Dirk, Café Pindakaas. 3,29. Grote pot, kleine prijs.
2: Zometeen, Dai Dai, Shakira en Burna Boy. Jamang, jamang, jamang. Het nieuws van NOS Adresi en Renskeezy, jongen, die heeft nieuws voor ons. Wat heb je voor ons?
3: De Franse politie heeft 2 verdachten opgepakt voor de grote natuurbrand ten zuidoosten van Parijs. De politie heeft aanwijzingen dat de brand is aangestoken, vertelt verslaggever Joris van Poppel.
4: De eerste bosbrand die zondagmiddag ontstond, daar zijn op 10 plekken zijn sporen gevonden van het begin van die brand. Binnen een straal van een kilometer, dat is een heel klein gebied. En dat is wel opmerkelijk, dat er op zoveel verschillende plekken tegelijkertijd branden ontstaan. Dus dat is een aanwijzing, maar wat daar dan achter zit, dat is natuurlijk nog onduidelijk. Is dat bewust aangestoken of is dat per ongeluk gebeurd?
3: De mensen die zijn opgepakt worden verhoord. De bosbranden hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest. En zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het blussen. Dat kan nog dagen of zelfs weken duren. Het dodental van de cafébrand in Bangkok is opgelopen naar 30. Meer dan 70 mensen liggen nog in het ziekenhuis. De brand brak zondag laat uit en verspreidde zich snel. Op beelden was te zien hoe er metershoge vlammen uit de voordeur en het plafond sloegen. Het café in Bangkok is helemaal verwoest. Op de plek van de ramp worden bloemen gelegd. Hoe de brand kon ontstaan wordt nog onderzocht. Voor de derde nacht op rij hebben de Verenigde Staten en Iran elkaar aangevallen. Volgens Iran waren er meerdere explosies op verschillende plekken in het land. Iran zegt dat ze als reactie 2 schepen in de straat van Hormuz hebben aangevallen. Het zou gaan om olietankers uit de Verenigde Arabische Emiraten. Bij die aanvallen zou een bemanningslid zijn overleden en raakte 8 anderen gewond. En het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk gaan hulp verlenen in Ter Apel. Ze vertrokken daar afgelopen vrijdag omdat ze er niet veilig konden werken. Maar asielminister Van den Brink maakt er een veiligheidsrisicogebied van. Dat betekent dat er preventief gefouilleerd mag worden. Ook wordt er een kantoorruimte vrijgemaakt waar nieuwe asielaanvragers geregistreerd worden.
5: Omdat dat gebouw afgeschermd is, zodat we weten wie daar binnen is. Dat wordt door de beveiliging aan de voorkant gecontroleerd. En er is beveiliging binnen in het gebouw. Dus daarmee is de plek echt een veilige plek om te kunnen werken. Ook voor het Rode Kruis en de andere organisaties.
3: Vanaf morgen keren de organisaties terug in Ter Apel. Krijg je het weer? Er is opnieuw veel zon, tussendoor ook wat wolken. En het wordt weer warm, 26 tot 33 graden vanmiddag.
6: Festival FOMO.
7: Hell no.
6: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
7: Oh my god!
6: Met deze week Kwaku Summer Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.

0: Spanje tegen Frankrijk. Wie gaat er door naar de finale? We bespreken met onze eigen sportjournalist Reda Rawi. Reda, my brother, good morning.
1: Goedemorgen.
0: Zo, Reda, ik heb begrepen, je bent heel stellig. Waarom wordt Frankrijk wereldkampioen?
1: Nou ja, ik heb in mijn leven nog nooit zo'n goed elftal gezien als dat van Frankrijk. Met de wereldsterren in de aanval. En als we hebben het nog niet eens over. En Barcola, en Doué, en Olysee, en Dembele, en Mbappé. Ja, ze hebben zoveel goede spelers voorin. En dat is gewoon, ja, dat team is gewoon geweldig, man. Dus ik denk echt dat er geen enkele team op kan dagen tegen dit Frankrijk.
0: Niet eens Argentinië met de VAR?
1: Nee, Al komt Gianni Trump zelf. Het gaat niet werken, man.
2: Ja, kijk maar uit. Je weet niet met wat voor kaarten Trump er nog gaat komen. Maar ja. Genoeg over Trump. Jij bent dan wel weer ook een grote Lamine Jamal-fan, heb ik begrepen. Maar toch vind je iets over zijn prestaties dit WK, geloof ik. Vertel.
1: Ja, ik ben groot liefhebber van Jamal. Dat is eindelijk gewoon een speler die net als een beetje een Neymar vroeger gewoon lekker zijn eigen ding doet. Lekker gewoon mooi voetbal. Voor hem kom je naar het stadion. Alleen dit WK heb ik dat nog niet echt gezien. Ik heb kleine stukken van het spel genoten van hem. Maar over het algemeen komt het er nog niet uit. Dus ik vind het een beetje jammer. Dat hij stond best wel een teleurstellend WK, vind ik.
2: Waar komt dat door, denk je?
1: Ja, weet ik niet. Het kan liggen omdat Spanje best ook nog tegen kleine landen heeft gespeeld. Café, Saoedi-Arabië, Uruguay. Dat hij nog niet echt de motivatie heeft gevonden om echt zijn best te gaan doen. Maar vanavond natuurlijk tegen Frankrijk. Ik denk dat hij vanavond juist wel een geweldige wedstrijd gaat spelen. Want vaak in de grote wedstrijden laat hij het wel zien.
0: Maar denk je dat omdat hij dan zijn ego getriggerd wordt, dat hij denkt, wacht even, ik moet Mbappé ook laten zien, maar ik ben ook goed.
1: Ja, nee, ik denk wel, stiekem, hij is nog jong, weet je, dus ik denk stiekem dat hij nu wel een beetje iets meer motivatie heeft. En toch een beetje de ego wordt getriggerd als hij nu niet goed gaat spelen.
0: Ja ik ben wel een beetje benieuwd, want ik zeg je heel eerlijk. Als ik er naar kijk, je hebt echt de toppers daar. Je hebt Mbappé, die gaat waarschijnlijk sowieso scoren. Maar, iedereen kijkt naar Mbappé Jamal. Maar jij noemt Manu Koné als mogelijke uitblinker. Waarom?
1: Ja, ik vind dat is echt een geweldige middenvelder. En vaak in wedstrijden, in belangrijke wedstrijden, wordt het gevecht uitgevochten op het middenveld. En die Koné, die heb ik ook bijvoorbeeld de laatste wedstrijd tegen Marokko gezien spelen. En dat is zo'n grote, sterke gast op het middenveld. Hij rijdt makkelijk weg, kan de paas geven. Ik denk echt dat hij een van de uitblinkers wordt voor deze wedstrijd, man. Dus ik denk echt alle ogen op hem.
0: Oké. Okay.
2: Ja, we gaan toch ook eventjes onze ogen op de glazen bol gooien. We gaan het toch even vragen natuurlijk. Wat denk je dat het gaat worden? Wat wordt de uitslag, Reda?
1: Ja, ik denk sowieso een doelpuntrijke wedstrijd. Mm-hmm. Maar als ik echt moet gokken, dan denk ik 3-2 Spanje. 3-2 Frankrijk,
2: sorry. Oké. Nando heeft zich gisteren hetzelfde gezegd. Ja. Maar lieve schat, je had het tot nu toe ook wel altijd fout, Nando. Dus ja.
0: Ja, maar Rina is expert. Dus als ik aan de kant sta van dezelfde kant, dat betekent...
2: Vooruit. Er is hoop.
0: Ik zeg eens 3-2.
2: Je hebt
0: 3-2.
2: Het wel echt gezegd.
0: Je toch, ja? Hij kent de game uit.
2: Je hebt het gezegd, Nando. Je hebt het gezegd.
0: Ridder, we gaan het meemaken, maar ik ga sowieso deze kijken.
1: Ik ben benieuwd.
0: Oh, dit wordt de wedstrijd. Maar shout-out aan jou, man. Thanks voor je tijd, man, bro.
1: Lobby.
0: Ja, die voorspellingen. En nu zijn we natuurlijk benieuwd naar die van jou als je naar luister bent. Ben je team Spanje of team Frankrijk? Laat het weten via de NPO Luister-app. En maak kans op een Phoenix Mini voetbal. Die hebben we gewoon, hè? Wie weet rolt die zometeen jouw kant op en dan scoren we ook bij jou. Maar we zijn benieuwd. Ben je team Spanje of team Frankrijk?
3: Everyone, this is Tua Savage.
4: Dit is Jonah Frezen.
3: Your city, your sound.

0: Kids met Toxic, een very, very good morning vandaag. De eerste grote halve finale tussen Frankrijk en Spanje. En vandaag gaan we even in een soort situatie... gaan we even in deze motion. Want we hebben zoiets van, weet je wat wij gaan doen? Wij gaan een voetbalwedstrijd op de radio spelen.
1: Is het al ooit gebeurd?
0: Het is nog nooit eerder gebeurd, maar we gaan het gewoon doen. We gaan gewoon on the radio, gaan we gewoon dit spel spelen. Ja, ik ben benieuwd. We hebben twee kandidaten. We hebben Vasco en Jordi. En Vasco is voor...
2: Frankrijk.
1: Allez les bleus.
2: Ja.
1: Maar we hebben ook Jordi en die is voor...
3: Viva España!
1: Hey! Viva España! Nou, wat gaan we doen, guys? Ik ga het even uitleggen. We gaan gewoon nu alvast doen alsof de wedstrijd al gespeeld wordt. Dus eigenlijk vandaag wordt er al een winnaar bepaald voordat heel die wedstrijd is geweest. Vandaag weten we, wint Frankrijk of wint Spanje. Dus we gaan een voetbalquiz doen. Natuurlijk krijgt Vasco vragen over Frankrijk. Jordi over Spanje. Om en om gaan jullie vragen krijgen voor elkaar. Vasco, jij krijgt de vragen van Nando. Jordi, jij krijgt de vragen van mij. En op het einde, ja, dan weten we dus wie er gewonnen heeft vandaag. Frankrijk of Spanje. En een van jullie wint ook nog eens een mooie Phoenix WK minibal.
2: Oh.
0: Ja. Ja. Are you ready?
2: Helemaal goed komen.
1: Oké.
0: Oké, Vasco. Wie is de aanvoerder van Frankrijk op dit WK? A. Kylian Mbappé. B.
1: Oké, Jordi. Tegen welk land won Spanje in de achtste finale? Was dat A. Oostenrijk? B. Portugal? Of C. België?
2: België.
1: Nee.
2: Portugal.
1: Ja.
0: We gaan door met Vasco. Vasco, tegen welk land won Frankrijk in de kwartfinale? A. België. B. Marokko. Of C. Portugal.
2: Tegen de Maghrebis. Marokko.
1: Jordi, hoe oud is Lamine Jamal? Is hij A. 17, B. 18 of C. 19?
2: Lamine Jamal is 18. 19.
1: Ja, nee, hij zei nog 19. Ja, is goed. Ja. Ja, hij was gisteren jarig. Ja. Scherp.
2: Ja, daarom.
0: Hoeveel keer is Frankrijk wereldkampioen geworden, Vasco?
2: 2 keer.
0: Hoeveel?
2: 2 keer.
0: Ja.
1: Jordi, welk land schakelde Spanje uit in de kwartfinale? Was dat A. België, B. Portugal of C. Noorwegen?
2: Portugal.
1: Nee, dat is niet goed.
0: Ja, dat is intens. Met welk uitslag won Frankrijk in de kwartfinale van Marokko? A. 1-0. B. 2-0. Of C. 3-1. Wat is het, Vasco?
2: B. 2-0.
0: Zo.
1: Dat is goed. In welk jaar, Jordi, werd Spanje voor het laatst wereldkampioen? Was dat A?
2: 2010.
1: Ja, dat is correct. Zo, ze zijn fanatiek, hoor.
0: Geen grappoes. Tegen welk land won Frankrijk in de achtste finale? A. Paraguay. B. Zweden. Of C. Marokko?
2: Paraguay.
1: Dat is goed. Welke kleur draagt Spanje traditioneel als thuistenue, Jordi? Is dat... Sorry?
2: Rood.
1: Dat is goed. Nou, het was wel een nek-aan-nek race, moet ik zeggen. Maar ik heb wel bij Jordi 1 keer het geluid gehoord. Maar die heb ik bij Vasco niet 1 keer kunnen ontdekken. Dus hoe zeg je dat? Allee, ik wou zeggen Viva le Bleu, maar Allee le Bleu!
0: Allee le Bleu! Allee le Bleu!
1: Vasco heeft gewonnen!
0: Zo. Hoeveel gaat het worden vandaag?
2: Ik zeg 3-1 of 3-2. Ik hou het liever bij 3-1.
0: Oh, klinken netjes. 3-1 of 3-2. Ja, nou, dat klinkt helemaal top. Maar ja, ja. Eén ding is zeker. Vasco heeft gewonnen.
1: Vasco heeft gewonnen en je wint een Phoenix Mini WK voetbal. Dus die komt lekker jouw kant op. Hey, en hopelijk voor Vasco wordt het ook daadwerkelijk de winst vanavond voor Frankrijk. Maar Jordi, je hebt het wel heel goed gedaan, dus er is hoop voor Spanje.
2: Dankjewel.
0: Ah, lekker bezig. Zie! Oh,

0: heerlijk. Zometeen het nieuws van NOS op 3 met Rens Keezy. Maar we hebben ook lekkere muziek. Tuurlijk. De heupen gaan schudden. Fresh, KM, Bad Bunny, Cardi B. Dat allemaal. Maar ook, en zeer zeker belangrijk, de moordende minuut. Het gevaarlijk spel op de Nederlandse radio. En zo simpel als het strikken van je veters. Zo simpel is het om dit te beseffen. De kwalificatievraag heb je nodig om mee te kunnen doen. Hoeveel harten heeft een octopus? Hoeveel harten heeft een octopus? En als je het juist weet te raden, wat gebeurt er dan, Donna?
1: Dan ga je lekker naar Kwaku. We hebben 2 tickets voor je op 26 juli.

0: op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
2: Zometeen muziek van Bad Bunny, Fresh en KM, right here. Let's get it! Zonnige dag, 23 tot 31 graden. Let's kiezen met de nieuws van NOS of Jeezy. What's poppin'? Wat voor nieuws heb je voor ons?
3: In Amerika zijn honderden mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen immigratiedienst ICE. Aanleiding is het doodschieten van een Colombiaanse migrant door een ICE-agent. Volgens de autoriteiten probeerde de migrant aan hun controle te ontkomen, maar bewijs daarvoor ontbreekt. De actievoerders zeggen dat agenten zich niet houden aan de regels.
4: Heartbreaking. It shouldn't happen anywhere in this country. We have laws, there are rules. There are rules of engagement for police officers, for immigration and customs enforcement. We need a real due diligence and transparency and accountability to find out what really happened.
3: Het is de tweede keer in korte tijd dat een ICE-agent een migrant doodschiet in een auto. Vorige week werd in Texas een Mexicaan gedood bij een verkeerscontrole. Het water in Nederlandse rivieren staat superlaag. Dat komt door het droge weer. Volgens Rijkswaterstaat is het heel vroeg in de zomerperiode dat het water zo laag staat. Het zorgt voor problemen voor schepen. Die kunnen bijvoorbeeld minder vracht meenemen omdat ze anders kunnen vastlopen. Waarschijnlijk dalen de waterstanden in de rivieren de komende tijd nog verder. En de belangrijkste wedstrijd van het WK staat op het programma. Vanavond is de halve finale tussen de wereldkampioen van 2018, Frankrijk, en regerend Europees kampioen Spanje. Als je een beetje van voetbal houdt, mag je hem echt niet missen, zegt mijn collega Suze. Want het zijn de beste aanvallers dit WK tegen de beste verdedigers.
5: En op Frankrijk staat echt geen maat met de aanvallende linie vol supersterren. Mbappé, Dembélé, Olise. Maar Spanje heeft ook wapens die vertrouwen geven. Zo heeft het land al sinds een oefennederlaag in 2024 niet meer verloren. Dus heel erg lastig te verslaan. Dus ja, dit was de gedroomde finale. Nou, dat is niet gebeurd. Dan maar een legendarische halve finale. En de bondscoach van Spanje, Luis de la Fuente, die noemde deze wedstrijd ook de finale voor de finale. Dus laten we maar zo beschouwen. En ook fijn voor ons op een normale tijd. 9 uur vanavond is die wedstrijd. Ook lekker.
2: Lekker toch? Ja, ik ga zeker kijken. Ga jij kijken, Renskizi?
3: Nou, misschien wel een stukje. Want ik vind het wel heel leuk, zeg maar. Frankrijk, Spanje, ja, dat is toch echt wel een beetje, ja, alsof je het beste van twee dingen bij elkaar voegt. Dus ja. ik ben echt wel heel benieuwd.
2: Oké.
3: Ja, en ik weet eigenlijk niet voor wie ik nu ben.
2: Frankrijk gaat winnen, maar.
3: Ja, misschien Mbappé, wereldtitel, zou ook eens een keer leuk zijn. Maar goed, vlak Spanje ook niet uit, hoor, want die zijn ook heel goed. Dus vanavond, ja.
2: 3-2,
3: goed
2: wel. Oké. We gaan het erin maken. Zometeen spelen we de morgen nu. Dit is Fresh KM.

0: lijn doen? Wie hebben we aan de lijn?
1: Nou, we hebben eigenlijk zelfs twee mensen aan de lijn. Want we hebben Jason, maar we hebben ook zijn zoon Aiden.
2: Dag Malo.
0: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, en ze wilden heel graag samen meedoen. Luisteren jullie altijd samen naar de radio dan?
2: Ja, klopt. Als ik Aiden naar school breng, dan spelen we altijd de Morning Minute. En hij wil altijd dat ik meedoe. Maar ja, soms weet ik het niet. En dit keer wist ik het toch?
3: Ja.
2: Dan gaat papa zijn best doen voor hem. Toch?
3: Ja.
2: Hij gaat mij ook helpen, toch?
3: Ja.
2: Goed zo.
1: Oké, nou dan samen heel veel succes. Hopelijk kunnen we dan ook een keer samen de Humbaya zingen. Dat is nog leuker dan alleen maar als je het op de radio hoort. Dus... ik hoop het wel. Spannend.
0: Oké, spannend. Let's get it.
4: De moordende minuut.
0: Hoeveel hart heeft een octopus?
2: 3.
0: Welk dier kan als enige echt achteruit vliegen?
2: Pas.
0: Hoe heet de angst voor spinnen?
2: Wat is de angst voor spinnen?
0: De angst voor spinnen. Hoe heet het?
2: Pas.
0: Welk land heeft de meeste inwoners ter wereld?
2: India.
0: Welke kleur heeft de zwarte doos van een vliegtuig eigenlijk?
2: Blauw, groen, geel, grijs.
0: Wat is het grootste orgaan van het menselijk lichaam?
2: Buik. Botten.
0: Welk continent heeft de meeste landen?
2: Sorry, nog een keer?
0: Welk continent heeft de meeste landen?
2: Rusland?
0: Welke letter staat er helemaal aan het einde van het Griekse alfabet?
2: Pas, weet je niet.
0: Wat is het snelste landdier ter wereld?
2: Welke?
0: Het snelste landdier ter wereld.
2: Cheetah.
0: Ja!
2: Jammer. Zie je? Soms gebeurt dat nou eenmaal, hè?
1: Maar... ik vind, kunnen we niet gewoon alsnog Humbaya, hè?
2: Jij hebt gewoon nog voor Humbaya? Voor de fun.
1: Gewoon voor de fun.
0: Oké, we gaan Humbaya voor die kleine
1: doen. Dit is nog nooit gezien. Ja.

0: speciaal voor jou en je zoontje.
1: Maakt niet uit, dankjewel, ik waardeer dat, ik waardeer het.
0: Tuurlijk. Alleen maar love, man.
2: Tuurlijk, thanks, man. Veel groetjes van ons.
1: Dankjewel.
0: Lobby, doei Eden. 0909-389-389. Je kan nu kapen. Ja, je vraagt je even over die gaat er twee goed.
2: Ja, kaap maar zou ik zeggen, ja.
0: Kaap maar. Goedemorgen, wie hebben we aan de lijn?
3: Colibri.
0: Colibri is goed.
2: Ja!

0: is arachnofobie. En de kleur van de zwarte doos van een vliegtuig is eigenlijk oranje. Welke letter staat helemaal aan het einde van het Griekse alfabet? Omega. Ja, man. En de kolibri, man. Ja, man. Broski, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Je gaat lekker naar Kwaku Festival 26 juli. Gratis en voor niks. Heerlijk is dat toch, hè?
1: Kan ik die kleine gunnen?
0: Ja, man.
2: Oh, tuurlijk kan dat.
1: Ja, toch. Beter.
2: Ah, lief. Nou, ik ga ze een berichtje sturen, ja? Dan kunnen ze samen lekker vader en zoon naar Kwaku. Ah, dat is leuk.
1: Ja, toch.
2: Super lief van jou.
0: Ja, man. Blessings, man. Dope.
1: Yo.
0: I appreciate you.

0: gotta play it safe. Huh? No face, no case.
1: Duidelijk deze taal hoor. Sorry, sorry.
2: Are you ready? Yeah!
1: You got him?
3: Elke dag zoekt Fernando de potentiële hits van morgen.
4: Nieuwe muziek. Nando Leaks. Zoetigheid voor je oren.
3: In de Nando Leaks.
1: Zoetigheid voor je oren, de nieuwste releases. Victoni Slick.

Nieuwe dingen, nieuwe dingen, nieuwe dingen. New tunes. Zoetigheid voor je oren. Muziek van George Smith, Popcorn, Ross Millions, Davido, Vic Tony. Ja, en vele anderen. Dus check en volg sowieso die playlist voor de nieuwste tunes. Nando Nick Sound System op Spotify. Nando Nick Sound System op Spotify.

0: met Skizzy. What's poppin'? Good morning.
1: Goedemorgen. Ja, het aantal doden na de cafébrand in Bangkok is verder opgelopen. Daar hoor je zo meer over.

0: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Sneeuwen.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
2: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de btw-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
3: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
2: Ook dan moet je btw-aangifte doen.
3: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
2: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
3: Handig?
2: Ja. Van de Belastingdienst.
4: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
5: Volg Fun is op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
4: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
6: Wil jij een nieuwe tattoo?

0: bijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
1: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
2: Hey twijfelaar, die brief slingert nog ergens, hè?
3: Ja,
2: jouw uitnodiging voor bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Je weet wel, het uitstrijkje of de zelftest? Sta er even bij stil. Het kan veel betekenen. Wacht niet langer en doe er vandaag nog iets mee. Kijk op bmhk.nl.
4: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
5: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
6: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
7: Kijk op kwf.nl/voorwie.

0: dieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Zometeen die overheerlijke mix van Miguel Cardel. You ready? It's gonna get started. Mens Kiesi met het nieuws van NOS op 3. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Het aantal doden na de cafébrand in Bangkok is gestegen naar 30. Meer dan 70 mensen liggen nog in het ziekenhuis. Veel van de doden waren in het pand naar achter gevlucht, maar konden daar nergens naar buiten. Volgens correspondent Mustafa Margadi onderzoekt de politie of de eigenaren van het café fouten hebben gemaakt.
3: Ja, op papier leek alles in orde. Er was dit jaar zelfs nog een inspectie, maar er zou toch heel veel fout zijn gegaan. Er waren nooduitgangen, maar één werd geblokkeerd door een snoepkraam die daar was geplaatst. En op één nooduitgang bij de toiletten hing een bordje dat alleen personeel daar doorheen mocht.
2: Het café lag in een minder toeristisch gebied van Bangkok. De meeste slachtoffers komen dan ook uit Thailand. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk gaan hulp verlenen in Ter Apel. Ze vertrokken afgelopen vrijdag omdat ze er niet veilig konden werken. Maar asielminister Van den Brink maakt er een veiligheidsrisicogebied van. Dat betekent dat er preventief gefouilleerd mag worden. En ook wordt er een kantoorruimte vrijgemaakt waar nieuwe asielaanvragers geregistreerd worden.
4: Omdat dat gebouw afgeschermd is, zodat we weten wie daar binnen is. Dat wordt door de beveiliging aan de voorkant gecontroleerd. En er is beveiliging binnen in het gebouw. Dus daarmee is de plek echt een veilige plek om te kunnen werken. Ook voor het Rode Kruis en de andere organisaties.
2: Vanaf morgen keren de organisaties terug in Ter Apel. En het Noorse elftal is gisteren in Oslo onthaald door meer dan 100.000 fans. De voetballers kwamen terug van het WK, waar ze vorige week werden uitgeschakeld door Engeland. Toch zijn de Nooren trots. Het was voor het eerst dat ze de kwartfinale haalden op een WK. De voetballers werden in een open bus door Oslo gereden naar het paleis. En daar vond een massale Viking Row plaats, zoals we inmiddels gewend zijn van de Noorse fans. De Noorse kroonprins Haakon sloeg op de trommel. Klonk ongeveer zo.

0: Ja, wie nog wel in de race zitten om wereldkampioen te worden? Frankrijk en Spanje. Vanavond spelen zij de eerste halve finale om 9 uur. Krijg je nog het weer? Er is opnieuw veel zon, tussendoor ook wat wolken. En het wordt weer warm, 26 tot 33 graden vanmiddag.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Kwakkoen Summer Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.

beseffen dat niet alles echt is, je bent niet een savage. Calm down. Je voelt je nu sterk, maar doet het niet zelf. We zwoegen het rennen, we duwen het trekken en wiepen de bedden. Ze is wow, wow, wow. Je kan het zien, de risks en costs en wow, wow.

Voor de grote wedstrijden en de volle stadions was er dat ene pleintje. In een nieuw seizoen van Het Pleintje Van keren profvoetballers terug naar

0: Kijk nu naar het pleintje van.
1: Zometeen, Iris Star, Where Do We Go? De temperatuur kan vandaag stijgen tot 31 graden. Maar ja, even luisteren naar het hete nieuws. De one and only Renske van NOS op 3. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja, altijd heet en happening natuurlijk. Ja, ja, ja. Meer dan 200 kinderen in Nederland hebben geen vaste voogd. Dat schrijven Trouw en Investico. Het gaat om kinderen waarbij de rechter het ouderlijk gezag van de ouders heeft afgepakt omdat het thuis niet veilig is. Zulke kinderen krijgen een voogd toegewezen van de jeugdbescherming die ze in de gaten houdt en beslissingen voor ze neemt. Maar door personeelstekorten is die voogd er niet altijd.
3: Dan heb je bijvoorbeeld een telefoonnummer dat je kan bellen als je vragen hebt of als je hulp nodig hebt. Alleen daar zit dus telkens iemand anders die de telefoon opneemt. Dus ja, dan heb je natuurlijk eigenlijk geen continuïteit meer op het dossier. En ook geen continu zicht op het kind. Want er is telkens iemand anders die daar een besluit over neemt. En die daar contact over heeft met bijvoorbeeld de pleegouders.
2: Een expert zegt in Trouw dat jeugdbeschermingsorganisaties moeten zorgen dat ieder kind sowieso een voogd heeft. De organisaties zelf zeggen dat de werkdruk te hoog is en er meer jeugdwerkers bij moeten komen. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest. Dat melden Franse media. Zo'n 600 brandweermensen zijn bezig met het blussen van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er twee verdachten zijn opgepakt op verdenking van brandstichting. Het vuur brak zondagmiddag uit in een bos bij Fontainebleau en gistermiddag ontstond een tweede brand. Dat tweede vuur heeft inmiddels bijna 400 hectare verwoest. En teleurstelling bij mensen die er deze zomer lekker met hun boot op uit willen. Op sommige plekken staat het water in de rivieren zo laag dat ze niet kunnen varen. Zoals in de Rijn bij Lobith.
4: We hadden graag een vakantie gewild en rood groen op.
5: Dat gaat nu niet.
4: Nee, dat gaat niet. We kunnen achter de boot kunnen gewoon staan. Zo laag. Ja.
5: Vakantieplannen aanpassen.
4: Ja, ja, we passen ons aan naar het klimaat.
2: Ja. Ja, we gaan deze maand richting een record dat stamt uit 1976, toen het ook uitzonderlijk droog was.
1: Fernando. De hitte, de temperatuur.

0: Spanje tegen Frankrijk. Wie gaat er door naar de finale? Bespreken we met onze eigen sportjournalist Reda Rawi. Reda, my brother, good morning.
1: Goedemorgen.
0: Zo, Reda, ik heb begrepen, je bent heel stellig. Waarom wordt Frankrijk wereldkampioen?
1: Nou ja, ik heb in mijn leven nog nooit zo'n goed elftal gezien als dat van Frankrijk. Met de wereldsterren in de aanval. En als we dat hebben we het nog niet eens over. En Barcola, Doué, en Olise, en Dembele, en Mbappé. Ja, ze hebben zoveel goede spelers voorin. En dat is gewoon, ja, dat team is gewoon geweldig, man. Dus ik denk echt dat er geen enkele team op kan dagen tegen dit Frankrijk.
0: Niet eens Argentinië met de VAR.
1: Nee, al komt Gianni Trump zelf. Het gaat niet werken, man.
2: Ja, kijk maar uit. Je weet niet met wat voor kaarten Trump er nog gaat komen. Maar genoeg over Trump. Jij bent dan wel weer ook een grote Lamine Jamal fan, heb ik begrepen. Maar toch vind je iets over zijn prestaties dit WK, geloof ik. Vertel.
1: Ja, ik ben groot liefhebber van Jamal. Dat is eindelijk gewoon een speler die net als een beetje een Neymar vroeger gewoon lekker zijn eigen ding doet. Lekker gewoon mooi voetbal. Van hem kom je naar het stadion. Alleen dit WK heb ik dat nog niet echt gezien. Ik heb kleine stukken van het spel genoten van hem. Maar over het algemeen komt het er nog niet uit. Dus ik vind het een beetje jammer. Dat hij stond best wel een teleurstellend WK, vind ik.
2: Waar komt dat door, denk je?
1: Ja, weet ik niet. Het kan liggen omdat Spanje best ook nog tegen kleine landen heeft gespeeld. Caverdië, Saoedi-Arabië, Uruguay. Dat hij nog niet echt de motivatie heeft gevonden om echt zijn best te gaan doen. Maar vanavond natuurlijk tegen Frankrijk. Ik denk dat hij vanavond juist wel een geweldige wedstrijd gaat spelen. Want vaak in de grote wedstrijden laat hij het wel zien.
0: Maar denk je dat omdat hij dan zijn ego getriggerd wordt, dat hij denkt, even, ik moet Mbappé ook laten zien, maar ik ben ook goed.
1: Ja, nee, ik denk wel, stiekem, hij is nog jong, weet je, dus ik denk stiekem dat hij nu wel een beetje iets meer motivatie heeft en toch een beetje zijn ego wordt getriggerd als hij nu niet goed gaat spelen. Ja.

0: in de building, my brother.
1: Yes, sir. Yes, sir.
0: Ja, vandaag is D-Day, hè?
1: Vandaag is het. We gaan weer van start.
0: Zo.
1: Dan hebben we toch wel een welbewogen maand achter de rug zometeen.
0: Ja, ja.
1: En dan vind ik het toch altijd wel weer jammer dat het WK-voetbal erop zit.
0: Het gaat te snel voor mij.
1: Het gaat veel te snel, ja, ja. En wat ik natuurlijk ook al vaak heb gezegd, ik vind het gewoon jammer dat uiteindelijk, zeg maar, het niet meer heel vaak over het voetbal gaat. En heel veel over de randzaken.
0: Ja.
1: En dat vind ik wel jammer van zo'n mooi sporttoernooi. Politieke inmengingen en dergelijke. Dat had natuurlijk allemaal niet mogen gebeuren. Dus
0: ja,
1: dat vind ik jammer als sportliefhebber. Maar aan het eind van de rit natuurlijk gewoon genoten van heel veel wedstrijden.
0: Ja.
1: Dus ja, ik ben heel benieuwd. Spanje-Frankrijk vanavond. Ga je er ook voor zitten?
0: Ik sowieso wel. 3-2. Ja. Ik ben van Mbappé. Ik ben niet fan. Zeg ik laatst van... Wat ik zeg, ik weet helemaal niks van voetbal. Maar ik ben fan van mensen. Dus ik ben eigenlijk fan van Ronaldo de persoon.
1: Mm-hmm.
0: Ik ben fan van Jude Bellingham de persoon. Omdat ik vind zijn verhaal vind ik inspirerend.
1: Mm-hmm.
0: De hele wereld was tegen hem. Wat gaat hij doen? Wat gaat hij doen? En bla bla. So they didn't believe. That he make them believe. Stel ook met Mbappé. Iedereen heeft wat te klagen te zeggen over hem. Maar kijk hoe die vlamt ook tijdens... als hij uitkomt voor Frankrijk. Maar ik vind hem ook als mens bijzonder. Omdat hij altijd dat geld wat hij dus krijgt om te spelen voor Frankrijk...
1: Mm-hmm.
0: Altijd doneert aan een goed doel. En dan denk ik, zie je? Dat is, en ook een guy die op het moment dat je racistisch wordt bejegend... er ook iets van zegt. Hij zwijgt niet.
1: Ja,
0: hij laat
1: zeker
0: zien. Snap je? Dus hij is... Qua persoon vind ik hem een compleet pakket.
1: Ja, zeker.
0: Dus hij is niet van... Oh ja, laat me even tactisch dit, dat. Hé bro. En hij zegt... Oh, jij wilt tegen mij vlammen? You wanna? I'ma show you. Ook toen Vinicius werd bejegend door die ene guy... die gast die zijn shirt voor zijn mond hing, toch?
1: Ja.
0: Zijn vage guy die ging op een gegeven moment... Die noemde hem aap.
1: Ja. Ik weet even niet meer welke wedstrijd het was afgelopen
0: toen
1: jaar.
0: Toen was Mbappé naar hem toegelopen. En zei... Wat zeg je? Wat zeg je? Dat zijn van die dingetjes, wat ik ook zeg van... Hou de energy alive. Kijk, heel veel mensen praten over racisme dat ze het erg vinden. Maar kom ook op voor je medemens. Mm. Dat vind ik krachtig.
1: Maar in alle eerlijkheid vind ik dan... van alle namen die we nu eventjes de revue laten passeren... is Mbappé wel de grootste daarin.
0: Ja.
1: Hij zeg maar mooi. Buiten het veld ook inderdaad dat hij dat gewoon echt adresseert. Hij komt echt voor zijn mensen op en dergelijke.
0: Man.
1: En dat vind ik persoonlijk bij andere grote spelers wel tegenvallen.
0: Is toch raar?
1: Ja, zeker.
0: Want je bent een grote voetballer. Je hebt een platform. Je bent huge. Je hebt een achterban. Je hoeft je niet te zorgen te maken om geld. Ja. Wil je nog meer geld? Bro, maar op een gegeven moment moet je voor iets staan of je valt voor alles. Je moet wel bepaalde principes hebben, vind ik. Ik wil niet judgen wat je er zelf mee doet, maar daarom vind ik Mbappé, ik zal hem altijd supporten, omdat voor mij, hij heeft mijn hart gestolen. Omdat ik denk van, je bent real, man.
1: Kijk, dat 100%. Laten we dat voorop stellen.
0: Maar is de hele wereld
1: ik heb sowieso nooit iets gezegd. Oh, kijk, ik vind Mbappé een gruwelijke voetballer. Wat ik al vorige keer ook zei. Kijk, op een gegeven moment hoop je dat zeg maar, die Haaland-Mbappé-battle een beetje de nieuwe Messi-Ronaldo-battle worden. Dat is het op een bepaalde manier natuurlijk geworden. Maar niet natuurlijk in de verste verte van wat we ooit hebben meegemaakt.
0: Nee.
1: En die eeuwige belofte. Omdat ik denk dat er nog wel veel meer in hem heeft gezeten slash zat.
0: Ja.
1: En dat vind ik het zonde dat niet eruit komt.
0: Ja.
1: En dat is meer zeg maar, mijn frustratiedingetje met Mbappé.
0: Ja.
1: En ik denk daarin dat Real misschien niet de juiste club voor hem was. Omdat dus een Vinicius daar rondloopt die ook de sterspeler wil zijn. Je kan niet twee sterspelers.
0: Je moet eentje laten.
1: En dat is zonde. Maar goed, ik hoop dat dit WK eindigt waarschijnlijk als topscorer. Ik hoop dat hem het de juiste richting heeft gegeven om de laatste, laten we het zo zeggen, 5 tot 10 jaar van zijn carrière buiten gewoon te presteren. Dat hoop ik wel. Mooie wedstrijd vanavond.
0: Heerlijk. 3-2.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
2: Hoppa!
1: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Hey twijfelaar, die brief slingert nog ergens, hè?
4: Ja.
3: Jouw uitnodiging voor bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Je weet wel, het uitstrijkje of de zelftest? Sta er even bij stil. Het kan veel betekenen. Wacht niet langer en doe er vandaag nog iets mee. Kijk op bmhk.nl.
5: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
6: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
5: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
7: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan les bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
8: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije, maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
7: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
9: Wil jij een nieuwe

0: Zometeen muziek van onder andere Molly Bees en Honey, maar ook Roxanne ga je horen. En is er een concert waarvan je zegt, zo, ik baal eigenlijk heel erg dat ik daar niet naartoe ben geweest. Want voor mij is het er eentje, hij is van de afgelopen periode. Ik ben er helaas niet naartoe gegaan en nu denk ik bij mezelf, hoe kan het toch? Waarom heb ik die toch gemist? Welke dat is, dat ga je zo meteen horen. Eerst nog tijd voor het laatste nieuws van Renske, NOS op 3. Een hele goede morgen.
1: Goedemorgen. Voor de derde nacht op rij waren er beschietingen tussen de VS en Iran. Volgens correspondent Daisy Moore wordt er achter de schermen nog wel steeds gepraat door de landen.
2: Beide kanten lijken op dit moment niet uit te zijn op een volledige escalatie. Er wordt door analisten gesproken over een gecalculeerde escalatie. Maar goed, ook als je niet wil escaleren, kan dat natuurlijk alsnog. Dus iedereen zit hier natuurlijk in meer of mindere mate wel op het puntje van zijn stoel.
1: President Trump is vooral woedend over de aanvallen die Iran uitvoerde op schepen rond de straat van Hormuz. Hij zei dat hij de belangrijke zeestraat wil overnemen. Het is pas half juli, maar het lijkt wel eind augustus, als je naar de waterstanden in de rivieren kijkt tenminste. De Rijn staat niet normaal laag en ook de Maas heeft lage waterstanden. Zorgt volgens Rijkswaterstaat voor problemen voor de scheepvaart?
3: Ja, voor de scheepvaart is het best wel problematisch. De diepgang neemt behoorlijk af, dus normaal willen ze met 4 meter diepgang varen. En dat gaat nu naar bijna 2 meter. En dat betekent dat ze veel minder lading mee kunnen nemen. Dat betekent ook dat er veel meer schepen gaan varen om dezelfde hoeveelheid lading mee te nemen. Dus het wordt ook veel drukker op het water.
1: De kans is groot dat de waterstand in de rivieren nog verder daalt door het droge weer. En we het record uit 1976 breken. En logeren op een vakantiepark met een prachtig huis, een waterpretpark, een diner bij kaarslicht en massages. Een betere vakantie kan een hond zich niet wensen, toch? Steeds vaker krijgen ook zij een luxe verblijf in een sterrenhotel als hun baasjes op vakantie gaan, zoals de honden van Mirjam.
4: Als wij op vakantie gaan, verdienen zij ook een goede vakantie natuurlijk.
1: Ja, het gaat er luxe aan toe in het hondenhotel. Ze worden niet in hokken gezet, maar ze mogen slapen in een chille woonkamer en de verzorgers leveren service op maat aan de honden.
5: Elke hond heeft zijn eigen persoonlijkheid, net als mensen. Ja, de ene vindt het wel leuk, de ander vindt het niet leuk. Die wil dit, die wil dat. Nou ja, en daar gaan we gewoon allemaal in mee.
1: Alleen je moet wel wat over hebben om je hondje met wat luxe te laten overladen.
4: Ja, over het algemeen is het wel wat duurder als wat we zelf op vakantie gaan. Maar het is, ik weet dat ze hierbij goed ondergebracht zijn.
1: Krijg je nog het weer? Er is opnieuw veel zon, tussendoor ook wat wolken. En het wordt weer warm, 26 tot 33 graden vanmiddag.
6: Festival FOMO.
7: Hell no.
6: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
7: Oh my god!
6: Met deze week Kwakkoen Summer Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
0: Quincy. Van welk concert heb je spijt dat je hem hebt gemist? Drop het in de NPO Luister-app.
8: Your city. Your city. Your summer. Summer.
9: Off of the gram. Bitches love the gram.

Party Girl, Molly, Peace and Honey. En welk concert heb je spijt van dat je die hebt gemist? Rewind and rewind and play it back. Oh yeah. Rewind met Quincy. Afgelopen maand is er een concert geweest in Nederland waarvan ik dacht, damn, hoe heb ik die uiteindelijk toch kunnen missen? Ergens was ik een soort van principieel, dat ik bij mezelf dacht, ja, moet ik daar uiteindelijk wel naartoe gaan, ja of nee? Toen heb ik het uiteindelijk maar gelaten. Welke het is, dat ga ik je zo meteen vertellen. Eerst een paar reacties waarvan ik denk van, ja, die zijn ook wel het noemen waard. Youssef, die heeft het over de Watch the Throne Tour. Jay-Z en Kanye, hun absolute prime. Ja, dat ik die toen heb gemist, die fout ga ik in ieder geval nooit meer maken. Anouar die zegt, ja, Kendrick Lamar tijdens de Damn Tour. Ik dacht, ja, ik zie hem de volgende tour wel. Maar sommige eras, die krijg je gewoon echt niet meer terug. Dan gaan we naar Nadia, die noemt er wel eentje. Ja, dat is ook een hele lastige. Die zei, ja, ik was ook heel erg jong toen hij nog aan het toeren was. Dan heb ik het over Michael Jackson. Ik heb hem nooit live kunnen zien. En dat blijft zeker met die biografie die helaas uitgekomen is, blijft dat heel pijnlijk om te zien. En ik denk dat we allemaal Michael Jackson wel live hadden willen zien, toch? Maar de artiest waar ik het over heb, ja, die ligt deels in lijn met Youssef. Dat is Kanye West. Ja, hij deed de laatste periode natuurlijk wel vaker gekke uitspraken. Kwam toen met die Heil Hitler en al dat soort dingen. En toen dacht ik bij mezelf, ja, moet ik dit nou supporten, ja of nee? En ergens, zeg maar, dat engeltje op mijn schoudertje, die zegt, ja, weet je, Vince, je hebt denk ik gewoon goed gehandeld. Je had niet moeten gaan. Maar dat duiveltje aan de andere kant, die zegt, Quinna, je hebt een heel lijp concert gemist. Dus ik weet nog steeds niet of ik er goed aan heb gedaan, ja of nee. Maar één ding weet ik wel zeker, hij staat nu voor je klaar tijdens Rewind of Phonics met Heartless.

0: allerdikste van de week. Turn It Up van Jonna Fraser. Zometeen is het tijd om in de prijs te vallen tijdens de Morning Mashup. Twee tunes gemixt tot één. Alleen voordat we daar zijn, eerst SFV samen met Ronnie Flex. Dit is One Time.
1: In the Morning.
2: Morning Mashup.

Bongo, Russian Raul Alejandro, Wizkid. Twee tunes gemixt tot één. Jij moet raden om welke twee tunes het gaat die ik samen heb gemixt. Dat is de bedoeling van het spel dat jij en ik elke ochtend samen spelen. De Morning Mashup. Als je hem zo meteen door je speakers hoort en je denkt bij jezelf, Quincy, ik weet de juiste antwoorden. Dan kan je naar de NPO Luister app toe gaan. Sowieso leuk om even mee te doen. Gezellig. Even laten zien hoe goed je muzikale kennis is. Maar ben je de eerste die de juiste antwoorden toestuurt, dan ga je ook nog eens naar huis met een Phonics Goodie pakket. Dus alle reden om gewoon gezellig mee te doen. Dus ik zou zeggen, luister goed mee, spit je oren.

Welke twee tunes heb je zojuist gehoord tijdens de morning mashup van vandaag? Kan je nu laten doorkomen door middel van een appje in de NPO Luisterapp? Ben je vervolgens de eerste die de juiste antwoorden toestuurt? Dan ga je dus naar huis met een Funnies Goodie pakket. Maar meedoen is sowieso even gezellig, toch? Ik zou zeggen, slijt er snel in. Wie weet ben je een Funnies Goodie pakket rijker. Ondertussen Rihanna door je speakers met SOS.

albume Colombiana. Twee tunes gemixt tot één. Jij moet raden om welke twee tunes het gaat die samen zijn gemixt. Dat is de bedoeling van het spel dat jij en ik elke ochtend samen spelen. De Morning Mashup. De luisteraars hebben weer gereageerd van de Phonics Fam. Alleen of er goede reacties er zitten, daar komen jij en ik zo meteen achter. Het kan natuurlijk zo zijn dat jij pas net op kantoor aankomt of net de auto instapt en denkt: Quincy, ik heb die Morning Mashup nog niet eens beseft.

0: WhatsApp.
1: Joey die zegt, ja, zal ik dan maar weer eens het goede antwoord toesturen? Want je bent op zoek naar ik ga hard en populair. En Veerle, die gaat juist een andere kant op. Die zegt, ja, je bent op zoek naar ik ga hard, maar je bent ook op zoek naar heftig, man. Twee verschillende antwoorden, alleen wie heeft de juiste toegestuurd?

0: vind het heftig, man.
1: Ja, dat betekent dat Veerle de eerste die de juiste antwoorden heeft toegestuurd en naar huis gaat met het Funnies Goodie pakket. Gefeliciteerd. Ja, Joey, volgende keer weer beter, want dit waren niet de juiste antwoorden. Morgen gewoon weer nieuwe ronde, nieuwe kansen om in de prijs te vallen tijdens de Morning Mashup. Maar voor nu is het eerst tijd voor die heerlijke banger van de Party Squad met Reavers, Gers, Atje en Jay. Dit is Ik Ga Hard tijdens Rewind op Funnies. Een hele goede morgen!

Eliza featuring FJ. So amazing. Your city, your sound. Funny.

0: met Millie. En zometeen heb ik nog veel meer hitte voor je klaarstaan. En niet onbelangrijk, ik kreeg een appje in de NPO Luisterapp van Joaquine. Je moet een mix gewoon nog een keer draaien vandaag, want het wordt super warm weer. Welke mix het is, dat ga je zo meteen horen. Eerst nog tijd voor het laatste nieuws van Irma. NOS op 3, wat heb je zo meteen voor ons?
1: Ja, goedemorgen. Wat hebben Ed Sheeran, Emma Stone en Prins Harry met elkaar gemeen? Nou, dat hoor je zo.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Hey twijfelaar, die brief slingert nog ergens, hè?
3: Ja.
2: Jouw uitnodiging.

0: Rijbewijs.nl.
1: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
2: Nieuwe baan, minder werken of samenwonen heeft invloed op je geld. En op je toeslagen als je die ontvangt. Soms is het best lastig om het overzicht te houden. Maar je hoeft het niet alleen uit te zoeken. Jongeren.070 helpt je en geeft je gratis advies. Check jongeren.070.nl/geldzaken.
1: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
3: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
4: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Nieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Adverteer nu vanaf 200 euro per week. Check FunnyXAds.nl. Your city, your sound.
2: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
3: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
2: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
3: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
2: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
3: Handig?
2: Ja, van de Belastingdienst.

0: Ik heb hem afgesproken op vrijdag bij Quincy's Weekend Warm-up. Maar er was er eentje zo lid dat er zelfs gewoon meerdere aanvragen zijn geweest in de NPO Luisterapp om hem nog een keer te draaien. Welke het is, dat ga je zo meteen horen. Eerst nog tijd voor het laatste nieuws van Irma NOS op 3. Een hele goede morgen.
1: Goedemorgen. De Franse brandweer is nog steeds druk met het blussen van de grote natuurbranden. Het vuur brak zondag uit in een bos bij Fontainebleau, vlakbij Parijs. Inmiddels is er ook een tweede brand in de buurt ontstaan. De Franse politie heeft ook twee verdachten opgepakt, want er zijn aanwijzingen dat de branden zijn aangestoken, vertelt verslaggever Joris van Poppel.
2: De eerste bosbrand die zondagmiddag ontstond, daar zijn op 10 plekken zijn sporen gevonden van het begin van die brand. Binnen een straal van een kilometer, dus een heel klein gebied. En dat is wel opmerkelijk, dat er op zoveel verschillende plekken tegelijkertijd branden ontstaan. Dus dat is een aanwijzing, maar wat daar dan achter zit, dat is natuurlijk nog onduidelijk, is dat bewust aangestoken of is dat per ongeluk gebeurd.
1: De bosbranden in Frankrijk hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest. Het blussen van de branden kan nog dagen of zelfs weken duren. De rechtbank in Haarlem doet de uitspraak in de zaak van de 14-jarige Tamar. Zij werd in 2020 bij Marken doodgereden door een man uit Duitsland. Verslaggever Mark Hamer is bij de rechtszaak.
3: De chauffeur wordt ervan verdacht te weinig op de weg te hebben gelet en dat hij is doorgereden na een ongeval. De verdachte zegt zelf dat hij dacht een dier te hebben aangereden en wil worden vrijgesproken. Vandaag dus het oordeel van de rechter.
1: De man kreeg in eerste instantie al een boete voor onoplettendheid, maar na heropening van het onderzoek komt de man nu toch voor de rechter en het OM heeft 8 weken geëist. Ed Sheeran, Emma Stone en Prins Harry, dat zijn alle 3 gingers. Dat zou ik zeggen tenminste. Maar volgens Prins Harry niet. De jongste zoon van Prins Charles beweert in een podcast dat hij helemaal niet roodharig is. Zijn haar is kastanjebruin, zegt hij.
4: What do people most often get wrong about you?
5: That I'm not ginger.
4: Hang on. People get that wrong.
5: Yeah, people think I'm ginger, but I'm more sort of like sunset, like auburn.
6: Yeah.
5: I don't know why that's funny.
1: Ja, zelf kan hij er niet echt om lachen. Volgens hem is het een pijnlijk verleden, zegt hij. Vroeger op school werd hij uitgemaakt voor carrot top, oftewel wortelkop. En het weer, er is opnieuw veel zon en tussendoor ook wat wolken. Het wordt weer warm, 26 tot 33 graden vanmiddag.
7: Festival FOMO.
8: Hell no.
7: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
8: Oh my god.
7: Met deze week Kwakkoen Summer Festival. Meer info, check funx.nl of de NPO Luister-app.
0: Quincy. Frenna Starlight voor je zo. Eerst Laugh Now Cry Later van Drake.

0: Stormzy Audio 24 Hours.
1: Phonix Rewind. Met Quincy. Rewind.
0: Elke vrijdag hoor je Quincy's weekend warm-up inderdaad tijdens Rewinds. Alleen het is vandaag dinsdag. En dan zou je zeggen, Quincy, dat is niet de normale dag om zo'n mix te gaan draaien. Maar hij kwam zo vaak als request binnen in de NPO Luisterapp. Ik bij mezelf dacht van, weet je, misschien moeten we het toch maar gaan doen. Want Glenn die zegt onder andere, hij zegt, Quincy, vandaag heerlijk weer. Ik voel eigenlijk wel die mix die je afgelopen vrijdag hebt gedraaid. Dan ga ik even nadenken, ga ik dan naar de tekentafel van wat gaan we doen? Gaan we het wel doen, gaan we het niet doen? Ik dacht bij mezelf, weet je, Glenn heeft eigenlijk onder andere wel gelijk. Ik denk dat we het gewoon moeten doen. Dus mixed by DJ Mini. De Quincy's Weekend Warm-up van afgelopen vrijdag. Mocht je hem hebben gemist, we knallen hem nu door je speakers.
2: Hey yo, Mini.

0: Mini.
1: Shout out naar Glenn voor de request. Die Best of Latin Mix bij DJ Mini. Dikke shout-out ook naar DJ Mini. Ik hoop dat je heerlijk gaat deze dinsdagochtend. Zometeen tijd voor een vers bakje bizar. Maar eerst Jonna Frezen door je speakers. Met Charin Waka.

0: Of the stock. Je hebt mij van Kevin samen met Roxy Dekker.
1: Hey, heb je dit gehoord? Echt bizar. Hey,
2: het is tijd voor een bakkie bizar. Even stoppen, kom gezellig bij elkaar. Pak wel lekkers, maak het klaar met een bizar verhaal bij het koffieapparaat.
0: Yes sir, het is 11:30. Tijd voor een bizar verhaal om thuis te delen zoals ik dat ook elke dag doe. Alleen aan jou wel de vraag hoe loopt dit bizarre verhaal, oftewel dit bakkie bizar af. Kan je zometeen droppen door middel van een appje in de NPO-luister. Ik zou zeggen, pak hem er alvast lekker bij. Kan je zometeen mee reageren. En met dit warme weer, vergeet niet even wel de benen te strekken. Maar ook met een flesje water. Super belangrijk, hè? Blijf je hydrateren. Voor het verhaal van vandaag, Bakkie Bizar. Jij en ik, ja, wij samen, wij bevinden ons in een vliegtuig hoog in de lucht. En er is letterlijk en figuurlijk op dat moment nog geen vuiltje aan de lucht. Totdat er plotseling zoiets vreselijks gebeurt dat medepassagiers moeten ingrijpen. Alleen de vraag aan jou is, wat is er gebeurd deze vlucht waardoor er ingegrepen moest worden? Antwoord

0: gezogen en moest door medepassagiers worden teruggetrokken? Of antwoord C. Chris en Fruiter begon live te zingen in het gangpad, wat ertoe heeft geleid dat mensen gehoorschade hebben opgelopen.
1: Ah, dat is echt fucked up. Dit is echt wel super lijp, welke antwoord het ook is. Alle drie gewoon gek, toch? Want wat is er toch gebeurd aan boord van deze vlucht? Antwoord A. Een passagier opende per ongeluk de nooduitgang, waardoor bagage en losse spullen door het vliegtuig vlogen. Antwoord B. Een man werd door een gebroken vliegtuigraam naar buiten gezogen en moest door medepassagiers worden teruggetrokken. Of antwoord C. Chris en Fruiter begon live te zingen in het gangpad, wat ertoe heeft geleid dat mensen gehoorschade hebben opgelopen. De NPO Luisterapp, that's the place to be. Drop het antwoord erin waarvan jij denkt dat die goed is. Of het er zo meteen samen over.

0: Dev.
1: Hey, heb je dit gehoord? Echt bizar. Hey.
2: Het is tijd voor een bakkie bizar. Even stoppen, kom gezellig bij elkaar. Pak wel lekkers, maak het klaar met een bizar verhaal bij het koffieapparaat.
0: Hey. Met elke dag een bizar verhaal om thuis te delen. Alleen dan wel aan jou de vraag, hoe loopt dit bizarre verhaal, oftewel dit bakkie bizar, af? En het verhaal van vandaag gaat over een vlucht waar heftig ingegrepen moest worden. Er gebeurde zoiets vreselijks. Medepassagiers moesten eraan te pas komen. De vraag was alleen, wat is er nou gebeurd aan boord van deze vlucht? Antwoord A. Een passagier opende per

de nooduitgang, waardoor bagage en losse spullen door het vliegtuig vlogen. Antwoord B. Een man werd door een gebroken vliegtuigraam naar buiten gezogen en moest door medepassagiers worden teruggetrokken. Of antwoord C. Chris en Fruitig begon live te zingen in het gangpad, wat ertoe heeft geleid dat mensen gehoorschade hebben opgelopen. Nou, elk antwoord is in ieder geval wel heftig. Dogla, ja, ik moet heel eerlijk toegeven. Dogla, je bent een van de weinigen die heeft gezegd antwoord A. En dan zegt hij er ook nog eens bij: nooit meer laten vliegen die persoon. Nou, dat 100%. Van mij mag je dan zelfs een gevangenisstraf krijgen als jij gewoon de nooduitgang open zou knallen. Voor de rest eigenlijk wel allemaal antwoord B binnengekregen. Onder andere Tigo die dat zegt. Rihanna die zegt van ja, Quinn, ik denk antwoord B. Hij werd uit een gebroken raam gezogen. Oh my god, wow, heavy voor deze man. Ja, ja, ja. Linquenda die zegt je antwoord B, want daarom durft WEF nu niet meer naar Marokko te vliegen. Oh, dit is ook meteen zo binnengekomen. Sasje zegt ook onder andere B. Kubra zegt onder andere B. Rino zegt onder andere B. Ja, de meeste antwoorden zijn voor antwoord B gegaan. Ja, is dat dan alleen ook het juiste antwoord? Het kan natuurlijk ook gewoon antwoord C zijn. Chris en Fruitig begint live te zingen, trommelvliezen, ze doen pijn. Heftige gebeurtenis ook. Dat zou zomaar kunnen. Maar het juiste antwoord, wat er is gebeurd aan boord van deze vlucht, is inderdaad antwoord B. Een man werd door een gebroken vliegtuigraam gewoon naar buiten gezogen. En hij moest door medepassagiers worden teruggetrokken. Besef even wat een ingrijpende gebeurtenis dit is. Je zit gewoon, je weet toch, heel veel mensen gaan, ik wil bij het raam, ik wil bij het raam. Nee, vanaf vandaag wil je niet meer bij het raam, want wat als dit gebeurt? Damn. Ik heb er eigenlijk ook geen woorden voor. Beeld je in. Mijn vrouwtje zegt altijd, Quincy, mag ik bij het raam? Nou, zeg altijd schatje trouwens. Zegt altijd, ja, tuurlijk, jij mag dat altijd. Zit ik lekker daar zo in het midden met 1,95 meter, helemaal top. Stel je voor, je valt even in slaap. Pap, opeens je vrouw is weggezogen. What the fuck doe je dan? Ja, dit is, ik heb zoveel vragen eigenlijk. Ik kan er niet eens antwoord op geven. Eén ding kan ik wel antwoord op geven. Komen er nog lekkere pokoes aan? Oh, ja, zeker. Want Bad van Joel Corey, die staat nu voor je.

0: ik moet ook eigenlijk, man. Ja. Maar ik, hoe dan ook.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.

0: we heerlijk de middag opstarten met onder andere Broederliefde en de dikste van de week. Maar eerst nog het laatste nieuws van Irma. NOS op 3, wat heb je zo meteen voor ons?
1: Ja, goedemorgen. De politie in Duitsland is op zoek naar 20.000 kilo kaas. Ja, waarom? Dat hoor je zo.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak.

0: blijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
1: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check PhonicsAds.nl. Your city, your sound.
2: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via Phonics.nl/news.
3: Nieuwe baan, minder werken of samenwonen heeft invloed op je geld. En op je toeslagen als je die ontvangt. Soms is het best lastig om het overzicht te houden. Maar je hoeft het niet alleen uit te zoeken. Jongeren.070 helpt je en geeft je gratis advies. Check jongeren.070.nl/geldzaken.
4: Ga jij verbouwen of renoveren? Kies voor zekerheid en totale ontzorging met Afbouwgroep Nederland. Al meer dan 15 jaar vakmanschap. Van sloop tot afwerking. Maak een afspraak en bezoek onze showroom of kijk op abgn.nl.
5: Motorrijden? Pak nu de zomerdeal bij Rijschool Oscar. 12 rijlessen plus je AVB en AVD-examens voor maar €1000. Claim je beperkte plek op rijschooloscar.nl.
6: Hermano's! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-checkie. Mooi niet? Vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch? Beta.
5: Ben je gezakt? Bij Rijschool Oscar krijg je je herexamen helemaal gratis.
7: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Met zometeen muziek van Broederliefde, maar ook de dikste van de week ga je horen. Kortom, we gaan heerlijk de middag opstarten. Maar er was ook een speciale meet-up van Burna Boy. Ik ga je zometeen alles erover vertellen. Voor het zover is, eerst nog wel tijd voor het laatste nieuws van Irma NOS op 3. Een hele goede middag.
9: Ja, goedemiddag. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest. Het vuur brak zondagmiddag uit in een bos bij Fontainebleau, vlakbij Parijs. Inmiddels is er ook een tweede brand in de buurt ontstaan. Verslaggever Joris van Poppel is in het getroffen gebied.
10: Ja, je ziet een dikke grijze rook, zie je hangen, een enorme wolk. En je ruikt het ook hier, hè? Je ruikt echt verbrand hout.
9: Voor de natuurbrand zijn 2 verdachten opgepakt. De politie heeft aanwijzingen dat die brand is aangestoken. Intussen viert Frankrijk vandaag 14 juli, de nationale feestdag. Er zijn meerdere vuurwerkshows afgelast en een feest met brandweermannen gaat niet door, want die zijn namelijk nog wel even druk met blussen. Het aantal doden na de cafébrand in Bangkok is gestegen naar 30. Meer dan 70 mensen liggen nog in het ziekenhuis. Veel van de doden waren in het pand naar achter gevlucht, maar konden daar nergens naar buiten. Volgens correspondent Mustafa Margadi onderzoekt de politie of de eigenaren van het café fouten hebben gemaakt.
11: Ja, op papier leek alles in orde. Er was dit jaar zelfs nog een inspectie, maar er zou toch heel veel fout zijn gegaan. Er waren nooduitgangen, maar 1 werd geblokkeerd door een snoepkraam die daar was geplaatst. En op 1 nooduitgang bij de toiletten hing een bordje dat alleen personeel daar doorheen mocht.
9: Het café lag in een minder toeristisch deel van Bangkok. De meeste slachtoffers komen dan ook uit Thailand. De droogte in Nederland begint inmiddels op te vallen. Volgens Rijkswaterstaat staat het water in de rivieren superlaag voor deze tijd van het jaar. Dat kan zorgen voor problemen voor schepen. Als ze te zwaar worden beladen, kunnen ze vastlopen. En waarschijnlijk daalt de waterstand in Nederlandse rivieren nog verder. Bij een transport van Duitsland naar Frankrijk is 20.000 kilo kaas verdwenen. De politie onderzoekt nog wat er is gebeurd. De vracht met Emmentaler kaas zou vanuit een fabriek in Beieren naar Frankrijk worden vervoerd, maar is daar nooit aangekomen. Het transport was geregeld via een online platform. En het weer, er is opnieuw veel zon, tussendoor ook wat wolken. En het wordt weer warm, 26 tot 33 graden vanmiddag.
12: Festival FOMO. De hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
13: Oh my god!
12: Met deze week Kwaku Summer Festival. Meer info? Check Phonics.nl of de NPO Luister-app.
8: Quincy. De dikste van de week hoor je zo.

Een hele goede middag, Quincy door je speakers. En samen zijn we de middag heerlijk aan het opstarten deze dinsdag met zometeen nieuws over Burna Boy. Hij was natuurlijk in Nederland. Je zag op Fernando's socials en die van Funix dat er ook een soort privéconcert was. Maar hij heeft ook nog met grote Nederlandse artiesten gedineerd. Wie het zijn, dat hoor je zometeen. Eerst nog tijd voor Kelis. Dit is Milkshake.

En over Burna Boy gesproken. Ik weet niet of je het voorbij hebt zien komen op de socials. Maar hij was even aan het dineren met onder andere Frenna, Jonna Fraser. En dan denk je meteen wel weer bij jezelf. Wat zijn deze aan het bespreken met elkaar? Recent hebben we natuurlijk een tune gehad van Frenna samen met Wizkid. Was ook de dikste van de week hier bij Phonics. Dus ja, als er een samenwerking in zit samen met Burna Boy, dan heb ik daar wel zin in. Daar heb ik wel oren naar. Maar goed, zodra ik meer info voor je heb, dan laat ik het je natuurlijk weten. Een hele goede middag, Quincy, door je speakers. Samen zijn we de middag heerlijk aan het opstarten. En dat blijven we ook doen met onder andere Ariana Grande in The Weeknd. Willis.

voor de grote wedstrijden en de volle stadions was er dat ene pleintje. In een nieuw seizoen van Het Pleintje Van keren profvoetballers terug naar

ben ik lekker vakantie aan het vieren. Dus wat zegt het? Even zo'n tune, beeld je heel even in dat je lekker naar Italië aan het rijden bent en je hebt hete pokoes opstaan. Welke pokoes wil jij horen staan erop?

Nerve Young, Felix Kleine, John en Bart of zo, die hoorde je zojuist tijdens Rewind of Phonix. Ondertussen is het 12:15, dus tijd voor 12:15. Drie tunes die ervoor gaan zorgen dat je heerlijk in de energie gaat komen. Ik zei het al, ik ga op vakantie. Dit is even mijn laatste show tot 10 augustus. Dan ben ik pas weer back. En Sharon die zegt, ja weet je, als je dit liedje hoort wil je gewoon een pina colada en dans op je blote voeten in het zand. En dan hebben we het over de tune, als ik het goed uitspreek, van Kahoma. Danzando Lambada. Ik ken hem niet eens, maar ik hoorde de vibe en ik dacht, ja man.

speciaal voor Dogla. Laatste tune, kwart frequentie. Ik heb het zojuist al gezegd, maar ik zeg het nog even één keertje. Dat je niet denkt, hey, waar is hij gebleven? Ik ben gewoon op vakantie tot en met 10 augustus. Dan ben ik weer back, dus ik ga eventjes genieten van mijn welverdiende rust, al zeg ik het zelf. Chris en Fruitig, die zit inmiddels voor je klaar. Zijn show wordt zoals altijd spectaculair. Ik zou zeggen, maak er zelf ook nog een hele mooie vakantie van. Geniet van het lekkere weer en

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
3: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
4: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via phonix.nl/news.
5: Ga jij verbouwen of renoveren? Kies voor zekerheid en totale ontzorging met Afbouwgroep Nederland. Al meer dan 15 jaar vakmanschap. Van sloop tot afwerking. Maak een afspraak en bezoek onze showroom of kijk op abgn.nl.
6: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Motorrijden? Pak nu de zomerdeal bij Rijschool Oscar. 12 rijlessen plus je AVB en AVD-examens voor maar €1000. Claim je beperkte plek op rijschooloscar.nl.
8: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
9: Denk het wel, maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
8: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
9: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
8: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
9: Handig?
8: Ja. Van de Belastingdienst.
7: Haal nu ook je taxipas bij rijschooloscar.nl.
10: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Door lange wachtlijsten bij de jeugdbescherming hebben 200 kinderen geen voogd. Het gaat om kinderen die thuis niet veilig kunnen opgroeien. En meestal worden de belangrijkste keuzes voor zo'n kind dan gemaakt door zo'n voogd. Maar door personeelstekort is er vaak geen vaste medewerker die voor de kinderen klaarstaan. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest. Zo'n 600 brandweerlieden zijn druk met blussen nu. Er zijn 2 verdachten opgepakt die mogelijk het vuur hebben aangestoken. Het enorme datacenter van Microsoft in Noord-Holland gebruikt ongeveer 1% van alle stroom in Nederland, blijkt uit nieuwe cijfers. Het is voor het eerst dat cijfers over stroomverbruik van datacenters bekend worden gemaakt. En het wordt smullen voor sportliefhebbers vandaag. Want as we speak beginnen de renners in de Tour aan een nieuwe spannende etappe met 7 beklimmingen. Het is de Franse Nationale Feestdag, dus gaan de Franse renners extra hard strijden voor de winst. Maar de kans is groot dat een Deen of een Sloveen er met de etappe vandoor gaat. Want 2 jaar geleden lag de streep op precies dezelfde plek als vanmiddag. En er werd de strijd toen tussen de topfavorieten.
1: En daar komt Pogacar en die komt ernaast. Maar die komt er onwaarschijnlijk niet voorbij. Wat een zenuwslopende sprint tussen Vingegaard en Pogacar. Jonas Vingegaard, die klopt Pogacar. En dan is hij behalve de morele winnaar ook de echte winnaar.
0: Ja, dan kan Frankrijk zich ook nog eens gaan plaatsen voor de finale van het WK. De halve finale vanavond tegen Spanje voelt eigenlijk als een finale, vertelt mijn sportcollega Suze van Kleef.
2: Frankrijk staat echt geen maat met de aanvallende linie vol supersterren. Mbappé, Dembélé, Olise. Maar Spanje heeft ook wapens die vertrouwen geven. Zo heeft het land al sinds een oefennederlaag in 2024 niet meer verloren. Dus heel erg lastig te verslaan. Dus ja, dit was de gedroomde finale. Nou, dat is niet gebeurd. Dan maar een legendarische. Daar is de halve finale. De bondscoach van Spanje, Luis de la Fuente, die noemde deze wedstrijd ook de finale voor de finale. Dus laten we het maar zo beschouwen. En ook fijn voor ons op een normale tijd. 9 uur vanavond is die wedstrijd. Ook lekker.
0: Gaan we nou weten hoeveel zon vanmiddag. In het oosten kan het wat bewolkter zijn. Het is 27 graden in het noorden tot 31 in het zuiden.
3: Festival FOMO. Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
4: Oh my god!
3: Met deze week Kwakkoen Summer Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.

En er is trouwens één iemand waar Lil Klein echt doodsbang voor is. Ja, wie dat is, dat hoor je zo meteen naar Our Star en Tornado.

0: Flex featuring Boef met Come Again. Nee. En van Ronnie Flex door naar zijn maatje die samen met hem zijn imago los van muziek ook heeft opgebouwd op drank en drugs, als je begrijpt wat ik bedoel. Maar of dat helemaal slim is? Nou, zijn manager Brechtje is daar op zijn zachtst gezegd niet helemaal cool mee.
1: Luister, ik ga je zeggen, jij was op een gegeven moment zo dronken en vervelend. En je wilt niet meewerken om weg te gaan. Ja, grap, ik weet niet wat je denkt, maar dat gaat bij mij niet hoor. Ik heb er echt schijt aan.
0: Fix je shit! Het zijn nog de woorden trouwens die ze achteraan gooiden. Ik heb het dan over Lil Kleine, die samen met Isis B even te dronken is. Je hoort ze nu op Phoenix.
2: En dan zie je hoe ik doe met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde gaat het zien we tonight. Ik was een zochtende held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd

Noorden en Chip Charles door je speakers hier op Phoenix. Zometeen gaan we in een toxic modus met Yo Silvio, Young Felix. En ik wil deze vraag even bij je marineren trouwens. Wat is volgens jou het meest underrated beroep? Daar hebben we het zo over de line check naar Russian, Raul Alejandro en Wizkid met Pongo.

0: and hustling.
1: Hustling, hustling, hustling, hustling, hustling. Every day I'm hustling.
0: Every day I'm hustling and... En dat neemt mijn Phoenix fam in Brabant ook serieus. Sowieso had ik niet verwacht dat ik zoveel luisteraars had in het zuiden van ons land. Dus sowieso een hele dikke shout naar Brabant en naar Brian uit Helmond in het bijzonder. Hij luistert namelijk elke werkdag naar me. Hij is nou pakketbezorger. Hij is echt op zijn grind. Ik zag namelijk een day in de live video van hem op TikTok voorbij komen. En ik dacht van, damn, you really been working.
2: Yes mensen, vandaag neem ik jullie mee tijdens mijn werkdag als DHL-bezorger.
3: We rijden bussen laaien. Ik had 5 volle kooien. Nou, dat is echt zo saai. Het kost zoveel tijd en energie.
4: Ja, ik kan wel met zekerheid zeggen dat de bus inlaaien en de bus uitlaaien de 2 saaiste onderdelen zijn van de dag.
0: Geloof me, en als je de video zou hebben gezien, ga je net als ik denken van... Wat een werker. Hij begon om 9:30 ochtends. Pas rond 7:30 kon hij richting huis. En als je dan ziet, hè, wat die bezorgers allemaal op een dag moeten gaan doen. En ook de hoeveelheid pakketten. Nou man, ik ben gewoon in shock. Ik ben gewoon in shock. Respect sowieso voor alle bezorgers. Ik ga ze vanaf nu categoriseren in het lijstje van meest underrated beroepen. En die lijst wil ik trouwens met jou gaan aanvullen. Dus aan jou eigenlijk de vraag. Wat is het meest underrated beroep volgens jou?

0: 5'9 brown eyes.
1: Dave Thames Rain Dance hier op Phonics. En wat is volgens jou nou echt een underrated beroep?
2: Mic check, 1, 2.
3: Is this thing on?
2: Mic check. Okay.
1: Want daar hebben we het over in de line check van vandaag. We zijn gedoken in de teksten van Rick Ross, Hustlin'. Ik had het net over een DHL pakketbezorger in Helmond. Zo shout out naar Brian. En ik zag zo'n day in the life op TikTok en denk, wauw, je bent echt aan het werk als pakketbezorger. Het is niet even heen en weer slingeren. Nee, je bent echt van 's ochtends vroeg tot soms wel diep in de avond bezig. Dus ik vind het echt een underrated beroep. En ik ben benieuwd hoe jij daarin staat. Wat is volgens jou het meeste underrated beroep? En ik zie zoveel verschillende antwoorden voorbij komen in de NPO Luisterrap. Ik zie Appie met dakdekkers. Bram zegt basisschool docent. Ruby zegt dat ook. Daar wordt de baas van elke kind gebouwd sowieso. Een dikke shout-out naar basisschool, juffen, meesters. Joep gaat voor zonweringmonteurs. Ze staan de hele dag in de volle zon. Jennifer, wat jij erover te zeggen?
4: Het zijn de vuilnismannen en vrouwen die elke week, 2 weken de vuilnisbakken komen legen. De groenbakken, de kartonbakken. Gewoon alles. Dus die ook de vuilnis ophalen. Als hun dat niet doen, kunnen wij onze niet kwijt.
1: Mm-hmm.
4: Tering, zooi niet kwijt. Dat wilde ik zeggen. Dus dat.
1: Zie ik ook steeds vaker voorbij komen in de NPO Luisterrap. Ook Alex zegt poetsvrouwen, poetsmannen. Wordt altijd zo neerbuigend behandeld vaak op kantoor. Vind ik altijd zo'n, sorry dat ik het zeg, gewoon boel. Mm-hmm. Hoe bedoel je, kijk je anders naar andere mensen die keihard aan het werken zijn? Ja, ik vind het belachelijk. Maar aan de telefoon heb ik ook Natasha. Goedemiddag.
5: Hoi, goedemiddag.
1: Vertel eens, wat is volgens jou echt een underrated beroep?
5: Ambulante mondzorg. Ik ben zelf de ambulante mondzorgassistente.
1: Ja.
5: En ik denk dat dat soms ondergewaardeerd wordt.
1: Oké, dan moet je me heel veel helpen, want ik heb er heel weinig kaas van gegeten. Wat doe je dan als ambulante mondzorgassistent?
5: Ik ga samen met een tandarts gaan we naar verzorgingstehuizen bij de ouderenzorg. Vooral PG-afdelingen bij dementerende ouderen.
1: Ja.
5: En ook de gehandicaptenzorg. Dus eigenlijk mensen die zelf niet meer in staat zijn om naar de tandarts te gaan. Daar gaan wij... bij die mensen langs.
1: Daar ga je gewoon naartoe. En ben ik ook even benieuwd, Natasha, want we hebben het over underrated beroepen natuurlijk. Waarin merk je dat jullie best wel ondergewaardeerd worden?
5: Ik denk vooral uit dingen die omhoog komen vanuit de media. Er zijn best wel wat programma's gemaakt en die zich heel negatief uitlaten over ambulante mondzorg. Terwijl ik denk dat het echt een van de mooiste, dankbaarste beroepen is die er maar is. En dan vooral persoonlijk wel vind ik de ouderenzorg. Er zijn dementerende mensen kunnen zich niet altijd goed uitlaten. Mm-hmm. En om die mensen dan toch te zien.
1: En een podium te geven.
5: Ja, dat.
1: Ja. Nou, Natasha, bij deze, dan krijg je van mij die flowers. Want wij zijn het ook een mediabedrijf natuurlijk. Wij zijn trots op jou en iedereen in de ambulante mondzorg. Echt.
5: Dankjewel.
1: Zeker. Hey, en doe wat je doet. Geniet er ook van. Heb er plezier in. En dankjewel.
5: Ja, heb ik zeker. Dankjewel.

0: berichtje. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukkelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
1: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
0: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
2: Slagen doe je bij Rijschool Oscar. Voor schakel- en automaatrijlessen. Meld je nu aan voor een gratis intakeles op rijschooloscar.nl.
3: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
2: Gratis je motor nalaten kijken? Dat kan bij rijschooloscar.nl.
4: Hermanos!

0: Onyx. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funxads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funx Ads. Your city, your sound.
1: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
2: Simyo.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
3: Trek je

0: altijd goed.
1: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
2: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
1: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
2: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
1: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
2: Handig?
1: Ja. Van de Belastingdienst.
3: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
2: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
3: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
4: Kijk op kwf.nl/voor wie.
5: KWF. Tegen kanker voor het leven.
6: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Vrijspraak in de zaak Tamar. De man die 6 jaar geleden Tamar van 14 uit Marken doodreed, kan niets worden verweten. Dat heeft de rechter bepaald. Tegen de automobilist uit Duitsland was 8 weken celstraf geëist, maar de rechter spreekt hem nu vrij. Het ongeluk was 's nachts en de verdachte zegt dat hij niet zag dat hij haar had doodgereden. En daar gaat de rechter in mee.
1: Gelet op het voorgaande kan de rechtbank op basis van het dossier niet vaststellen dat de verdachte heeft geweten of redelijkerwijs moet hebben vermoed dat bij het ongeval Tamar was gedood of aan haar letsel was toegebracht of schade aan een ander was toegebracht. Dan wel Tamar in hulpeloze toestand was achtergelaten.
0: De ouders van Tamar liepen weg uit de zittingzaal terwijl de rechter de uitspraak voorlas. De prijzen aan de pomp zijn weer iets gestegen na de 3e nacht van beschietingen over en weer tussen de Verenigde Staten en Iran. De adviesprijs van benzine ligt nu op €2,54, net iets meer dan gisteren. Volgens correspondent Daisy Moore wordt er achter de schermen nog wel druk gepraat tussen de VS en Iran.
2: Beide kanten lijken op dit moment niet uit te zijn op een volledige escalatie. Er wordt door analisten gesproken over een gecalculeerde escalatie. Maar goed, ook als je niet wil escaleren, kan dat natuurlijk alsnog. Dus iedereen zit hier natuurlijk in meer of mindere mate wel op het puntje van zijn stoel.
0: Amerikaanse president Trump is vooral woedend over de aanvallen die Iran uitvoerde op de schepen rond de straat van Hormuz. Hij zegt dat hij de belangrijke zeestraat wil overnemen. En wat hebben Ed Sheeran, Emma Stone en Prins Harry met elkaar gemeen? Nou, tot vandaag wist ik het antwoord daar wel op. Het zijn alle drie gingers. Toch, zou je zeggen, nee, zegt Prins Harry nu. Want de jongste zoon van koning Charles beweert in een podcast dat hij helemaal niet roodharig is. Zijn haar is kastanjebruin, zegt hij.
3: What do people most often get wrong about you?
4: I'm not ginger.
3: Oh, hang on. People get that wrong.
4: Yeah, people think I'm ginger, but I'm more sort of like sunset, like auburn.
3: Yeah?
4: I don't know why that's funny.
0: Ja, Prins Harry lijkt er zelf niet zo om te kunnen lachen, want voor hem is het een pijnlijk verleden, zegt hij. Want vroeger op school werd de prins uitgemaakt voor carrot top, oftewel wortelkop. Gaan we naar het weten hoeveel zon nu. In het oosten is het wat bewolkter. Het is 27 graden in het noorden tot 31 in het zuiden.
5: Festival FOMO.
6: Hell no.
5: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
6: Oh my god.
5: Met deze week Kwaku Summer Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
7: Jay met Controlando, hoor je zo naar Cho en KM. Betty Anthem.
8: Oh.

geluisterd hebt. Dus als je iets van advies van mij wil aannemen, open alvast de NPO Luisterapp. Dan weet je sowieso zeker dat je er snel bij bent. Spits je oren, mocht er versterking zijn voor collega's, studiegenoten, familieleden, zeg ze, hey,

0: Where do we go, our star Europhonics? Beat Blender. Nou, waar we naartoe gaan is een duikje in de NPO Luisterapp. Die heb ik even geopend om te kijken welke antwoorden er binnenkomen. Het beatblender van vandaag. 5 tracks van 1 artiest. En ik moet je toch helaas teleurstellen, want ik zie echt heel veel foute antwoorden. Ik zie onder andere Lars, Joep, Sabrina. Die gaan voor Kaya Imani.
1: Bombastic side-eye.
0: Bigga, die denkt dat het Beyoncé is. Nee. Ook Christina Aguilera zie ik voorbij komen.
2: Everybody's so creative.
0: Nee, en Ashraf, wat denk jij?
3: Kalani.

0: Daar vroeg Diale om.
1: Hey Chris, deze is vandaag heel lastig hoor. Ik heb geen idee. Hints graag, hints.
0: Die hints ga je van me krijgen en ik ga hem sowieso nog een keer laten horen. Maar de hint dus. De artiest in de B-Blender. Ze begon haar carrière als actrice en niet als zangeres. Sterker nog, het was in een Nickelodeon-serie. Ja, misschien heb ik al te veel weggegeven. Misschien heb je nog steeds geen flauw idee. Hou dat in ieder geval in je achterhoofd. Terwijl je naar deze beep

0: die vandaag in een beat blender. Wie is dit? Beat blender. Wat ik net al zei, hè? Kaya Imani is niet goed. Beyoncé ook niet. Rihanna zag ik voorbij komen. Ik zie nu ook Sabrina Carpenter. Nee. Hey, en Diallo, zeg het eens.
1: Hey, yes. Ariana Grande.
0: Het is inderdaad Ariana Grande in de Beat Blender van vandaag. Met de tracks Love Me Harder, Thank You Next, Positions, Boyfriend en Yes And. Ja, nu ben ik benieuwd. Wie komt als allersnelste in de NPO luisteren? Wie gaat er in de prijzen vallen? En die eer gaat vandaag naar Selanio! Jawel, gefeliciteerd bro.
2: Dankjewel.
0: Heerlijk. Jij komt ook met confidence in de NPO luisteren. Jij stuurde daarnaast, sowieso was ik de eerste. Vanwaar die zelfvertrouwen?
2: Ik hoorde zelf in die bender hoorde ik dat stukje Thank You Next. En toen Was ik meteen genoeg. Ik wist gewoon genoeg.
0: Heerlijk. Lekker man, het is je gegund. Hey, jij valt in de prijzen, maar je mag kiezen welke prijs. Ga je voor de Fanic sokken of de minivoetbal?
2: Doe maar de minivoetbal.
0: Top, die staat genoteerd. En je mag het zeggen man, Ariana Grande, welke track wil je van haar horen?
2: Doe maar dat nummer Thank You Next.

0: en Sharrack, we're all gonna make it here op Phoenix. Hey, en zou jij 6 euro betalen voor drinkwater? Ik hoor je gewoon denken van Chris, nog? 6 euro voor water?
1: Pardon? Doe normaal!
0: Ja, en dat dachten de bezoekers van een Arnhems festival ook afgelopen weekend. Want ze hadden daar namelijk geen gratis waterpunten. Maar wat je wel mocht doen, is je drinkfles inleveren en vervolgens 5,75 euro uitgeven voor een nieuw waterflesje. Crazy! Hè, zeker met die hitte was het gewoon niet gek dat er mensen onwel zijn geworden. En dan ga je ergens op denken, maar water, is dat niet gewoon een basisbehoefte, hè? Als festivalorganisator ben je toch de huismeester of de meesteres van een festival. Regel op zijn minst wat gratis waterpunten. Maar nee, blijkbaar is er geen wet in Nederland die dat verplicht. Maar bepalen de gemeentes dat tijdens gesprekken voor festivalorganisatoren om vergunningen wel of niet te gaan geven. Maar gelukkig hoef je voor je volgende waardje niks af te rekenen. Je krijgt gewoon gratis van mij hier op Phoenix. Make me

0: tempo. Jazzinho, Seven alias Beko en Boef hier op Phonix. Zometeen ook de dame die een hele goede run had met hip-hop artiesten in Nederland. Hele grote hits mee gescoord, maar wie zij is, hoor je naar de headlines. Nieuws deze van Lassa, Isis B en Bart of zo met Aura Check. Phonix.
1: How do you guys have so much aura? It's like everything you do, like the way you walk, the clothes, the way you talk.
2: Hey.

appje. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.

0: blijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
1: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
2: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
3: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon.

0: anders doet.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
2: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
3: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Ik begin in Ter Apel, want het Rode Kruis gaat vanaf morgen weer iedere dag mensen helpen voor wie geen plek is op het aanmeldcentrum in Ter Apel. In een kantoorruimte die door de overheid is geregeld, wordt een dagopvang ingericht door het Rode Kruis.
1: Er komt een waterpunt, een stroompunt, een wifi-punt. Dus zo kunnen mensen hier in de airco de dag doorbrengen. Uiteraard is er ook een snack, koffie, thee, maaltijden 's avonds. En mensen kunnen ook naar buiten als ze dat willen om even een luchtje te scheppen.
0: Het Rode Kruis denkt dat het nieuwe gebouw ook gaat zorgen voor meer veiligheid. De hulporganisatie trok zich eerder terug op het veldje voor het aanmeldcentrum vanwege steekpartijen daar. Bij een brand in Brussel zijn meerdere doden gevallen. Hoeveel is nog niet duidelijk. 6 mensen worden in totaal vermist. Het gebouw staat in de steigers en wordt momenteel gerenoveerd. Een man uit Duitsland is vrijgesproken voor het doodrijden van Tamar. Het meisje van 14 werd 6 jaar geleden doodgereden. De rechter gaat mee in het verhaal van de verdachte, zegt onze rechtbankverslaggever Mark Hamer.
2: Ja, de verdachte zegt dat hij wel iets gevoeld heeft, maar ze dachten dat ze een dier hadden aangereden. Nou, de rechtbank acht het aannemelijk dat ze dat dachten. Het was donker, het was een stille weg, geen huizen in de buurt. En de rechtbank begrijpt dat ze er inderdaad vanuit gingen dat ze een dier hadden geraakt en er niet vanuit gingen dat ze een mens hadden geraakt.
0: Het OM had 8 weken cel tegen die man geëist. In Noorwegen is Maris Borg-Hubi vrijgelaten uit de gevangenis. De oudste zoon van de kroonprinses met de Marit mag de komende 4 weken zijn voorarrest met een enkel band thuis uitzitten. Maris Borg-Hubi is veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf voor verkrachtingen en ook geweld tegen een ex-vriendin. Maar dat vonnis is nog niet definitief. En in de trein mag je je tas niet meer naast je op de stoel zitten. Dat heeft alles te maken met de drukte in de trein. Volgens de NS wordt het bezet houden van plekken een steeds groter probleem. Tot nu toe was een tas op een stoel niet verboden, maar de NS past de regels nu aan, waardoor tassen voortaan in het bagagerek moeten of op schoot. Gaan we naar het weer toe. Zonnig nu bij een graad of 29. Vanavond blijft het ook nog lang warm. Morgen is het vooral langs de kust zonnig. Landinwaarts is het wat grijzer en kan er een buitje vallen hier en daar. Graad of 27 wordt het dan.
3: Festival FOMO.
4: Hell no.
3: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
4: Oh my god.
3: Met deze week Kwaku Summer Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
5: Chris. Hinda Wilding met muziek van Fate, de Selo Guromor.

0: hard te checken voor deze tune.
1: Ik heb Maan gevraagd. Maan had al een liedje met Seven Alias, ook een Nederlandse rapper. En dat vond ik best een tof nummer. Dus daar kwam ik haar tegen op een feestje, sprak ik haar aan. En toen zijn we een maand later of zo in de studio ingedoken.
2: Ja, hij zei, wat heb je een tof nummer gemaakt? Dus ik zei voor de grap, als je nog een keer zangeres nodig hebt, dan gaat die toch mooi doen. En hij is er natuurlijk gebeld. Yo, ik heb een track. Wil je erop? Ja,

Eliza featuring FYE. So amazing. Your city, your sound. Funny.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen. Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
3: Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-checkie. Mooi niet, vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.af.nl. Ja toch, beta.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.

0: luisteren op Vanix.nl of in de gratis NPO Luister-app.
1: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
2: Trek je iets echt lekkers? Ga naar Roeper.

0: altijd goed.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl. Ga jij verbouwen of renoveren? Kies voor zekerheid en totale ontzorging met Afbouwgroep Nederland. Al meer dan 15 jaar vakmanschap. Van sloop tot afwerking. Maak een afspraak en bezoek onze showroom of kijk op abgn.nl.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Vermiste na een grote brand in Brussel. Die brand was in een gebouw dat werd verbouwd en het is nog steeds onduidelijk hoeveel slachtoffers er zijn. Meerdere lichamen werden gevonden in de lift. En ook zijn er nog 6 mensen vermist. Correspondent Ardy Stemmerding vertelt dat de brand vanochtend uitbrak.
1: En die was eigenlijk snel onder controle en toen leek het allemaal nog niet zo ernstig. Tot dus duidelijk werd dat er brandende deeltjes in de liftschacht waren gekomen. En dat er daardoor dus op -2, dus een paar verdiepingen lager, een veel heftiger brand uitbrak. Die brand is inmiddels onder controle, maar daarbij is het dus misgegaan.
0: Zo'n 200 bouwvakkers zijn geëvacueerd. In het gebouw in Brussel werden kantoren, appartementen en een hotel gemaakt. Het bedrijf achter DigiD mag niet worden overgenomen door een Amerikaans bedrijf. Dat heeft de rechter geoordeeld. De Tweede Kamer had die overname al verboden. Ze zijn namelijk bang dat de Amerikanen bij onze privégegevens zouden kunnen. De Amerikanen waren het er niet mee eens, stapten naar de rechter toe, maar kregen dus geen gelijk. 2 voormalige ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn ook in hoog beroep veroordeeld voor onder meer oplichting, omkoping en witwassen. Ze regelden onder meer dat een bevriende aannemer werkzaamheden voor die gemeente kon uitvoeren. De ambtenaren kregen daarvoor geld, 22 racefietsen en ook een groot aantal horloges. Een man van 54 uit Roosendaal is opgepakt voor het in brand steken van strandhuisjes in Wijk aan Zee. Daarbij werden afgelopen week 5 strandhuisjes verwoest, raakte 1 iemand gewond. Het is niet bekend waarom die verdachte dat gedaan zou hebben. En hoeveel stroom verbruikt een datacenter nou echt? Voor het eerst is nu in Nederland bekend hoeveel dat is. Nou, het enorme datacenter van Microsoft in Noord-Holland bijvoorbeeld gebruikt ongeveer 1% van alle stroom in Nederland, blijkt uit de nieuwe cijfers. En dat is eigenlijk best wel veel, vertelt mijn tech-collega Stan.
2: We wisten eigenlijk al dat datacenters in het algemeen heel veel stroom gebruikten. De meest recente cijfers daarvan zijn van 2024. Toen berekende het CBS, het Centraal Bureau voor de Statistiek, dat ongeveer 4,2% van alle Nederlandse stroom naar een groep van ongeveer 45 datacenters gaat. We wisten alleen niet welke dat precies waren. En nu blijkt dus van die 4,2% ongeveer dat 1% daarvan, 1% punt eigenlijk van die 4,2 dus, naar 1 bedrijf en 1 datacenter gaat.
0: We hebben nog het weer voor je. Vanavond blijft het nog lang warm buiten. Morgen is het vooral langs de kust zonnig. Landinwaarts dan wat grijzer. Het kan ook her en der wat gaan regenen. Graad of 27 wordt het dan.
3: Festival FOMO. Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
4: Oh my god!
3: Met deze week Kwaku Summer Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.

0: back. Ik was één dagje op trip op vakantie in eigen land naar Terschelling.
1: Noordin.
2: En Wes.
0: Ja, ik had daar dus een boeking, maar dat is met de boot. Maar ik zag iets voorbij komen over vakantie besproken. En jij gaat je vakantie cancelen.
3: Ik probeer mijn vakantie te cancelen, maar het lukt gewoon niet. Ik ga namelijk met Ryanair vliegen.
0: Ja, maar heb je geen tijd dan? Of wat?
3: Wat bedoel je, heb ik geen
0: Waarom
3: tijd?
0: Wil je
3: nee, ik ben bang. Ik ben bang dat ik doodga, want een man is bijna uit zijn raam gezogen. Ik heb het idee dat dat ook bij mij gaat gebeuren. Dus ik heb in de afgelopen, wat zal het zijn, 24 uur heb ik geprobeerd mijn reis te cancelen. Het valt niet te cancelen. Al heb je een verzekering.
0: Hoeveel euro aan tickets heb je?
3: Het gaat om 1964 euro.
0: Waar zou je naartoe gaan?
3: Cancelen. Ik zou naar Agadir gaan, naar Marokko. En ik probeer het te cancelen, maar het lukt
0: gewoon
3: niet.
0: Maar wacht even. Door het artikel wat jij hebt gelezen over dat er een raam, iets met raam bij Ryanair was en dat een man of vrouw half
3: is uitgezet. Er vloog een onderdeel tegen het raam aan, waardoor het raam dus barstte en die man werd dus half uit het raam gezogen. En die bleef dus vastzitten in dat raampje. Nou, doe even normaal. Je weet
0: op,
3: dat
0: op basis van dat denk jij...
3: Het gaat bij mij gebeuren. Ik heb het idee, die tickets waren veel te goedkoop. Ik ga dood.
0: Ik vind 1900 euro voor tickets...
3: Ja, er gingen wel wat mensen mee, hè?
0: Vind ik geen koopje.
3: Ja, maar ik ging toch ook niet in mijn eentje, joh. Ik nam een hele peloton naar mensen mee van
0: maar
3: harde prijs.
0: Wat is precies de angst die je dan hebt?
3: Ik heb het idee dat ik gewoon doodga. Hoe? Weet ik niet.
0: Maar je hebt toch vaker gevlogen?
3: Nee, ik heb sowieso eigenlijk al vliegangst. Ik heb eigenlijk, ik neem altijd wel een kalmeringspilletje. Maar zolang ik niet met mijn kinderen ben. Als ik met hun ben, denk ik, we gaan samen dood.
0: Fox is een pammetje.
3: Nee, dat doe ik niet met de kinderen. Maar ik denk dan, als ik doodga, dan ben ik met mijn kinderen. Dan gaan we samen.
0: Vanavond gaan we met z'n allen dood.
3: Kom dan.
0: Nee, maar we maken daar even een geintje over. Maar jij hebt dus echt angst dat je oprecht dood gaat als je gaat vliegen.
3: Ik ga er alles aan doen om mijn vlucht te cancelen. Ik weet niet wat ik moet doen, maar ik ga niet.
0: Maar zullen we niet proberen met elkaar, en de vallingsluisteraar, als je luistert, om dan te proberen jou van je angst af te krijgen? Misschien is dat...
3: Ik weet niet of dat gaat lukken.
0: We gaan wel ons best doen. Stuur even jouw motivatie in de NPO Luister app, waarin je WEF even motiveert. Daar komt de M vandaan. Waarin je WEF motiveert om wel op vakantie te gaan. En WEF, zometeen gaan we met iemand bellen die verantwoordelijk is dat je veilig kan landen. En misschien kan die persoon die daar echt ervaring over heeft, bepaalde angsten bij jou wegnemen.
3: Ik hoop het.
0: Dus stuur even WEF een hart onder de riem, want ze heeft het al zo zwaar met dat ze niet op vakantie durft te gaan. Doe het even in de NPO Luister.
4: This is Jonah Fraser.
5: Your city, your sound.

0: Wef heeft vliegangst en gelukkig heeft zij jou als luisteraar om haar daarvan af te helpen. Dit is Roy in de NPO Luister-app.
1: Hey, lieve Wef. Nou, jij bent zo openhartig geweest naar ons luisteraars toe vorige week. En zo te horen heb je met best wel veel dingen gedeeld. Dus jij verdient de vakantie gewoon. Maak jezelf niet gek. Geloof niet dat jij uit een vliegtuig wordt gezogen. Want die billen van jou die blijven wel klem zitten. Pak gewoon die vakantie. Geniet ervan.
0: Noordin.
2: Noordin en Wef.
0: En Nigel heeft ook wat motiverende woorden voor jou.
3: Ben jij Meffie?
4: Of ben jij Wef die gewoon nu geen angst kent? Wef, kom op nou. Wat is dit nou weer? Jij gelooft toch in Allah en Wef? Dan ken je geen angst. Moslims kennen geen angst. Kom op nou, Wef. Dit gaat helemaal nergens over. Ga gewoon lekker met je familie op vakantie. Maak nieuwe herinneringen. Geniet van je dag. Geniet van het leven. Je leeft maar heel even. Dus kom op nou, Wef. Gewoon doen. Gewoon gaan.
0: Helpt dit? Ben je van je vliegangst af?
5: Nee, maar hij heeft ergens wel, hij gooit de moslimkaart. En ergens is dat wel waar wat hij zegt. Maar ik krijg nog steeds die angstgevoelens als ik eraan denk.
0: Nou, ik heb even hulp ingeschakeld van een echte angstheld, namelijk piloot Mats. Goedemiddag.
6: Hey, goedemiddag.
0: Ja, we hebben jouw hulp ingeschakeld om te proberen haar een beetje gerust te stellen. Je bent piloot en je vliegt ongeveer 4-5 dagen in de week.
6: Ja, klopt.
0: Waarom moet Wef nou en andere mensen die luisteren natuurlijk zich geen zorgen maken als ze gaan vliegen?
6: Ja, het is ontzettend zonde om één zo'n incident, wat ontzettend bijzonder was, wat ik gisteren al gehoord op de radio, om dat de hele veiligheid in twijfel te trekken. Er gaan dagelijks 35.000 vluchten door Europa,
5: jeetje,
6: die niet het nieuws halen. En dit ene incident, die laat ons allemaal onze emotie bepalen. Tenminste, van de mensen met vliegangst natuurlijk, niet mensen die daarin werken. Dus ja, weet je, de luchtvaart zit zo potdicht met wetgeving, met procedures.
5: Maar toch zijn er zoveel mensen die vliegangst hebben, waaronder ik dus. Maar ik vind het ook bijzonder dat er gewoon verschillende vormen van vliegangsten zijn. Want weet jij welke vormen dat zijn?
6: Ja, ik spreek ontzettend veel mensen met vliegangst. 1 op de 3 schijnt er een bepaalde vorm van te hebben. Maar sommige mensen zijn claustrofobisch. Sommige mensen zijn bang om de controle uit handen te geven. Sommigen op turbulentie. Maar eigenlijk valt de staat alles met de kennis eigenlijk. Want vliegen is iets geks. En mensen vullen die gedachten, zeg maar, die dingen die ze niet weten, vullen ze in met angst. En dat is zo zonde.
0: Ja, want hoe gaan we dat dan ombuigen? Want het is natuurlijk vakantieperiode. Mensen gaan de komende tijd op vakantie. Ik heb nou ook wel eens, als ik in een vliegtuig zit, dat ik er de ene keer lekker in zit, omdat ik gewoon in slaap val. Maar de andere keer ben ik me er ook wat minder fijn van. Heb jij tips voor ons dat we, als we komende weken gaan vliegen of in ons leven, dat we ons wat beter voelen?
6: Ja, zeker. Kijk, het is sowieso altijd handig om het aan te geven bij de cabine. Die zijn ermee bekend en die geven je dan even wat extra aandacht.
0: Sorry. Ik zou dat echt niet aan, maar
5: ik heb vliegangst.
0: Nee, ik zou dat ook niet durven, Mats. Daar moet ik wel heel eerlijk in zijn.
6: Dat nee, je dan niet bij de cabine aan. Dan zeggen ze, staan ze echt niet
0: boarding pass, stoel 16 en trouwens, ik heb vliegangst.
5: Dan gaan ze een dekentje aaien, dat denk ik dan gelijk.
0: Maar wat gaan ze dan doen?
6: Dat valt hartstikke mee. Ja, soms komen ze dan even voorin kijken bij de cockpit. En dan kunnen we wat dingen uitleggen over de vlucht bijvoorbeeld. Dus dat is altijd
0: leuk. Weet je wat ik ga het gewoon volgende keer zeggen, terwijl ik het niet eens heb, om te kijken wat ze gaan doen.
6: Oprecht, dat gebeurt hartstikke veel. En daarnaast, ja, het is ook goed om je misschien een klein beetje te verdiepen in bijvoorbeeld turbulentie. En weten dat dat gewoon iets natuurkundigs is. En dat dat helemaal niet geks is. Het zijn allemaal comfort kwesties. Yeah. Maar nooit veiligheidskwesties. En dat is heel belangrijk om van elkaar af te houden.
0: Ja, dat is een beetje te vaag voor mij dit. Wat bedoel je daar precies mee?
6: Dat turbulentie is voor de... Kijk, wij zien het vaak aankomen. En het is vervelend, want mijn koffie die stroomt uit mijn beker. Maar that's it. Het is nooit dat een vlucht daarmee in gevaar komt.
0: Dus ook als je dan heen en weer gaat, dat betekent helemaal niet dat het dan ineens een vleugel af kan breken. Of,
6: exact. Allemaal comfortkwesties en geen veiligheidskwesties.
0: Jij zegt de grootste tip. Gewoon even aangeven bij het cabinepersoneel van... Hi, ik heb vliegangst. Maar gewoon even, we maken het deel als joke. Maar gaan we dus gewoon onze anxiety... Gaan we dat gewoon doen. Ja. En daar gewoon over nadenken. Dagelijks gaan er 35.000 vluchten. Daar hoor je helemaal niks over. Er zijn heel veel veiligheidschecks. Het is de meest veilige manier om nog steeds...
6: Lekker genieten van het vliegen.
0: Lekker genieten van de vliegen. Ja, dat is ook een online cursus.
6: Maak de wereld
0: wat
6: kleiner voor jezelf. Ja, inderdaad.
0: Online cursus tegen vliegangst, hè? www.angsthelden.nl.
6: Ja, inderdaad. Daar leggen we uit dat het allemaal niet zo'n magie is, maar gewoon wetenschap en natuurkunde. Ja.
0: Nou, wil je nog meer tips hebben dus, of heb je meer hulp nodig na vandaag? Check dan even www.angsthelden.nl. Wef, jouw conclusie?
5: Ik ga maar op vakantie.
0: Yes. Nou, het is gelukt!

Ineos, Flex, Yves Laurent, Brasco en Blow door je speakers hier op Phonics. En zometeen is het tijd voor de middagtentamen. Kennisquiz van 5 vragen. En je kan in het team van WEF komen.

0: ik moet ook eigenlijk, man.
1: Ja.
0: Maar hoe dan, bro?
2: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
3: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
4: Nordin en Web. Jonna Vreese en Jayon hoor je naar

0: me?
1: Was dat vandaag?
0: Heb je geleerd?
1: Ja, ik heb dus niet geleerd.
0: Adobo.
2: Hey, stilte alsjeblieft. Dan is het nu tijd voor het middagtentamen.
3: Kennisquiz van 5 vragen. En vooral aan kennis, daar blijkt het jou een beetje aan te ontbreken.
0: Ach, houd toch op. Er is gewoon een week geweest dat ik elke dag van jou heb gewonnen. Dus alsjeblieft, ga niet praten. Vandaag gaat precies zo'n dag zijn dat ik van jou ga winnen.
3: Ja, ik denk het dus echt niet.
0: Ja, dat denk jij. Maar geloof me, ik ga echt een sterspeler in mijn team krijgen. Ja, denk jij dat er kunnen zijn? Dan kun je Timo even in de NPO Luisterapp sturen.
3: Ja, we gaan middagtentamen spelen. Kennisquiz van 5 vragen. En Bef heeft iemand in het team nodig. Ja, zo simpel kan het zijn.
0: Ja, jij hebt wel iemand in je team. Dus ja, may the best win.
3: Team Wef, NPO Luisterapp.
4: New music. New Opvallings.
5: Mula B. Short. Your city, your sound.
6: Ik was bezig met die supermix. Ik voelde mij superieur.

0: Welke artiest brak door met zijn tune Love Nwantiti?
1: Wef.
0: Wef. Vijf.
1: Wizkid.
2: Nee.
0: Nee.
1: Shit, ik ben het.
0: Vijf. Vier.
2: Oxlade?
0: Nee. CK. Oh,
3: CK.
2: Ai, ai, ai.
3: CK.
0: Wow. Oh. 0-0.
1: Schande.
4: Huh?
0: Echt schande.
3: Was dat vandaag?
4: Heb je geleerd?
3: Ja, ik heb dus niet geleerd.
4: Adobo.
5: Hey, stilte alsjeblieft. Dan is het nu tijd voor het middagtentamen.
4: Ja, jij werkt hier al 9 jaar. Jij hoort het weten.
2: Ben je niet al 15 jaar DJ?
4: Ik loop hier stage.
2: Dat verklaart dan over, we krijgen ook veel geld voor jou, toch? We zijn zo'n dagbesteding.
4: Dagbesteding.
2: Even spelen middag de dame kennisquiz van 5 vragen... waarin Wef en ik alle 2 een teamgenoot hebben. Waarom is dat belangrijk? Want als wij het niet meer weten, dan mag ons teamgenoot ons helpen. En vandaag in mijn team, Jessien, laat je horen, bro!
6: Let's go, bro. Gaan we weer voor.
2: We gaan weer knallen.
4: Pas. Ik heb Suus in mijn team. Hallo, Suus.
2: Ik heb een klein beetje problemen met de verbinding. Nee, want kan jij hem eventjes op één lijn zetten? Ja, want er zijn nu 2 lijnen, maar dat hebben we een klein technisch foutje mee. Maar Suus gaat er nu aankomen. Als het goed is Suus er nu.
4: Hallo Suus.
7: Hallo, goedemiddag.
2: Ja, we gaan gewoon beginnen. Sander, onze quizmaster. En yes. Je ziet het, mijn redder in nood ten alle tijde als het hier technisch wat minder gaat.
4: Oh ja, ik zie het alweer. Ik zie alweer dat het partijdig wordt.
2: Wat gaan we verder doen, maatje?
0: Je wil jezelf verbeteren na die eerste vraag? Of,
2: Nee, komt goed. Maar even wat, okay. Wat gaan we verder doen?
0: Ja, onderbreken van de vraag mag, maar dan wordt die niet afgemaakt. Degene met de meeste punten wint. En als het gelijk is, hebben we die bonusvraag. En nu doen natuurlijk Suze en Jessen mee met het middagtentamen. Maar waar je ook bent, je mag altijd meedoen met het spel.
5: Het middagtentamen.
0: CK had niemand goed, dus het is 0-0. Vraag 2. Hoe heet de vrouw van Plankton uit SpongeBob?
4: Wef.
0: Wef.
4: Computer.
0: Nee. Morning, 5, 4.
2: Astrid?
0: Geen Astrid. Jessen, weet jij het?
6: Ik ken alleen mevrouw Puff, man.
0: Oh. Weet jij het?
7: Was dat niet Ingrid?
0: Nee. Karen. Of Karen.
4: Oh, Karen. Kom,
2: daar komt misschien wel Karen vandaan. Hey.
4: Ja, Karen.
0: Is nog steeds 0-0. Vraag
2: Robert.
0: 3.
4: Robert.
0: Hoe heet de stad die is gebaseerd op Miami in de GTA-spellen?
2: Noordin.

0: zijn. San Andreas.
1: Nee.
0: Oh, niet.
2: De stad.
1: Vijf. Vier.
2: De stad.
0: Oh nee, ik weet het nu wel.
1: Eén.
2: Weet ik veel.
1: Suze, weet jij het?
3: Nee, ik speel geen GTA.
1: Justin, jij dan?
4: Is het Vice City?
1: Het is Vice City.
2: Ja, ja, ja, maar tuurlijk hè. Doe maar weer jongensvragen in.
0: Yes.
2: Is goed, is goed. Maakt niet uit, maakt niet uit.
1: Jij was toch
2: gaan
1: een gamer?
2: Gaan we een keer over nagedacht hebben. Is goed.
1: Jij was toch een gamer?
2: Ja, hou op joh.
1: Precies. 1-0 voor Noordin.
0: 1-0 voor Noordin. Lekker je zien. Hoppa.
1: Hé, luister. Eminem die zat natuurlijk in D12. Maar die was ook een duo. Hoe heette dat duo?
2: Ja, doe even normaal, Sander. Wat is met deze vragen, joh?
0: Ik weet ook echt niet, hoor, dit. Noordin, eetmaal?
1: Nee, geen eetmaal. Weet je uit.
2: Spaghetti.
1: Suze.
0: Vijf.
1: Suze.
0: Vier.
1: Drie. Twee.
2: Is er überhaupt
1: Suze,
2: nog?
1: Ben je er nog?
2: Is er...
0: Suze, een blackoutje.
2: Heeft ze opgehangen?
1: Nee, ze is er nog wel. Maar Jessen, weet jij het?
4: Nee, ik weet het niet
2: meer.
1: Bad meets evil.
2: Ja, sorry, Sander, doe even normaal,
0: ja, ik
2: joh.
0: Ik vind het ook wel vandaag. Maar oké, dat is juist goed. Okay. Juist spannend, juist goed.
1: Het is
0: ja,
1: nog steeds 1-0 voor Noordin. Vraag 5. Welk automerk ken je van de 360 en de
2: WEF? Mercedes.
1: Nee.
0: Het 360, Mercedes.
1: De 360 en de California, Noordin.
2: Ja, nu weet ik het.
0: California.
2: Ja, nu weet ik het. Nu weet ik het.
0: Chevrolet?
1: Nee.
2: Ik weet het.
1: Yes,
2: ik kan het niet antwoorden. Doe die mic naar beneden.
1: 3.
0: Nee, wacht, zeggen ze er doorheen te gillen. Yes,
1: 4.
4: Oh, ik weet het ook niet, man.
2: Ga niet wel. Is het de Mustang?
1: Ze zijn er nog.
2: Nee, ze is
0: Audi.
2: Het
0: is
1: ook geen Audi. Nee.
2: Is het Mustang?
1: Het is... Ferrari.
2: Oh,
0: ja, dat is wel
1: het is karig vandaag, maar het is 1-0.
0: Hey, doe eens ook winnen! Hey, doe!

0: Een autovraag. Een GTA-vraag. Ja, over M&M. Drie van de vijf waren wel echt heel, heel erg vrouwonvriendelijk.
1: Wij hadden ze ook allemaal niet goed, hè? Vrouwonvriendelijk,
0: ja.
1: Jij was toch een gamer?
2: Ja.
0: In live, ja.

0: je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
1: Trek je niet echt lekkers? Ga naar.

0: blijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
2: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
3: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
5: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NOS op 3. Ik begin in Brussel. Daar zijn nog altijd 6 bouwvakkers vermist na de brand in een gebouw dat ze aan het verbouwen waren. De burgemeester van Brussel is geschokt.
1: Deze morgen een grote brand hier in de building, juist achter mij. Spijtig genoeg zijn er vele slachtoffers en ook vele mensen gewonden.
0: Er zijn ook dodelijke slachtoffers. Hoeveel is onbekend, legt deze Belgische verslaggever uit.
2: De brand leek eerst snel onder controle, maar blijkbaar was er ook vuur in de liften. En de arbeiders gebruiken die voor werken. Die liften zijn naar beneden gevallen en het is dus daar beneden in de liftschachten dat er dodelijke slachtoffers gezien zijn, maar ze hebben die nog niet kunnen bereiken, dus het is ook niet duidelijk hoeveel mensen er overleden zijn. Brandweer en civiele bescherming proberen nu wel om die slachtoffers te bereiken.
0: De brand was in een groot gebouw in het centrum van Brussel. Dat werd omgebouwd tot woningen, kantoren en een hotel. Een man uit Duitsland is vrijgesproken nadat hij 6 jaar geleden Tamar van 14 had doodgereden. De rechter gaat mee in het verhaal van die automobilist dat hij dacht dat hij een dier had aangereden. De twee mannen die verdacht worden van de diefstal uit het Louvre in Parijs wisten niet wie de opdrachtgever was. Dat zeiden ze tijdens de politieverhoren, die zijn ingezien door een Franse krant. Een paar dagen voor die roof werden ze benaderd. Door wie willen ze niet zeggen, uit angst voor wraak. Ja, het is nog precies 4 uurtjes voordat de eerste halve finale op het WK voetbal begint. Dat wordt een klapper van een wedstrijd. Topfavorieten Frankrijk en Spanje staan tegenover elkaar. Onze commentator Anne de Jong heeft er superveel zin in.
3: Zomaar een paar redenen waarom je kan verheugen op de eerste halve finale van het WK. De ultieme clash van dominante stijlen. De dribbles van Lamine Yamal, de dribbles van Doué, Michael Olise. De doelpunten van Mbappé, de ritmebepalende passing van Rodri, Michael Olise. Meer minuten voor Nico Williams, de loopacties van Dembele, het sluipen van Oyarzabal, Michael Olise, de ijzeren longen van Pedro Porro en Marc Cucurella, en let ook vooral op de magische voetballer Michael Olise.
0: Ja, ik gok dat Anne fan is van Olise. Heb ik nog weer voor je. Vanavond is het nog lang warm buiten. Morgen is het vooral langs de kust zonnig. Landinwaarts is het juist een grijze boel. Kan er her en der wat buitjes vallen. Het wordt een graad of 27.
4: Festival FOMO. Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
5: Oh my god!
4: Met deze week Kwaku Summer Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
6: Noordin en West. Rochanne, Rauw, Alejandro en Wizkid. Hoor je naar Jack Harlow.

0: went through everybody. Who did it?
1: Een van ons twee gaat tegen jou liegen en een van ons twee gaat de waarheid spreken. Maar kun jij erachter komen wie liegt en wie er de waarheid spreekt? Dat is de vraag van vandaag tijdens Who Did It.
2: En onze producer Sander heeft een verhaal van een van ons twee gepakt en jij mag gaan raden bij wie dit hoort. Hij gaat ons allebei één vraag stellen om daar dus achter te komen.
1: Yes.
2: Sander, wat is het verhaal van vandaag?
1: Het is eigenlijk een bijzonder verhaal vandaag. Want het verhaal van vandaag is: ik heb na 7 jaar contact gehad met mijn broer. Noorden, waarom deed je dat na 7 jaar?
3: Ja, dat was een kleine familiedingetje. Het contact was gewoon een beetje verwaterd. En zo eigenlijk.
1: Oké. En Wef, hoe reageerde je broer dan toen die opnam?
2: Ja, hij wou me eigenlijk niet spreken. Dus hij scheldt me voor alles en nog wat uit. En toen heb ik maar de telefoon opgehangen.
1: Oeh, ouch.
3: Ik heb na 7 jaar contact gehad met mijn broer. Bij wie hoort dit verhaal? Hoort het verhaal bij mij, Noorden, of bij Wef? Laat het weten in de NPO Luister-app.

0: Ik heb na 7 jaar weer contact met mijn broer.
1: Okay, we went through everybody. Who did it?
0: Larissa die zegt Wef en Jameson die zegt had Wef een broer, ik zeg Noordin.
2: Maria zegt het verhaal van Noordin was langer en klonk geloofwaardiger.
0: Ja, op onze Insta hebben we ook een poll staan. Volg ons even als je dat nog niet doet, Noordin en Wef. Daar denkt 45% Noordin en 55% Wef.
2: Maar wie was het?
1: Who did it?
3: Het was Noordin.
2: Dit is crazy.
0: Ja, dit is crazy inderdaad.
2: Jij een broer.
0: Ja, ik heb er de afgelopen jaren ook niet over gepraat. Nee. Hè, want in de podcast heb ik het al een keertje besproken. Maar verder vond ik het een onderwerp. Ja, ik weet niet echt wat ik over moet zeggen.
2: Schaam je ervoor?
0: Nee, niet schamen. Maar ik heb dus een halfbroer. Dat zie ik gewoon als een broer. En dat contact is gewoon destijds verwaterd. En er zijn wat familiedingen gebeurd. Het is allemaal een beetje. Ik heb altijd een beetje een lastige familie, laat ik het zo zeggen. Ze zijn super lief, maar sommige dingen ervan, die zijn gewoon lastig. En dat was iets gebeurd waarvan ik dacht van, oké, weet je, ik ben niet haatdragend en ik ben wel vergevingsgezind, maar ik wil wel dat jij deze keer contact zoekt. Want het was wel vaker dat ik dat dan had gedaan. En hij had contact met me gezocht.
2: Oh.
0: Ja, en ik vond het eigenlijk wel heel leuk om hem ook te spreken. En ja, weet je, de laatste keer dat ik hem sprak was ik zelf ook nog een kind, ja, ik zeg 7 jaar ongeveer.
2: Wow, en hoe nu verder dan?
0: We hebben gewoon contact, we gaan binnenkort. Ik heb hem gezien en binnenkort gaan we ook weer afspreken.
2: Wat
0: en,
2: goed.
0: Ik heb er eigenlijk wel dus een goed gevoel bij. Ik heb ook wel het idee dat hij heel positief is veranderd en ook volwassen is. En ik ben ook in 1 keer volwassen, dat is voor hem ook gek.
2: Ja.
0: Ik ben in 1 keer ook een man met kinderen.
2: Met kinderen ook echt.
0: Kinderen en,
2: wat leuk.
0: Ik ben wel dan, oké, we hebben nu alles uitgesproken en... We gaan het zien, maar ik ben er wel, wel blij mee.
2: Ja, ik ben blij voor je en ik hoop dat je gewoon een mooie band nu kan opbouwen.
0: Ja, gewoon rustig aan. Ja. Hey, gewoon rustig.
2: Eén stap tegelijk.
0: Ja, 1 stap tegelijk.

0: Phonix. En zometeen gaan we het ergens over hebben wat jij sowieso wel kent. Werkblunders. We gaan het hebben over werkblunders. Ik heb iets gezien van een artiest die we hier draaien bij Phonix. En die man heeft een blunder gemaakt. Echt een blunder van een blunder. Weet je waar ik het over heb, Bef? Moet je wel... Je hebt geen idee?
1: Nee. Jij maakt er nu een, Nordin.
0: Ja,
1: mijn
0: klopt.
1: Microfoon doet het niet.
0: Ja, dat is allemaal een part of the script.
1: Oh.
0: Dat is allemaal... We gaan het zo meteen hebben over werkblunders.

0: Alessio DiMartino, een artiest die we draaien hier op Funix, heeft op zijn Instagram geplaatst dat hij mee gaat doen met X on the Beach aflevering 7. Alleen die aflevering is volgende week. En deze week komt aflevering 6 online.
1: Noordin
2: en Wes.
0: Ja, en hij heeft het ook op zijn story gezet dat mensen hem appten met lul. Aflevering 6 is het. Je moet het volgende week pas bekendmaken. Maar hij heeft dus nu al bekendgemaakt dat hij eraan mee gaat doen.
3: Hij was het even vergeten.
0: Nou, ik heb dus zelf gevraagd of we hem kunnen bellen en een reactie. Hij zegt, ik ga wel luisteren, maar ik kan vandaag niet bellen. Maar morgen kunnen jullie me wel bellen.
3: Oké.
0: Dus morgen gaan we met hem bellen hoe het dan precies zit.
3: Ik vind het toch apart. Ik verwacht niet zelf van artiesten dat ze meedoen met X on the Beach. Ik heb het nog niet eerder gezien, maar hij zou daar vast wel een reden voor hebben.
0: Maar dit is wel een blundertje.
3: Ja, zeker weten. Want toch? Iedereen die denkt, oh, hij gaat komen en dan is hij er niet.
0: Nee, ik bedoel ook gewoon, denken aan mijn eigen werkblunders.
3: Oh, wat dan?
0: Ja, ik heb echt heel veel blunders gemaakt.
3: Ja, elke dag. Maar nou, een
0: van mijn grootste blunders is toen Morad en Shai de middagshow deden. Toen zat ik... Het is een bekend verhaal hier voor collega's. En toen was er een broederliefde special van dat broederliefde 10 jaar bestond. En dan hadden we een heel nieuw opgebouwde studioplein. En daar zou hij dan broederliefde interviewen. Maar dat betekent dat hij dan niet achter de knoppen kon zitten. Dus ze wilden een talent achter de knoppen hebben, zodat diegene ervaring op kon doen. Maar wat vergat ik dus om zijn microfoon aan te zetten. Dus op het moment dat hij on-air erin ging, hoorde je dus alleen dit.
3: Ja, je hoorde hem dus gewoon niet.
0: Niks.
3: Dat was zo erg.
0: Ja, en toen dacht ik, oh shit, nou moet ik nog maar een liedje instarten. En toen stelde muziek in en toen kwam hij binnen. En toen zei ja, hij was echt boos en terecht. Want hij heeft een hele show voorbereid en ik zit het gewoon op te fokken met al die knoppen.
3: Ja, maar het ergste is, het duurde heel lang voordat iedereen het doorheeft. En dat maakt het zo grappig.
0: Ja, dus hij komt toen minder zo en zei die, godverdamme, wat een, dit kan toch niet, wat doe je allemaal? Maar ik snap hem echt volledig. En toen later, toen had ik het dus wel door hoe het ging,

0: Dus ja, dat waren wel echt hele grote blunders, vind ik zelf. Dat is gewoon echt schandalig.
1: Oh. Jeetje, ik denk niet van mij het meest recente, want ik ben ook zo'n klunch. Maar mijn meest recente was toch wel echt met de Funix Wars, dat ik zei Imani in plaats van Kaya Imani. Dat was zo erg. En iedereen dacht even dat onze collega aan steeds zou komen.
0: Ja, maar het was natuurlijk een Kaya Imani. Wij zijn op zoek naar jouw gekste werkblunder, want we zijn allemaal mensen. En jij hebt sowieso ook een keer een werkblundertje gemaakt. Drop het even in de Hempje Luister app. Mag echt van alles zijn. Wat is jouw gekste werkblunder?

0: of wie kan de muziek iets zachter? Wie of wie zou het snelst seks hebben met een fan?
1: En Wes. Ja, goede vraag trouwens. Toen werd er nog echt goede radio gemaakt, hè? Ja, we zijn op zoek naar jouw grootste werkblunder.
2: Tina die zegt, ik wilde een klacht sturen over een collega en per ongeluk naar het team gestuurd uit automatisme.
1: Oh, wat erg. Ja, Anoniem die zegt, ik ben een verloskundige en ik was bij een uitdrijving.
2: Nou, ik weet niet wat dat is.
1: De vrouw sprak geen Nederlands, wel Engels, dus ik uitlegde wat ze moest doen en hoe ze kon persen. Oh, misschien een bevalling dan.
2: Oh, uitdrijving.
1: Dus ik zo, je moet dit doen en pers en zelf een scheetje uit, hahaha. Ha, ha. Ik ben een zwarte vrouw. Als het niet zo was, was ik rood aangelopen. Niemand zei iets, dus ik denk niet dat ze het gehoord heeft of geroken hebben.
2: Oh, ze zei, je moet dit doen en ze moest opeens de scheet
1: laten. Oh! Gewoon dat wat je doet als je in de lift bent, bijvoorbeeld.
2: Nee, dat doen wij allemaal niet.
1: En we hebben ook een blunder binnengekregen van Zenaira.
3: Ik werk dus als secretaresse en belde een keer iemand op. En die was op zoek naar iemand van HR. Nou, ik vond hem heel irritant aan de telefoon. Hij was heel, ja, echt aan het doordrammen en zo. En heel gewoon op een hele irritante toon sprak hij tegen mij. Dus ik bel HR. Ik zeg, ja, ik heb iemand aan de telefoon. En hij is heel irritant en heel, hij dramt echt door. En echt een heel irritant ventje. En kan ik hem doorverbinden met je? Dus zei, ja, oké, ja, is goed, doe maar. Nou, zij had een gesprek aangenomen. Kon ze dus na het gesprek naar me toe. Zegt ze tegen mij, trouwens, je had hem nooit in de wacht gezet. Hij heeft dus alles gehoord wat jij over hem hebt gezegd. Ah. Dat heeft hij allemaal gehoord.
2: Oh, wat erg.
3: Ach, ik kon door de grond zakken. Maar ik heb wel begrepen dat hij kon er wel om lachen. Dus ja, maar goed, dat was echt een grote blunder.
2: Oh, wat erg.
1: Ja, dat zijn die blunders waar we naar op zoek zijn.
2: Cheryl die zegt, werkte bij een bank. Daar had ik toen een verkeerd bedrag overgemaakt naar de verkeerde persoon. Jeetje, word je dan niet gewoon ontslagen?
1: Marianne zegt, ik werkte in een kledingwinkel aan de kassa. Ik had niet door dat zijn kaart was geweigerd. En had hem een tas meegegeven ter waarde van 1200 euro.
2: Jeetje. Laatste dan van Gino. Zo ja man, mijn grootste blunder was met een oud collega. We chillden vaak bij elkaar tot in de ochtend. En dan gewoon naar werk. Ik was een keer zo ver dat ik hem wou sturen. Neem Baco mee. Maar ik heb het naar de baas gestuurd. 8:30 in de

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Wil jij een nieuwe

0: slagen doe je bij Rijschool Oscar. Voor schakel- en automaatrijlessen. Meld je nu aan voor een gratis intakeles op rijschooloscar.nl. In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl. Gratis je motor nalaten kijken? Dat kan bij rijschooloscar.nl.
1: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de btw-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
2: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
1: Ook dan moet je btw-aangifte doen.
2: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
1: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.
3: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief.

0: vanochtend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
1: It's complicated met Jay
0: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
1: Iedere zondag een nieuwe aflevering van It's Complicated op alle Phonics kanalen.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
2: Hermanos!

0: Goedenavond. Ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Een nieuw hoofdstuk in de DigiD-soap. Want de rechter heeft nu officieel bepaald dat het bedrijf achter DigiD niet mag worden overgenomen door een Amerikaans bedrijf. Het kabinet had eerder al besloten dat het DigiD-bedrijf niet in Amerikaanse handen mag komen. De politiek maakt zich zorgen over wat er met privacygevoelige informatie van Nederlanders kan gebeuren. Het Amerikaanse bedrijf stapte naar de rechter toe, maar heeft dus geen gelijk gekregen. Het is nog altijd onduidelijk hoeveel dodelijke slachtoffers er zijn gevallen bij de brand in Brussel vandaag. Er was brand in een gebouw dat werd gerenoveerd. Het is wel duidelijk dat er nog 6 bouwvakkers vermist zijn. Bij reizigersorganisatie Rover zijn ze blij met de nieuwe bagagemaatregel van de NS. Want het is voortaan verboden om je tas neer te zetten op de vrije stoel naast je. Volgens NS wordt het bezet houden van plekken een steeds groter probleem. Vroeger haalden mensen hun tas nog wel eens weg, maar tegenwoordig gebeurt dat steeds minder. Reizigersorganisatie Rover juicht die verandering toe.
1: Mensen gedragen zich over het algemeen best wel goed in het OV. We houden rekening met zwangere vrouwen, met ouderen, we houden de deur open. Maar ik denk dat mensen dit gewoon een beetje vergeten. Dus het zou belangrijk zijn om mensen weer hier een beetje aan te laten denken.
0: Ja, tot nu toe was een tas op een stoel niet verboden. Wel moesten reizigers hun tas weghalen als iemand op die plek wilde zitten. Een flinke tegenslag voor Frenkie de Jong. Volgens een Spaanse sportkrant is hij met een knieblessure teruggekeerd bij Barcelona. Hij zou maanden uitgeschakeld zijn. En geen verrassing vandaag in de Tour de France. Het was een zware heuveletappe die op het lijf geschreven was van Tadej Pogacar. En hij verzaakte niet.
2: En dan is daar een nieuwe ritzege. Dan is daar extra tijdwinst in een krappe 4-uur koers, waarin het verschroeiend hard ging vanaf het begin. Waarin UAE korte metten maakte met alle ambities van alle andere renners in het peloton. Pogacar met nummer 24. Het geel juicht.
0: Ja, zijn etappe-overwinning betekent ook dat hij verder uitloopt in het algemeen klassement. Nummer 2, Jonas Vingegaard, staat nu al op ruim 3,5 minuut achterstand. Het weer vanavond is nog lang warm buiten. Morgen is het vooral langs de kust zonnig. Landinwaarts wordt het wat bewolkter. Kan er hier en daar een buitje vallen. Het wordt een graad of 27.
3: Festival FOMO.
4: Hell no.
3: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
4: Oh my god.
3: Deze week Kwaku Summer Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
5: Noordin en West.
6: En die Kwaku-tickets gaan we ook zo meteen weggeven. Blijf luisteren.

0: voor Kwaku 26 juli in Amsterdam.
1: Noordin en Wef.
0: En dit jaar staan we daar natuurlijk ook met Phonix, met de Phonix Days, met onder andere Siggy en Dins, Kulas, Kleine John en Chavante.
2: Als jij erbij wil zijn, dan gaan we een simpel spel met je spelen. Raad welk woord niet Smibanees is. Ja, kort uitgelegd, wat is Smibanees? Dat is namelijk de taal van de Amsterdamse culture, waarbij woorden vaak omgedraaid zijn. Straks krijg je twee woorden en één daarvan is dus niet Smibanees. Daarvoor hebben de bedenker en schrijver van het boek gesproken, professor Swordkill. En hij heeft een paar woorden voor ons uitgekozen.
0: Ja, dus dat vind ik ook wel echt leuk, dat echt de bedenker van Smibanees, dat hij dan die woorden heeft gezegd. En het is dus aan jou om dat te raden. Denk je dat je dit kan? Dus reageer even Bims in de NPO Luister-app. En dan dagen wij jou uit om zo meteen mee te gaan doen. Reageer dus Bims NPO Luister-app als jij...

0: uiteraard.
1: De Pimps, hè?
0: Yes.
1: Dus dit moet eigenlijk wel een makkie voor je zijn wat we aan het doen zijn.
0: Eigenlijk wel, maar de coach van tegenwoordig praat een andere soort snip dan ik gewend ben.
1: Ja, kan je even uitleggen, Smibbenese, wat is het en wat is het voor jou? Wat betekent het?
0: Nou ja, goed, laten we zo zeggen dat we woorden uit andere culturen gebruiken en wellicht omdraaien om daar Smibbenese van te maken.
1: Ja, mooi. Ik vind het echt een... ik vind het gewoon echt iets moois en iets bijzonders. Ik ben zelf heel dyslectisch, dus ik weet al dat ik echt... de eerste jaren dat ik het kende, ik heb zoveel moeite om altijd erachter te komen wat het is. Ben jij wel een beetje goed in Smibbenese?
0: Moet ik zeggen dat ik af en toe even moet ontcijferen wat er nou echt gezegd wordt. Maar als het kwartje eenmaal valt, wordt het kwartje.
1: Oké, professor Swordkill, de maker, de bedenker ervan. Ja, die heeft een woord voor jou ingesproken. Of nou ja, twee woorden. Eén daarvan is Smibbenese en één is, ja, hoort daar niet bij. Jij moet erachter komen welke er dus niet bij hoort. Ben je ready, bro?
0: Yes, let's go.
1: Oké, daar gaan we.
2: Smokkel, koren.
1: Smokkel of koren? Welke is niet Smibbenese?
0: Ik denk dat smokkel niet Smibbenese is, omdat ja, het is niet omgedraaid en koren... staat eigenlijk voor roken. Dus laten we hopen dat dat hem is.
1: Laten we hopen dat het er is. En dan ga je naar Kwakkoe.
0: Ja, let's go.
1: Ja.
3: Ik wist echt niet dat koren roken was. Ik zit zo in rok. Ik zit helemaal, ik snap helemaal niks van joh.
0: Is wel een instinker, betekent beide hetzelfde, maar de een is omgedraaid en smokkel komt eigenlijk gewoon uit Suriname. Dus ja, dat is het koren.
3: Wat hard, hé.
1: Je bent er gewoon ijp.
3: Maar dat was echt, dat was zo slecht.
1: Je bent er gewoon, je bent er gewoon bij.
0: Ja, sommige dingen moeten we niet omdraaien.
1: Oké. Ja,

0: van mijn verslavingen is misschien niet hallo.
1: Nee, nog één!
2: Wilde weetjes.
0: Het kan zomaar zijn dat een Magnum ijsje niet hallo is. Dat is wat we deze week gaan onderzoeken.
1: Oh
0: Webs wilde weetjes. Ik hou heel erg veel van ijs. En ik had nooit verwacht dat Magnum misschien niet hallo zou kunnen zijn. Gisteren heb je me goed geholpen met tips. Want ik ben natuurlijk benieuwd naar de ingrediënten. De ingrediënten van Magnum. We hebben iets gevonden in de ingrediëntenlijst. Maar wat dat is, dat ga ik je zo vertellen.
1: Oh, wat

0: Magnum Ice is niet. Hallo?
1: Wilde weetjes.
0: Dat gaan we deze week onderzoeken in WEF's Wilde Weetjes. Ja, en als we willen weten of het halal of niet halal is, dan moeten we natuurlijk gaan kijken naar de ingrediënten van Magnum Ice. Ik heb
2: waar komt deze claim ineens vandaan? Want ik heb het gevoel dat het sinds deze week op TikTok social media een heel ding is.
0: Ja, ze zeggen dus dat er bepaalde E-nummers in zijn, wat dus van dieren afkomstig is. En dan bij ons is het belangrijk,
2: bij jullie.
0: Ja, bij ons moslims. Wij als moslims zeiden, het is belangrijk, is het dier op islamitische wijze geslacht? Ja of de nee. Ja of de nee. Dus now or the never. Maar dat weten we dus niet.
2: Kijk, ik wil niet negatief doen. Maar ik ga toch. Kijk, ik ben zelf niet islamitisch. Niet gelovig. Dus voor mij. Ik eet wat dat betreft gewoon alles. Maar geloof jij oprecht.
0: Ja.
2: Dat al die ijsjes wereldwijd. We hebben het over een merk wat wereldwijd overal in de schappen ligt.
0: Ja.
2: Dat zij dus die kleine substantie die ze moeten hebben om dat ijsje er vandaan te maken, dat ze dat dan expres
0: halal maken.
2: Ja, denk jij dat? Heb je daar echt vertrouwen in?
0: Ik geloof.
2: Ik zou dat echt maar realistisch denken. En dan zou ik denken, nou, zo'n groot bedrijf, die gaat dat toch niet doen als je met zoveel dingen rekening moet houden.
0: Ja, ik geloof ergens wel dus echt dat Magnum Ice misschien niet halal is.
2: Ja, want anders hadden ze toch wel halal erop gestempeld. Ja, want dan kan je nog meer mensen aanboren.
0: Ja, maar waarom? Op vis heb je toch ook geen halal keurmerk nodig? Ik ging ervan uit dat er geen andere dierlijke producten anders dan melk in ijs zit. Zeker in Magnum Ice.
2: Maar wat zou erin moeten zitten dan?
0: Ja, dat ga ik je nu vertellen.
2: Oké.
0: En we hebben een hele lijst. Melk, suiker, water, cacao, glucose, naast natuurlijk suiker, vanille, kleurstof, stabilisatoren en emulgatoren. En die laatste twee die zijn dus interessant. Want allebei bevatten dus E-nummers. Dat zijn toevoegingen om bijvoorbeeld de houdbaarheid en de smaak te verbeteren.
2: Ja.
0: De

0: dat betekent zomaar dat Magnum Ice echt dus misschien niet hallo kan zijn. Maar we moeten dus nu gaan uitzoeken of die emulgatoren die gebruikt worden in Magnum, of dat nou
1: maar wat zijn emulgatoren?
0: Dat ga ik je morgen vertellen.
1: Oké, nou lekker goed onderzoek gedaan. Je weet niet wat het is en je weet niet of het is.
0: Jawel, dat zeg ik net. Dat zijn toevoegingen om de smaak en de houdbaarheid te verbeteren.
1: Nee, dat waren één nummers.
0: Ja, dat zijn dus die emulgatoren.
1: We komen er morgen op terug wat emulgatoren zijn en in de zoektocht of Magnum...
0: Hallo of niet hallo is.
1: Zometeen is het tijd voor de blok.

jongere pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde gaat het zien we tonight. Ik was een zochtende held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren, nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
3: Motorrijden? Pak nu de zomerdeal bij Rijschool Oscar. 12 rijlessen plus je AVB en AVD-examens voor maar 1000 euro. Claim je beperkte plek op rijschooloscar.nl.
4: It's Complicated met Jay
5: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
4: Iedere zondag een nieuwe aflevering van It's Complicated op alle Phonics-kanalen.
3: Ben je gezakt? Bij Rijschool Oscar krijg je je herexamen helemaal gratis.
6: Wil jij een nieuwe

0: bijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: Nieuwe baan, minder werken of samenwonen heeft invloed op je geld. En op je toeslagen als je die ontvangt. Soms is het best lastig om het overzicht te houden. Maar je hoeft het niet alleen uit te zoeken. Jongeren.070 helpt je en geeft je gratis advies. Check jongeren.070.nl/geldzaken.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij de brand in een gebouw dat gerenoveerd werd in Brussel zijn 6 mensen om het leven gekomen. Het gaat om de 6 mensen die vermist werden. De brand was vanochtend al snel onder controle, maar nieuw geïnstalleerde liften zijn naar beneden gestort. De 6 dodelijke slachtoffers zaten vast in de liftschachten. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De Belgische koning Philippe en premier Bart De Wever hebben de plaats van de brand bezocht en daar met hulpverleners gesproken. De Amerikaanse immigratiedienst ICE stopt met de meeste verkeerscontroles. Aanleiding zijn 2 dodelijke schietpartijen in korte tijd, waarbij ICE-agenten betrokken waren, meldt CBS News. Pas als agenten extra training hebben gehad over het uitvoeren van verkeerscontroles, worden ze weer hervat. Gisteren werd een migrant van 26 doodgeschoten toen hij volgens de autoriteiten probeerde weg te rijden bij een controle. En vorige week kwam er ook een migrant om het leven bij een controle van de immigratiedienst. In de VS is al meerdere keren gedemonstreerd tegen de acties van ICE. Tijdens de coronapandemie heeft de Britse overheid voor miljarden verspild door te veel beschermingsmiddelen in te kopen. Mondkapjes en andere spullen gingen over de datum voordat ziekenhuizen ze konden gebruiken, zegt een onderzoekscommissie. De commissie vindt dat inkopers bij de overheid zich beter hadden moeten voorbereiden op noodsituaties. De 10e etappe van de Tour de France is gewonnen door gele truidrager Tadej Pogacar. De Sloveen kwam solo over de streep, een halve minuut voor Remco Evenepoel. In het algemeen klassement staat Pogacar nu meer dan 3 minuten voor op de nummer 2, Jonas Vingegaard. Renners hadden op de route vandaag opnieuw te maken met temperaturen boven de 30 graden. En het weer in Nederland warm en zonnig. Het is 26 tot lokaal 32 graden. Op de Waddeneilanden iets koeler. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen wordt het opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Kwaku Summer Festival. Meer info? Check funnex.nl of de NPO Luister-app.
3: Naomi.
4: Oh, wat leuk. Je bent weer ingetuned bij de blok. Dit is Distinct en Morad met RSC.

Een hele, hele goede avond. Je bent weer ingetuned bij de show met verhalen uit jouw stad. Ja, vanavond weer heel erg wat leuks. Bijvoorbeeld iemand met een heel bijzonder beroep. Ja, ik denk wel echt een van de meest bijzondere beroepen die ik ken. Dat later, maar eerst. Ja, we zitten midden in festivalseason. En bij Funnix kan je voor verschillende festivals kaartjes winnen. Dus blijf zeker luisteren. Er is echt elk weekend wel wat te doen. We zijn buiten deze zomer. Ik heb ook best wel het gevoel dat het een hele leuke zomer gaat worden. Maar dat brengt ons ook bij de discussie van zomer 2026. Urban festivals versus house festivals. Welke kies jij? Ja, ParaTV stelde deze vraag op Insta en de commentsectie gaf meer liefde aan house festivals. Iemand zei bijvoorbeeld, ja, liever house, dan is iedereen liefdevol en de sfeer is 100 keer beter. Ja, ik ben het daar niet mee eens. Ik zou zelf echt altijd voor een urban festival kiezen. Maar goed, dat ben ik. Nou ben ik heel erg benieuwd naar jou. Wat vindt de Funnix Fam? Een urban festival of een house festival? Wat vind jij toffer? Laat het me weten in de MP.

0: hoorde hier On The Block met Positions.
1: The Block met Naomi.
0: Als je moet kiezen, een urban festival of een house festival. Ja, voor sommige mensen is het een onmogelijke beslissing om te maken. Maar dit is toch echt de discussie van zomer 2026. Dus ik dacht, weet je wat, die discussie gaan we ook lekker hier bij Phanix voeren. En to be honest, ik dacht ook wel, ja, het is Phanix. En we draaien hier meer urban dan house. Maar goed, wat jij in vrije tijd doet, wat jij op een festival doet, dat weet ik natuurlijk ook niet. Dus je kon mij het in de NPO Luister-app laten weten. Urban of house festival. Leslie 010 zegt 1000% house. Veel gezelliger. Op urban feesten is vaak wel een ruzietje. En dat heb ik bij housefesties nog nooit meegemaakt. Ja, dat is waar. Ik heb hier echt niks op te zeggen. Hartstikke kut. Het is gewoon echt waar. Kevin die zegt, ik ga naar urban voor de muziek en naar house voor de mensen. Oké. En Aisha die zegt, ja, urban vind ik veel meer energie hebben. Kan je lekker meezingen ook. Dus sowieso urban. En Emma laat weten in de NPO Luisterapp waarom kiezen. Zij gaat namelijk lekker naar allebei. Nou, ik heb je al verteld dat ik dus, als ik moet kiezen, voor urban kies. En jij, Sanne?
2: Ik ga 100% voor house.
0: En why?
2: Ik vind house gewoon veel leuker. En dat klinkt misschien heel gek, omdat ik inderdaad bij een urban zender werk. Vind ik ook hele leuke muziek. Ja. Heel leuk om naar te luisteren. Als ik bijvoorbeeld even in de kroeg sta, of als ik onderweg ben, of wat dan ook. Maar als ik echt naar een festival ga, dan wil ik gewoon lekker echt uit mijn plaat dansen. En dat kan ik doen op goede house muziek.
0: Ik moet denken aan die meme van, hoe heet zij ook weer? Dat hij zo zegt, los shirtje aan.
2: Laura Pontecorvo. Ja, lekker stampen. Ja. Ja, nou ja, dat vind ik wel echt. En nogmaals, vind ik ook op urban feesten heb ik vaak dat je of wordt lastiggevallen als vrouw zijnde. Of dat er een ruzietje ontstaat. Ik ben er wel heen geweest. Maar ik vind de sfeer daar ook gewoon niet leuk. Vaak niet leuk.
0: Ja.
2: En bij een housefestival laat iedereen je lekker met rust. Niemand spreekt je aan. Je staat er gewoon lekker met jezelf en je vrienden. En dat is het. Dus mijn voorkeur gaat
0: fijn
2: uit.
0: Ja, nee, ja, ik hoor je helemaal. Maar uiteindelijk gaan we waarschijnlijk gewoon wel gewoon naar alle festivals die er zijn.
2: Jawel, dat wel. Kijk, weet je, ik ben ook de moeilijkste niet.
0: Nee. Als ik tegen jou zeg, kom, we gaan naar Parels van de Stad.
2: Ja hoor, ik ga wel mee. En dan heb ik het alsnog hartstikke leuk. Maar als ik mijn voorkeur moet uitspreken, dan is het 100% house.
0: En dat mag jij doen, ja. En toch, als ik kijk naar de reacties, dan... Emma gaat naar allebei. Ja, in deze reacties in de NPO Luister-app zie ik iets meer urban. Maar dat is logisch, denk ik, als we kijken naar Phanix. Maar... ja, we gaan gewoon naar alles. Ik zie jullie buiten bij een festivalletje.

0: ik moet ook eigenlijk, man.
1: Ja.
0: Maar ik, hoe dan, bro?
2: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonix Talks.
3: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar It's Complicated.

Delisa featuring FJ. So amazing. Your city, your sound. Funny.

0: Willie William.
1: Breaking news.
2: Your city update.
0: Hoe goed ken jij The Opposites? Ja, na maar liefst 13 jaar maakten de mannen hun lang verwachte comeback. En dat deden ze natuurlijk in Den Haag. Het Zuiderparktheater was dit weekend helemaal uitverkocht. Omroep West was erbij en ging op zoek naar de grootste The Opposites fan.
3: Ah, we zijn vandaag bij The Opposites en ik ga even een shotgunnetje trekken. Proost!
4: Ik sta hier in het Zuiderpark bij The Opposites en ik vraag me af, wie is hier nou de grootste fan? Hoe lang zijn ze weg geweest?
5: 13 jaar.
4: Ja. Dat is al de eerste vraag. Ik heb een quiz voor jullie. Waarom heten ze The Opposites?
6: Omdat ze tegenpolen van elkaar zijn.
7: Tegenovergestelde zijn. Eén komt uit Nederland, de andere komt vanuit Curaçao. Eén is lang, de ander is klein.
8: We hebben aardig tegenovergesteld, ja, ja.
4: Waarom ben jij de grootste Opposites fan?
6: Ik denk ook wel een beetje laat zien hoe fan ik ben.
4: Hoe vaak wordt Broodje Bapauw in de lyrics van Broodje Bapauw gezongen? Hebben jullie dat nummer?
5: Ja, favorieten. 25 keer.
8: 40 keer.
6: 30 keer.
4: Maak de zin af. Lig wakker in mijn bed.
9: Hoop vol met gedachten. Tijd ik langzaam door. Slapeloze nachten.
10: Omdat de tijd ze willen hangen voor de

0: Only.
1: Ja, vandaag is het weer heerlijk weer en ik heb iemand in de studio die precies de tune voor deze temperaturen heeft geschreven. Ja, zometeen hoor je meer, maar eerst show dit is. Was je nog maar hier?

0: slagen doe je bij Rijschool Oscar. Voor schakel- en automaatrijlessen. Meld je nu aan voor een gratis intakeles op rijschooloscar.nl.
1: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
0: Gratis je motor nalaten kijken? Dat kan bij rijschooloscar.nl.
2: Volg Fun is op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
3: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
4: Hermano's! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-check-in. Mooi niet? Vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch? Beta.
3: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funixads.nl. Your city, your sound.
2: De leukste series, interviews en de dikste sessies vind je op onze YouTube-kanalen Funix en Funix Gemist. Zien we je daar?
5: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
6: Hey, zin in Afro-vibes? Check dan nu Funix Afro. De heetste Afrobeat en Amapiano. Funix Afro. Luister op funix.nl of in de gratis NPO-luisterapp.
5: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
6: In the mood for vibes?
7: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
6: Jij brengt de mood bij de vibes.
7: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Inmiddels zitten er 6 mensen vast voor de grote natuurbrand ten zuiden van Parijs. Volgens justitie gaat het onder meer om een vrijwillig brandweerman die heeft toegegeven dat hij takjes en bladeren in brand heeft gestoken. Een ander zegt dat hij per ongeluk een sigaret in de natuur gooide. De branden in het bos van Fontainebleau hebben al meer dan 2000 hectare natuur verwoest. De branden zijn wel ingedampt, maar nog niet onder controle, zeggen de Franse autoriteiten. Bij de brand in het centrum van Brussel zijn 6 mensen omgekomen. De brand brak vanochtend uit in een gebouw wat gerenoveerd werd. De slachtoffers, waarschijnlijk bouwvakkers, kwamen vast te zitten in een liftschacht, zegt een verslaggever van de VRT.
1: Die liften gebruikten ze voor de werken die ze daar aan het uitvoeren waren, en door de brand zijn die helemaal naar beneden gestort. De lichamen worden nu geïdentificeerd. Er wordt onderzocht of dat ook dezelfde mensen zijn als de 6 die als vermist waren opgegeven.
0: Hoe de brand in Brussel is ontstaan, is nog onbekend. De maand juni was de dodelijkste maand voor Oekraïnse burgers sinds de Russische invasie begon, 4 jaar geleden. Volgens de VN-Mensenrechtencommissie kwamen er bijna 300 mensen om en raakten bijna 2000 burgers gewond. De commissie spreekt van alarmerende cijfers. Het aantal slachtoffers stijgt omdat Rusland vaker zware wapens inzet tegen de burgerbevolking, zoals lange afstandsraketten. Het skelet van een T-Rex is op een veiling in New York verkocht voor 43,8 miljoen euro. En daarmee is het de duurste dino ooit. Het skelet kreeg eerder al de naam Gus en is voor ruim 60% compleet, 11 meter lang en bijna 4 meter hoog. Wie hem heeft gekocht is niet bekendgemaakt. Het weer warm en zonnig, het is 26 tot lokaal nog 32 graden. Op de Waddeneilanden is het iets koeler. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen wordt het opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Festival FOMO.
3: Hell no.
2: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
3: Oh my god.
2: Met deze week Kwaku Summer Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
4: Ja, ik ben nog steeds ingetuned bij de blok. Zometeen Jade Lauren, maar eerst Joey Defilé. Dit is Rihanna.

0: Ja, nog niet zo lang geleden was ze onze Artist of the Week met haar tune My Life. Life is a story die ik cried all night. Doe mijn ogen dicht, ik ben alright. En sindsdien heeft ze alles behalve stilgezeten. Er is nieuwe muziek, een zomerse samenwerking en er komt zelfs een EP aan. Tamia, leuk dat je er weer bent.
1: Hallo.
0: Wat gezellig.
1: Zeker.
0: Hey, de laatste keer dat je hier was, was je Artist of the Week. Dat is al een paar maanden geleden. Wat is er allemaal gebeurd sinds die tijd?
1: Super veel en ook hele goede dingen. Ik heb een samenwerking mogen doen met Keen. En ja, hij is er vanavond ook. Dus hallo Keen.
0: Hey, hi Keen.
2: Yes.
0: Ja, heel leuk. Ja,
1: ja, zeker. En tussendoor ben ik ook bezig geweest met mijn EP. Dat had ik ook opgenoemd de vorige keer. En we zijn bijna klaar. Dus dat komt er ook nog aan. En ja, tussen ook de doorheen heb ik ook nog wat leuke films mogen opnemen. En ben ik ook bezig met een aankomende NPO Zep-serie.
0: Okay.
1: Dus ja, ik ben daar binnenkort ook op te zien.
0: Heel veel dingen die jij doet.
1: Ja, heel veel.
0: Heel veel. Echt, ik weet niet waar ik moet beginnen. Dus laten we beginnen bij de nieuwe track Summer Girl. Die heb je samengehakt met Keen Music. Zit ook naast je. Keen, jij ook weer een hele goede avond. Vertel eens, waar gaat die tune over?
2: Ja, over de Summer Girl.

0: Dat is het, man.
1: Oké, okay. En hoe is die samenwerking ontstaan tussen jullie?
2: Door mijn papa. Ja, nou, het was eigenlijk... Ik zat op de bank en ik had het liedje geschreven. Ik en mijn vader waren... Ja, we stonden eigenlijk gewoon in de woonkamer. Heel deze tune te neurien, te schrijven. Op een gegeven moment zat ik op de bank en toen zei hij van... Dit moet de featuring worden. Mm-hmm. En ik zeg, ja, maar papa, wie past er nou weer bij? Weet toch, je hebt een bepaalde rapper nodig die dan ook weer in een afro-summer track past. Mm-hmm. Nou, op een gegeven moment zeg ik, ja, ik weet niemand. Na 2 dagen later is hij op TikTok gaan zoeken en kwam hij hem tegen.
1: Heel maar hoe dan heeft je vader Keen gevonden?
2: Gewoon scrollen. Tegenwoordig is iedereen het zo. Ja, social media, die invloedt je met alles. En toen zei hij, ja, ken je Keen? En hij was like, nee. Ken ik niet. Toen liet hij me zien. Toevallig kwam ik ooit wel een video tegen van hem. Ja. Toen zag ik, oh ja, ja, die ken ik wel. Wel af en toe zien voorbij komen. En toen, ja, toen hebben we hem gewoon benaderd. En hier zitten we nu.
1: Nou, en klopte dat meteen, jullie muzikale samenwerking?

0: ben meteen aan het werk gegaan eigenlijk, man.
1: Nice, dus kunnen we meer samenwerkingen verwachten van jullie?
2: Ja, zeker.
0: Zeker weten.
2: Sowieso.
1: Ja, man. Zou wat zijn als jullie nu zouden zeggen nee?
2: Nee, sorry.
0: Zou wat zijn, hè?
1: Heel erg nice. Nou, ik ben super benieuwd. Voordat we hem gaan horen, ja, Tamia, we weten dus wat jij allemaal gaat doen. Kien, heb je ook nog leuke dingen?
0: Ik heb veel

0: allemaal gewoon in de gaten. Kien wel.
1: 2 maanden?
0: Ja.
1: Waarom pas over 2 maanden?
0: Een beetje voorbereiding en contentplanningen ertussendoor en andere dingen. Dus we zijn bezig voor alles. Luistersessies, noem maar op.
1: Oké, goed zo. Hey, waar kunnen mensen jullie beiden checken?
2: Tamia Music op Instagram, op TikTok. Gewoon mijn naam opzoeken en dan vind je me gelijk.
0: En Kien Wild op alle socials, alle platformen.
1: Nice. Gaan we doen. En we gaan Summer Girl natuurlijk draaien. Nou, jullie mogen hem zelf aankondigen van mij. Let's go.
2: Nou, dit is Summer Girl, toch?
0: Summer Girl.
2: Yes.
0: Samen met Tamia. Kien Wild. Listen.

0: of the Week.
1: Ja, net was Oud Artist of the Week. Tamia hier in de building om te vertellen over haar nieuwe muziek. Maar deze week hebben we ook gewoon een nieuwe Artist of the Week. En dat is niemand minder dan de Haagse Miffé. Je hoorde hem de hele week hier aan de blok bij Funix. En donderdag komt hij langs voor een interview en voor een live performance. Maar nu ga ik hem gewoon voor je draaien.
2: Hello, mi gente. It's your boy Miffé. Je gaat nu luisteren naar mijn laatste single. Allee, allee.

0: Ja, de dikste van deze week was Turn It Up. En het WK is nog steeds in volle gang. Zometeen begint een halve finale. Zondag is alweer de grote finale. Dus ik heb hier een fantastische, exclusieve Funix mini-voetbal liggen die helemaal van jou kan zijn. Maar daar moet jij natuurlijk wel wat voor doen. Ja, ik heb namelijk jouw hulp nodig, want ik heb een probleem. Mijn muziekcomputer is aan het trippen. Dus ik heb alleen nog maar de lyrics van alle nummers, maar ik heb geen melodie meer. Dus daarom heb ik jouw hulp nodig. Zometeen hoor je een stukje van een bekende Funix tune. En dan moet jij mij vertellen welke titel en welke artiest ik zoek. Als je hem goed raadt, dan win jij die voetbal. Dus we gaan even testen hoe scherp jij bent. Luister goed.
1: Ik heb een drugsprobleem. Ik kan er niet omheen. Maar al mijn vrienden ook. Dus ik ben niet alleen. Stap in die danger zone. Schat, ik doe geen condoom. Ben jij een chille hoer? Bel ik de pillenboer.
0: Heftig tekst. Nou, ik ga hem even nog één keer aan je laten horen. Dan weet ik zeker dat jij hem goed hebt. Luister goed.
1: Ik heb een drugsprobleem. Ik kan er niet omheen. Maar al mijn vrienden ook. Dus ik ben niet alleen. Stap in die danger zone. Schat, ik doe geen condoom. Ben jij een chille hoer? Bel ik de pillenboer.
0: Ja, welke tune is dit? Heb jij een idee? Drop dan het antwoord nu in de Ampure Luister-app. Is die goed en ben je de eerste? Dan win jij die Funix voetbal.

0: Ja, onze muziekcomputer die is nog steeds een beetje stuk. En daarom had ik jouw hulp nodig. Ik was namelijk op zoek naar een tune waar ik alleen nog maar een heel klein stukje lyrics van had. Ik ga het je even nog één keer laten horen. Luister goed.
1: Ik heb een drugsprobleem. Ik kan er niet omheen. Maar al mijn vrienden ook. Dus ik ben niet alleen. Stap in die danger zone. Schat, ik doe geen condoom. Ben jij een chille hoer? Bel ik de pillenboer.
0: Ja, Rebecca, Melvin, Felix, Sanja hadden het goed, maar waren net te laat. En degene die het snelst was, heb ik hier nu aan de lijn. Hallo, Pascale.
2: Hi.
0: Hi, je zit lekker in de auto naar Phoenix te luisteren.
2: Jazeker.
0: Doen jullie dat vaker?
2: Ja, eigenlijk altijd.
0: Oh, dat vind ik heel leuk om te horen natuurlijk. Hey, welke tune was het?
2: Het was
0: drugsprobleem
2: van
3: Lil Kleine. Ik heb een drugsprobleem, ik kan er niet omheen. Maar al mijn vrienden ook, dus ik ben niet alleen.
0: Ja, dat is natuurlijk hartstikke goed. Was die moeilijk?
2: Nee. Ik wist niet dat het snel was.
0: Gewoon na de eerste zin waarschijnlijk al.
2: Ja.
0: Ja, hey, hartstikke goed. Oké, okay, als jij de volgende goed hebt, dan win jij die Phoenix minivoetbal. Ben je ready?
2: Ja.
0: Oké, okay, let's go.
1: Ik kan niet fokken met strangers met zon Margiela's. Geen veters, all of my N. Zijn famous je chickie die opent haar benen. Sorry, maar nu wordt het menes geschreeuwd. Oh mijn god. Oh mijn Jezus. Ik kan niet fokken met strangers.
0: Ja, heb je een idee?
2: Jeetje. Is het SFB? Ik weet het wel. SFB.
0: Ja? En weet je toevallig ook de titel?
2: Ik kan het.
0: Wat zei je?
2: Stranger?
0: Ja!
3: Ik kan niet fokken met strangers. Wees er maar jealous, geen veters. Alle mijn niggas zijn famous. Ja, chickie die over de benen.
0: Oh, gelukkig! Gefeliciteerd!
2: Dankjewel.
0: Ik was echt even bang.
2: Ja, ik ook. Ik was ook even bang. Ik dacht, deze is wel oud.
0: Deze is al best wel oud, inderdaad. Meer dan 10 jaar. Dus ik snap dat je even moest graven.
2: Ja, ik dacht, er komt er nog even een Lil Kleine.
0: Oh, ja. Nee. Dat is te veel Jorik voor mij. Hé, wat ga je doen met die voetbal?
2: Ja, voetballen.
0: Lekker voetballen. Heerlijk, schat. Veel plezier. Fijne avond.

deze. De hele zomer ben je al aan het dribbelen. Je belooft me dingen, je zegt me dingen, maar je lult alleen maar. Je komt helemaal niks na en het werkt

0: On the Block met Naomi.
1: Beats by Esco.
2: Je zei me die chick meer dan een vriendin. Mijn antwoord was altijd meisje je tript. Claim de loyaliteit dat van het begin. Maar ik moet bekennen, heb geslip, je gaf me liefde, maar ik gaf je alleen puin ook. Moet God bedanken voor het feit dat je mij koos. Je was het tuintje in mijn hart, op zijn minst mijn roos.

was je ex, nu ben je waar je was gebleven. Ik weet, ik deed van alles wat niet kon. Maar het is wat het is en jij gaf liefde, maar ik gaf daar niets om. Hield het niet, honderd niet.

0: je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Hey, zin in Afro-vibes? Check dan nu Phonics Afro. De heetste Afrobeat en Amapiano. Phonics Afro. Luister op phonics.nl of in de gratis NPO-luisterapp.
0: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Slagen doe je bij Rijschool Oscar. Voor schakel- en automaatrijlessen. Meld je nu aan voor een gratis intakeles op rijschooloscar.nl.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: motor.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Gratis je motor nalaten kijken? Dat kan bij rijschooloscar.nl.
3: Volg Fun is op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
4: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
5: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
4: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De grote natuurbrand ten zuiden van Parijs is onder controle. Het vuur is nog niet uit. Dat kan volgens de brandweer dagen tot weken duren. De branden in het bos van Fontainebleau hebben meer dan 2000 hectare natuur verwoest. 6 mensen zijn opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de brand. Een van de verdachten was een vrijwillig brandweerman die toe heeft gegeven takjes en blaadjes in brand te hebben gestoken. 4 verdachten zitten nog vast. De Verenigde Staten gaan toch geen tol heffen in de Straat van Hormuz. In plaats daarvan heeft president Trump een reeks handelsovereenkomsten aangekondigd met landen die grenzen aan de Persische Golf. Eerder zei Trump nog wel een tolheffing te willen in ruil voor een veilige en vrije doorgang die de VS schepen zou bieden. Maar na gesprekken met leiders van het Midden-Oosten trekt hij zijn plan in. De Amerikaanse blokkade van Iraanse havens gaat wel door. De overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans bedrijf blijft verboden. Sovinity probeerde via een kort geding het verbod van tafel te krijgen, maar de rechtbank gaat daar niet in mee. De staatssecretaris had de overname verboden om te voorkomen dat DigiD in Amerikaanse handen zou vallen. Rijkswaterstaat gaat aangifte doen tegen een automobilist die vrijdag 2 slagbomen los heeft geschroefd bij de ketelbrug tussen Lelystad en Emmeloord. Een storing veroorzaakte die middag een flinke file omdat de slagbomen niet meer omhoog gingen. 1 of meerdere automobilisten besloten niet te wachten op een monteur en besloten de slagbomen daarom zelf maar los te schroeven om er zo langs te kunnen. Rijkswaterstaat noemt de actie levensgevaarlijk. De slagbomen zijn uiteindelijk weer gerepareerd. Het weer blijft vanavond nog lang zonnig en warm met temperaturen tussen de 20 en 26 graden. Vannacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw een warme dag en dan maximaal een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Kwaku Summer Festival. Meer info? Check Funnix.nl of de NPO Luister-app.
3: Naomi.
4: Jij bent nog steeds ingetuned bij de blok. Zometeen Jay, maar eerst Broederliefde en Lil Kleine. Dit is Waterkant.

0: Lando. On the block. Ja, een uitvaart is misschien niet iets waar je dagelijks over nadenkt, maar vroeg of laat krijgt iedereen ermee te maken. En juist in zo'n emotionele week moeten er ontzettend veel keuzes worden gemaakt. Onze volgende gast is nog maar 29 jaar en begeleidt families in die lastige periode. Myron Wouts, een hele goede avond.
1: Hey, goedenavond. Ja, leuk om hier te zijn en wat over mijn werk te kunnen vertellen.
0: Ja, ik zag jou tijdens mijn intro, zag ik je al zo knikken. Want jij, je bent het mee eens met wat ik heb gezegd. Het zijn heel veel keuzes die je maakt.
1: Het zijn echt belachelijk veel keuzes. Soms echt in de span van 2-3 uur één gesprek. Waarin van horeca, locatie, begraven of cremeren. Allerlei verschillende keuzes gemaakt moeten worden. Wie mag er wel spreken en welke tante beslist niet.
0: Oh ja.
1: Het is mijn schone taak om mensen door al die verschillende keuzes heen te begeleiden. En dat dan ook nog eens in dat moeilijke moment.
0: Ja, want jij bent dus uitvaartondernemer. Wat doe je dan allemaal?
1: Dat gaat van het aannemen van de overlijdensmelding. Het organiseren van de overledenenverzorging. De vervoer van het lichaam. Opslag. Opbaring van het lichaam. Mm-hmm. Zichtbaar maken. Organiseren van rouwbezoeken, condolences. Tot de uiteindelijke dag van de uitvaart. En al die aspecten naar wens van de familie. Dus als ze me ergens vooral niet bij willen betrekken, dan is dat natuurlijk ook oké.
0: Ja, een heel bijzonder beroep. En je bent nog maar 29. En je hebt nu al je eigen uitvaartonderneming gestart. Hoe is dat zo gekomen?
1: Nou, mijn vader is helaas een kleine 10 jaar geleden overleden. Toen studeerde ik nog in Delft, industrieel ontwerpen. Ontwerpen kun je op alles doen. Het is vooral creatief, een beetje technisch. En ik wist na mijn studie totaal niet wat ik wilde. Maar ik wilde vooral dat verlies een positieve draai geven. En ik zag zoveel vernieuwingsmogelijkheden in deze branche. Ik denk dat we cultureel ook wel door een stukje ontkerkelijking en door een stukje multicultureel, zeker Rotterdam wat we zijn, zoveel meer inspiratie mogen hebben op dit vlak. In hoe we afscheid nemen, maar ook hoe we de dood een plekje in het leven geven.
0: Heb je daar een concreet voorbeeld van waarbij je denkt, ja, dit kunnen we wel anders gaan doen?
1: Ik denk soms zo simpel als de 3 belangrijkste elementen van een uitvaart. Dat zijn uiteindelijk beeld, gesproken woord en muziek. Mm-hmm. Ik zie tegenwoordig best wel vaak live muziek voorkomen bij uitvaarten. En als je alleen al nadenkt over live muziek, kost vaak evenveel als het grootste rouwboeket dat je ongeveer kunt bestellen. Worden duizenden euro's aan rouwboeketten uitgegeven. Mm. Voor een paar honderd euro zet je daar een pianist neer. Die de hele dienst een persoonlijke ode brengt. En alleen al dat kleine iets, daar zit zoveel moois in.
0: Mooi, ja. Je vertelde net dat je zelf je vader ook hebt verloren. Heeft die ervaring invloed gehad op hoe jij nu families begeleidt?
1: Ik durf te zeggen, ik denk eigenlijk dat het in subtiele dingen zit. We zeggen altijd onder vakgenoten niks invullen. Want je weet echt niet of iets verdrietig is. Of zelfs misschien blij. Of een opluchting. Ik denk toch dat iets van heel dichtbij hebben meegemaakt. En ook wel al die stappen van toch wel echt heel betrokken, echt heel naast de familie betrokken zijn bij het organiseren. Ja, dat je toch iets van een bepaalde gevoeligheid oppikt. Maar probeer het eigenlijk zo weinig mogelijk van invloed te laten zijn.
0: Ja, oké. Hey Myron, wat geeft jou nou voldoening in dit werk?
1: Ik denk dat het een stukje creatieve voldoening is.
0: Ja.
1: En tegelijkertijd een zinvolle invulling van de creativiteit. Dus ik breng van mezelf iets creatiefs mee, maar ik kan het inzetten en mensen helpen om iets verdrietigs een beetje waardevol en liefdevol te maken.
0: Mooi, heel mooi, ja. Super bedankt dat je hier wilde zijn om het erover te hebben.
1: Ja, dank voor de uitnodiging.
0: Natuurlijk, ja. En wil je nou meer weten over Myron en wat hij doet? Check dan zijn website www.uitvaartmaker.nl of de link op de Funix website.

grote wedstrijden en de volle stadions, was er dat ene pleintje. In een nieuw seizoen van Het Pleintje Van keren profvoetballers terug naar de

0: Breaking news.
1: Your city update.
2: Als je denkt aan stoelendans, ja, dan denk je waarschijnlijk aan kinderen. Maar niet alleen kinderen vinden stoelendans heel erg leuk. Ja, vorige week streden tientallen Rotterdammers fanatiek mee tijdens de grootste stoelendans op live muziek ever. Ja, ik zeg fanatiek, want het ging er echt behoorlijk serieus aan toe. Nou, gelukkig was scheidsrechter Rosetta daar om alles scherp in de gaten te houden. Ook Rotterdam was erbij en sprak met haar. Luister maar even mee.
3: Dit is een onderdeel van North Sea Round Town. En North Sea Round Town bestaat om eigenlijk alles wat op North Sea gebeurt, dat aankomend weekend is natuurlijk, om dat ook naar de Rotterdammers te brengen. Dus de muziek naar de Rotterdammers te brengen. Dat doet North Sea op heel veel verschillende manieren. Dus we brengen bands naar verzorgingstehuizen, op buurthuizen, in de wijk. En de stoelendans is dus een onderdeel van een van de dingen. Van we brengen iets naar de Rotterdammers toe. De muziek. Want de stoelendans wordt met live muziek gedaan.
4: Naast dat er veel plezier werd gemaakt, ging het er ook serieus aan toe. Er was namelijk €250 boodschappengeld te winnen. En dus waren er heuse scheidsrechters aanwezig om toe te zien of alles eerlijk verloopt en om stoelen weg te halen.
5: Waar let je op als scheidsrechter?
3: Ja, wat heel belangrijk is, is dat je aardig blijft voor elkaar. Hè? En dat je respect houdt voor de andere mens. Dat je het samen doet en dat het wel een leuk spelletje moet blijven. Dus daar let ik op. Dus iedereen die het in zich heeft om te fanatiek te worden, ja, die kan er zomaar uitvliegen en heb ik een rode kaart. En als ik een rode kaart uitdeel, dan blijft die staan.
6: Funnix on the block. Rotterdam. 1, 2.

0: Punta Cana bij Phonix.
1: The Block met Naomi.
0: En het is weer request tijd. Het moment waarop jij bepaalt wat er hier bij Phonix on the Block gedraaid wordt. Dus, waar heb jij zin in? Welke tune wil je heel graag horen? Welke artiest wil je nu graag horen? Dat kan je me laten weten in de NPO Luister-app. Dus stuur mij een berichtje of een memo met het nummertje dat jij wil horen. En wie weet draai ik hem zo.

0: Block. Ja, en het is nog steeds request tijd. Dat is het moment waarop jij bepaalt wat er hier bij Phonix gedraaid wordt.
1: The Block met Naomi.
0: Elke avond weer kan je mij een berichtje sturen met jouw verzoeknummertje. En wie weet draai ik dan wel het nummer dat jij oh zo graag horen wil. Dat kan je namelijk doen in de NPO Luister app. En vanavond deed Emily dat. Emily heeft namelijk heel erg zin in Young Ali en Frenna met de tune Wat is je naam? Vind ik een hele goeie.

0: Solis en Victony. Dit was Millie.
1: The Block met Naomi.
0: Is het lid of is het shit om alles wat je uitgeeft bij te houden in een relatie? Ja, denk daar maar even over na. We gaan het er zo meteen over hebben na DJ Khaled en

0: appje. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
1: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus woehoe!
1: Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een tweejarig abonnement.
2: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
3: In the mood for vibes.
4: Luister dan nu het subchannel Phonics Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
3: Jij brengt de mood bij de vibes.
4: Phonics Vibes. Luister je nu via de NPO Luister app.
3: Phonics Afro. De heetste Afrobeat en Amapiano.
5: Phonics Afro.
3: Luister op phonics.nl of in de gratis NPO Luister app.
6: Volg Phonics op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
7: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan toch geen tol heffen in de straat van Hormuz. In plaats daarvan heeft president Trump een reeks handelsovereenkomsten aangekondigd met landen die grenzen aan de Persische Golf. Eerder zei Trump nog wel een tolheffing te willen, maar na gesprekken met leiders van het Midden-Oosten trekt hij dat plan in. Vanmiddag en vanavond waren er opnieuw Amerikaanse aanvallen op Iran. Iran zegt Amerikaanse doelen in buurlanden ook aan te hebben gevallen. De grote natuurbrand ten zuiden van Parijs is onder controle. Het vuur is nog niet uit. Dat kan volgens de brandweer dagen tot weken duren. De branden in het bos van Fontainebleau hebben meer dan 2000 hectare aan natuur verwoest. 6 mensen zijn opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de brand. Een van de verdachten was een vrijwillig brandweerman. Die heeft toegegeven takjes en blaadjes in de brand te hebben gestoken. 4 verdachten zitten nog vast. De Amerikaanse president Trump heeft bijna 5 miljoen euro aan schadevergoeding betaald vanwege een aanranding in de jaren 90. Een jury achtte het bewezen dat Trump zich in een pashokje had vergrepen aan schrijfster Elizabeth Jean Carroll. Zij klaagde Trump pas later aan. De advocaten van de president hebben de betaling van het smartengeld proberen tegen te houden, maar dat is tot aan het Hoge Rechtshof niet gelukt. De Carroll's advocaat bevestigt nu dat de schrijfster de miljoenen heeft ontvangen. Het skelet van een T-Rex is op een veiling in New York verkocht voor 43,8 miljoen euro. En daarmee is het de duurste dino ooit. Het skelet kreeg eerder al de naam Gus en is voor ruim 60% compleet. 11 meter lang en bijna 4 meter hoog. Wie hem heeft gekocht is niet bekendgemaakt. Het weer, het blijft vanavond nog lang zonnig en ook warm, met temperaturen tussen de 20 en 26 graden. Vannacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen opnieuw een warme dag en dan maximaal een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Kwaku Summer Festival. Meer info? Check funnits.nl of de NPO Luister-app.
3: Naomi.
4: Ja, je bent nog steeds ingetuned bij de blog. Zometeen is het Little Visit. Maar eerst je Silvio Young Felix. Dit is Toxic.

0: Time for the next.
1: Lefiels bij Funnix, dit was Light Back Harder.
2: The Block met Naomi.
1: Ja, het moment is aangebroken waarop wij als Funnix Fam advies aan elkaar geven. Heb je zelf een dilemma? Stuur dan een berichtje in de NPO Luister app. En dan beoordelen wij samen of iets lit is of juist echt helemaal shit. We zijn vandaag met Brian uit Den Haag. Hij zegt, hi Naomi. Mijn vriendin en ik houden al onze uitgaven bij in onze relatie. We zetten alles in de app, wie betaalt wat. En zo houden we precies bij wie wat heeft betaald. En aan het einde van elke maand verrekenen wij het verschil. Mijn vriendin wil daarmee stoppen. Maar ik vind het wel prima zo en vind het vooral heel handig. Maar ik vraag me daarom af, is het lid of is het shit om alles wat je uitgeeft bij te houden in je relatie? Brian, ik heb dit echt nog nooit gehoord. Ik vind dit, laat ik zeggen, heel bijzonder. Ik vind het echt heel bijzonder en ik vraag me ook meteen af van, vertrouwen jullie elkaar niet? Zitten jullie beiden heel erg krap bij kas? Want dat is iets wat natuurlijk het geval kan zijn, maar hè, waarom? Het voelt een beetje gierig voor mij. Ik vind het heel erg raar. Ja, dus als je mij vraagt, is het lid of is het shit om alles wat je uitgeeft bij te houden in een relatie, dan vind ik dat heel erg shit. Maar ik ben benieuwd wat jij vindt. Dat kan je me laten weten in de NPO Luister app met een berichtje of met een memo. Is het lid of is het shit om alles wat je uitgeeft bij te houden in een

zijn vriendin houden elke uitgave bij in hun relatie. En aan het einde van elke maand verrekenen ze zo samen het verschil. Nou, Brian zijn vriendin wil daarmee stoppen, maar Brian zelf die wil dat niet. Hij vraagt zich daarom af, is het lid of is het shit om alles wat je uitgeeft bij te houden in een relatie? Ja, ik zei, ik vind het gewoon, ik vind het een beetje raar, ik vind het een beetje vreemd, ik vind het gierig, dus ik vind het shit. Maar ik was benieuwd wat jij vond, dat kon je me laten weten in de NPO Luister-app. Kelly deed dat en zij is het niet met mij eens. Zij zegt, het is lid. Dan is het voor allebei duidelijk en krijg je nooit gezeik over geld. Als je elkaar dan toch een keer wilt trakteren op een etentje of zo, dan zet je het er gewoon niet in. Nou, nou, wat romantisch, Kelly. Yassini zegt, ja, als je een koffertje van een paar euro erin zet, dan vind ik je wel lijp, hoor. Ja, dat is het. Wat is dan de grens? Zet je dan, weet ik veel, 50 cent voor een boodschappenkarretje of zo? Weet ik veel. Zet je dat er dan ook in? Ik ben heel benieuwd naar. Yara die vindt het shit. Die zegt, ja, 50-50 is niet altijd eerlijk. Als de een veel meer verdient, dan zou ik het anders aanpakken. Oké. En ook Hassa die vindt het shit. Die zegt, ik haat mensen die tikkie sturen überhaupt. De ene keer betaal ik en de andere keer betaal jij. En als dat een paar euro's of zelfs een paar tientjes verschilt, dan is dat voor mij geen probleem. Ja, dat is eigenlijk ook wel mijn ideale situatie. Maar ja, er zijn mensen die het blijkbaar toch gewoon heel erg graag zwart op wit willen hebben, zoals Brian. En die vindt het gewoon echt fijn om die app te gebruiken. En daarom vroeg hij zich dit ook af. Maar als ik kijk naar wat er in de NPO Luister-app gezegd wordt, ja, Kelly vindt het lid, maar voor de rest vindt eigenlijk bijna iedereen het. Dus ik denk dat het duidelijk is. Als de vraag is, is het lid of is het shit om alles wat je uitgeeft bij te houden in een relatie, dan is dat echt super.

0: YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.

0: Rutger Bradley ging vanmiddag de straat op om te checken wat de mensen in Rotterdam vinden van hoe de media omgaat met berichtgeving over mensen met een vluchtachtergrond.
1: Alleen als ik het dan wel zie, dan denk ik wel van, damn, er wordt wel een soort van vooroordeel gegooid op vluchtelingen, waar ik het echt totaal niet mee eens ben.
0: Meer hoor je zometeen.

0: Sport met Bradley.
1: Heb jij gisteren toevallig geluisterd? Dan hoorde je hoe ik tussen de tegendemonstranten stond die voor de komst van een AZC en de opvang van vluchtelingen zijn. Maar ik was ook benieuwd of de rest van de stad daar hetzelfde over denkt. Want hoe zit dat nou eigenlijk met alle video's en berichten die je op social media voorbij ziet komen? Kun je die wel vertrouwen als het om vluchtelingen gaat? Ik ging de straat op in Rotterdam om dat uit te zoeken.
2: Wat ik ervan vind, persoonlijk krijg ik niet heel vaak video's op mijn For You page, op TikTok. Alleen als ik het dan wel zie, dan denk ik wel van, damn, er wordt wel een soort van vooroordeel gegooid op vluchtelingen, waar ik het echt totaal niet mee eens ben.
3: Nou, sowieso heb ik al die socials niet. En ik vind dat we kunnen altijd helpen, maar natuurlijk zijn er grenzen.
4: Ik heb dat zelf persoonlijk niet echt voorbij zien komen, maar ja, ik vind daar wel wat van. Namelijk dat mensen gewoon op social media eerder hun mening durven te uiten dan in het echt.
5: Ik probeer zeg maar dat soort negatieve berichten wel te vermijden, maar ik wil ook geen oog dicht doen tegelijkertijd, om zo te zeggen.
1: Denk je dat social media een eerlijke beeldgeving van vluchtelingen geeft? Of...
5: Nee, ik denk het niet. Ik denk wel dat er meer achter zit achter de message. Maar dat is misschien omdat ik van mening ben dat je op social media je eigen visie meer kan delen. En dat het nooit zeg maar uit een neutrale standpunt gepost wordt, maar vaak een biased reden erachter zit.
2: Nee, totaal niet.
1: Waarom?
2: Ik denk dat mensen op social media hun vaak neerzetten als ja, iemand slecht en... Dat ze zeg maar een soort van, hoe zeggen ze, terroristen. Of dat ze zeg maar een bepaald stereotype naar voren brengen bij anderen. Maar ze zijn net als ons gewoon allemaal mensen. Maar dan afkomstig van een land waar ze niet veilig zijn.
3: Dus nee. Ik vind dat het mensen overdreven. En juist gaan mensen dan verder en iedereen zet een beetje erbij. Dus... dan wordt het heel iets gemaakt wat helemaal niet zo is.
1: Ja, dus iedereen stookt elkaar een beetje op.
3: Precies, ja. Ja.
1: En wat kunnen we dan eigenlijk beter doen?
3: De kern opzoeken waar het is, zeg maar. Echt meer gaan verdiepen, maar bij de goede sites. En of mensen die daar helpen. Ja, met hun in gesprek denk ik. Dat is het beste dan aannames nemen.

0: met Naomi.
1: Ja, dat was hem weer. De blok op de dinsdagavond. Maar niet getreurd, want Phoenix gaat nergens naartoe. Vannacht door je Night Vision. En nu staat Phoenix Vibes voor je klaar. En ik check je morgen weer.
2: Doei, druif.

0: blijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
1: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Adverteer nu vanaf 200 euro per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
2: In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel Phonics Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Phonics Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
4: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
5: It's Complicated met Jay
6: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
5: Iedere zondag een nieuwe aflevering van It's Complicated op alle Phonics-kanalen.
7: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
8: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
9: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
8: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
9: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
8: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
9: Handig?
8: Ja. Van de Belastingdienst.
10: Volg Phonics op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
11: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
12: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
13: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
14: Kijk op kwf.nl/voorwie. KWF.

0: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Acteur Kees Geel is plotseling overleden. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Geel was onder meer bekend van zijn hoofdrol in Simon en De Scheepsjongens van de Bonte Koe. En zijn rollen in Baantje, Nieuwzeer en Flikker Rotterdam. Daarnaast was hij stemacteur en een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Voor zijn rol in Simon kreeg hij een gouden kalf voor beste acteur. Kees Geel was 61 jaar. De grote natuurbrand ten zuiden van Parijs is onder controle. Het vuur is nog niet uit. Dat kan volgens de brandweer dagen tot weken duren. De branden in het bos van Fontainebleau hebben meer dan 2000 hectare natuur verwoest. 6 mensen zijn opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de brand. Een van de verdachten was een vrijwillige brandweerman die toe heeft gegeven takjes en blaadjes in brand te hebben gestoken. 4 verdachten zitten nog vast. De Verenigde Staten gaan toch geen tol heffen in de straat van Hormuz. In plaats daarvan heeft president Trump een reeks handelsovereenkomsten aangekondigd met landen die grenzen aan de Perzische Golf. Eerder zei Trump nog een tolheffing te willen, maar na gesprekken met leiders in het Midden-Oosten trekt hij dat plan in. Vanavond waren er opnieuw Amerikaanse aanvallen op Iran. Iran zegt Amerikaanse doelen in buurlanden te hebben aangevallen. Tata Steel kan beginnen met de sanering van een terrein in Velsen-Noord waar jarenlang staalslakken lagen opgeslagen. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem en het grondwater terechtgekomen. Staalslakken zijn een restproduct van de staalproductie. Op het terrein in Velsen-Noord lag zo'n 835.000 ton aan staalslakken. De omgevingsdienst heeft het saneringsplan van Tata Steel goedgekeurd, waardoor de werkzaamheden kunnen beginnen. Het weer. Vannacht is het helder en droog bij 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw een warme dag met maximaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Kwakkoen Summer Festival. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luister-app.

Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Woehoe! Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

0: vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
1: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Acteur Kees Geel is plotseling overleden. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Geel was onder meer bekend van zijn hoofdrol in Simon en de scheepsjongens van de Bontekoe. En zijn rollen in Baantje, Nieuwzeer en Flikken Rotterdam. Daarnaast was hij een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Voor zijn rol in Simon kreeg hij een gouden kalf voor beste acteur. Kees Geel was 61 jaar. Tata Steel kan beginnen met de sanering van het terrein in Velsen-Noord, waar jarenlang staalslakken lagen opgeslagen. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem en het grondwater terechtgekomen. Staalslakken zijn een restproduct van staalproductie. Op het terrein in Velsen-Noord lag zo'n 835.000 ton aan staalslakken. De Omgevingsdienst heeft nu het saneringsplan van Tata Steel goedgekeurd, waardoor de werkzaamheden kunnen beginnen. De Amerikaanse president Trump heeft bijna 5 miljoen euro aan schadevergoeding betaald vanwege een aanranding in de jaren 90. Een jury achtte het bewezen dat Trump zich in een pashokje had vergrepen aan schrijfster Elizabeth Jean Carroll. Zij klaagde Trump pas later aan. De advocaten van de president hebben de betaling van het smartengeld proberen tegen te houden, maar dat is tot aan het Hoge Rechtshof niet gelukt. De Carrolls advocaat bevestigt nu dat de schrijfster de miljoenen heeft ontvangen. Spanje heeft ten koste van Frankrijk de finale van het WK voetbal bereikt. In Dallas werd het 2-0 door een rake strafschop van Oyarzabal in de eerste helft en een treffer van Porro na de rust. Spanje staat voor de tweede keer in de WK-finale, na 2010 toen er werd gewonnen van Nederland. Morgenavond om 9 uur staan Engeland en Argentinië tegenover elkaar in de andere halve finale van dit WK. Het weer vannacht is het helder en droog bij 15 tot 20 graden. De komende dag opnieuw een warme dag met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Kwaku Summer Festival. Meer info? Check funnix.nl of de NPO Luister-app.

0: dan anderen. Hij is veel serieuzer.
1: Heb je niet gehoord wat ze over hem zeggen?
0: Nee, man. Ze zeggen dingen, maar echt. Ik ken hem. Ik ken hem echt. En hij is heel... Hij is zo lief, schat. Je moet hem echt
1: ontmoeten. Wacht, schat. Nee. Hij is een vrouwverslinder.
0: Nee, hij is anders gewoon. Hij is geen vrouwverslinder. Echt niet. Hij is rustig. Hij zorgt goed voor me. Voor mijn kinderen.
1: Kiki, I don't know. Ik wil gewoon niet zo gekwetst worden, maar... Kijk gewoon uit met hem. Alsjeblieft.
0: Schat. Ik ben volwassen. Het komt goed.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er zijn vorig jaar wereldwijd meer kinderen gevaccineerd dan de jaren ervoor, blijkt uit cijfers van UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar de eerste dosis van de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio. Het gaat om zo'n 116 miljoen kinderen. Het aantal ingeënte kinderen is nog wel altijd lager dan in 2019 voor de coronapandemie. UNICEF ziet dat vooral kinderen in conflictgebieden geen toegang tot vaccinaties hebben. Ook ziet de organisatie dat de desinformatie over vaccineren toeneemt. Acteur Kees Geel is plotseling overleden. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Geel was onder meer bekend van zijn hoofdrol in Simon en de scheepsjongens van de Bontekoe. En zijn rollen in Baantje, Nieuwzeer en Flikken Rotterdam. Daarnaast was hij een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Voor zijn rol in Simon kreeg hij een gouden kalf voor beste acteur. De Amerikaanse tolheffing in de straat van Hormuz, die de afgelopen avond in zou gaan, komt er toch niet. President Trump heeft het plan ingetrokken. Hij kondigde de heffing zelf aan, maar is na gesprekken met leiders van het Midden-Oosten van gedachten veranderd. In plaats van tol heeft Trump handelsovereenkomsten aangekondigd met meerdere landen in de Persische Golf. Spanje heeft ten koste van Frankrijk de finale van het WK voetbal bereikt. In Dallas werd het 2-0 door een rake strafschop van Oyarzabal in de eerste helft en een treffer van Porro na de rust. Spanje staat voor de tweede keer in de WK-finale na 2010, toen er werd gewonnen van Nederland. Morgenavond om 9 uur staan Engeland en Argentinië tegenover elkaar in de andere halve finale van dit WK. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm, het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Kwaku Summer Festival. Meer info? Check funnits.nl of de NPO Luister-app.

hoe ik deel met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde, ga dat zien we tonight. Ik was een ochtend een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren nu, ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.